0: Deze keer was het raak bij een rotonde in Apeldoorn. Die werd bezet gehouden door betogers. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen. Dat ging er rustig aan toe. Het voormalige cruiseschip SS Rotterdam is ontruimd na een brandalarm. Dat ging af, maar er was geen brand. Wel ging er een sprinkler aan op de 7e verdieping... en dat zorgde voor wateroverlast, meldt regiozender Rijnmond. Na controle mochten de tientallen mensen weer terug aan boord. In Oekraïne zijn in verschillende steden zeker 21 doden gevallen... door Russische aanvallen. Ook in Rusland vielen 2 doden na een Oekraïnse droneaanval. Het geweld leidt op vlak voordat er een wapenstilstand zou moeten ingaan... die door beide landen is aangekondigd. Omdat Rusland dan de Tweede Wereldoorlog herdenkt. En in het Zuid-Hollandse Pijnakker waren alle festiviteiten op Bevrijdingsdag afgelast. Een bezoeker werd onwel en dat maakte zo'n indruk... dat het niet meer gepast was om door te gaan, zegt de organisatie bij de regionale omroep. Een optreden van de Amazing Stroopwafels ging daarom ook niet door. Kan regenen in het zuidoosten en midden van het land. Morgen dan is het bewolkt, valt er her en der wat regen. Dan wordt het later droger. In het noordwesten is er wel wat zon. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Krijgen nog 538 verkeer door Flitsmeister zonder vertragingen met

Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Hey, er zijn bijna 2 miljoen videodeurbellen in Nederland. Eén daarvan hangt toevallig bij mij thuis. En een andere bij Jeroen in Amersfoort. En toen hij de beveiligingsbeelden van zijn camera bekeek, nou, hij kon zijn ogen niet geloven. Maar wat is er toch gebeurd? Denk je dat er A, op zijn oprit is gepoept door een persoon? Of B, zijn auto werd gestolen? Wat denk je dat is, A of B? Het juiste antwoord hoor je zometeen in de 538. Ook Suzanne en Freek hoor je na Lady Gaga. Dit is Just Dance.

En goedenacht, Marnix hier. Bijna 2 miljoen videodeurbellen hebben we hangen in Nederland. Eén daarvan hangt bij ons thuis. Super chill, super relaxed. Alleen een van de allerraarste dingen die ik op mijn videodeurbel heb gezien is hoe midden in de nacht opeens onze voordeur openging. Dat was raar. En wij hopen nog steeds dat het de wind was, maar ik hoop vooral niet dat ons huis bespookt is. Daar zou ik van balen. Wat ook raar is, dit gebeurde in Amersfoort bij Jeroen. Die keek de volgende ochtend op zijn deurbel. Die zag opeens dat een persoon op zijn oprit had gescheten. Dat is bizar. Hij dacht, nou, dit kan niet. Dus wat heeft hij gedaan? Jeroen in dit geval, hij heeft de beelden op social media gezet. En dat is helemaal niet om de man publiekelijk schande te zetten, maar gewoon om duidelijk te maken dat dit absoluut niet acceptabel is. Het gebeurde ook om 9:30 in de ochtend. Hij vroeg zich af, ja, waarom doe je dit nou, man? Had gewoon aangebeld. Dan had ik gewoon de deur voor je open gedaan als je zei, joh, ik moet schijten. Maar om dan gewoon voor mijn deur te schijten, nou, dat kan echt niet. En hier komt misschien nog wel het allerergste. De video is best wel viral gegaan. Hij had gehoopt dat de jonge man zich even zou melden om excuses aan te bieden. Dat is gewoon niet gebeurd. En dan moet je dus ook nog, scheid van iemand anders uit je eigen opricht opruimen. Dat is toch goor? Godverdamme. Hey, dit is de 538. De 538. De dance match van deze week is van Armin van Buuren. Je hoort nu Like a Child.

538 met R.E.M. en Losing My Religion. Hoe staat het ervoor met de liefde eigenlijk bij jou? Ben je single? Ben je gesetteld? Ben je net met je ex uit elkaar? Kan natuurlijk allemaal. Maar wat zijn eigenlijk de allerbeste tips voor datende mannen? Je hoort het zo meteen bij 538. Daar ging het

0: Martin Garrix met de 538.
1: Vanmorgen in de 538-ochtendshow.
0: Hey, vanmorgen in de 538-ochtendshow bij Tim, Rick, Niels en Florentien, die je elke werkdag vanaf 6 uur hoort. En ze belden even met de huisseksuoloog Kokkie Drost. Mannen zouden blijkbaar helemaal wild worden van rode nagellak, maar dat heeft zij dan helaas weer moeten ontkrachten. Ik kan me daar ook niet helemaal in vinden. Maar ja, wat zijn dan wel simpele tips voor mannen die aan het daten zijn? Nou, die had ze gelukkig ook nog.
2: Hoe ruikt een man? Zit er niks in zijn oren? Zit er niks in zijn neus? Zit er niks in zijn ooghoeken? Dat zijn allemaal details waar vrouwen op letten.
3: Ja, ja. Kijk, dit zijn toch even de tips die je meepakt. Herken je dit, Florentien? Ik check het even bij jou.
4: Ja, ja, mijn lijst is nog wat langer hoor dan dat. Maar inderdaad...
3: Waar let jij op dan, Flo?
4: Nou, ik let ook op bewegingen van een man. En hoe iemand praat. En of iemand geïnteresseerd is. Dat soort dingen. Maar, goed, maar qua uiterlijk, ja, iemand moet wel schoon en fris zijn, lekker ruiken. En,
2: maar het is niet zoiets als dat een man moet een snor hebben dat hetzelfde effect heeft als rode nagellak bij een vrouw. Dus voor een man zijn de hulpstukken helaas wat beperkter.
4: Ja.
2: Of misschien is het juist zegt dat ook al heel veel weer over een man. Die kan gewoon zijn wie die is.
3: Ach.
2: Ja, zielig, hè?
0: Vanaf 6 uur zijn ze bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentien met de 538-ochtendshow. Maxime Babette, hoe je nu? Dit is...

Radicals and You Get What You Give in de 538. Heb je de nieuwe van Bebe Rexha al gehoord samen met Faithless? New Religion. Vorige week was hij Dance Smash en we hebben besloten, we laten hem lekker op de playlist staan. Je hoort hem nu bij 538. Deep in

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: De economische kloof tussen huishoudens wordt steeds groter en het belastingstelsel versterkt dit probleem. Dat blijkt volgens nu uit onderzoek. De rijkste 1% verdient steeds meer en ook groeien de verschillen tussen groepen, zoals huurders en kopers en werknemers en directeuren. In België worden volgende week dinsdag alle vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi geschrapt. De vakbonden staken dan weer tegen het pensioenbeleid van de regering. Dat deden ze 2 maanden geleden ook al. Ook Brussel Airport krijgt met de staking te maken. De helft van de vluchten gaat daar niet door. In de straat van Hormuz is het rustiger na de beschietingen van een dag eerder. Toen waren er nog Iraanse aanvallen met raketten en drones. Amerikaanse troepen probeerden gestrande schepen weg te krijgen en de zeestraat te heropenen. Allemaal defensief, zegt Amerika, want er is nog steeds een staakt het vuren. En het was zo druk op de bevrijdingsfestivals dat op sommige plekken er niemand meer bij kon. Dat gebeurde in Utrecht en Rotterdam. In Haarlem werd even afgeraden om te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos. De koning en koningin hebben dat dansend afgesloten tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez. In het zuiden en midden van het land ligt de regen. Overdag is het bewolkt, met ook regionaal dan weer wat regen. Geleidelijk wordt het dan op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Nederlandse universiteiten gaan samen met het Rijk op zoek naar meer digitale onafhankelijkheid. Universiteiten maken nu nog vooral gebruik van diensten als Google en Microsoft. Door geopolitieke spanningen en kunstmatige intelligentie wordt er nu gekeken naar alternatieven voor deze Amerikaanse diensten, schrijft het FD. Amerika legt de hulp aan gestrande schepen bij de Straat van Hormuz even stil. President Trump wil kijken of er een definitief akkoord met Iran kan worden getekend. Volgens hem is er grote vooruitgang geboekt in de onderhandelingen. De blokkade blijft er voorlopig wel, zolang er geen officieel akkoord is. In Brazilië heeft een 13-jarige jongen het vuur geopend op een school. Er kwamen twee personeelsleden om. Een leerling en een andere medewerker raakten gewond. De tiener is opgepakt, net als zijn vader, want van hem is dat wapen. In het noordwesten van Brazilië wordt op alle scholen geen les gegeven de komende dagen. En Arsenal staat in de finale van de Champions League. De ploeg won thuis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 gelijkspel eindigde. De finale is eind deze maand in Budapest en het is de tweede keer in de geschiedenis van Arsenal dat dit is gelukt. Het is bewolkt met in het zuiden en midden van het land lichte regen. Overdag is het bewolkt met regionaal nog wat kans op regen. Geleidelijk wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt 11 tot 15 graden vanmiddag. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Brussel sleept Nederland voor het Europees Hof van Justitie omdat we te laks zijn met het beveiligen van vitale sectoren zoals energie, zorg en banken. Het kabinet doet te weinig tegen cyberaanvallen en sabotage en Brussel wil dat er meer over in de wet komt, schrijft de Telegraaf. In Almere Poort zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt de lokale omroep. Op straat is een houder van een kapmes gevonden. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekend, wel dat er een traumahelikopter in de buurt is geland. In Ierland zijn twee onderzoeken gestart naar Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. De toezichthouder vreest dat Europese regels worden overtreden door gebruikers te weinig keuze te geven over wat er in hun tijdlijn verschijnt. En ook is er zorg over schadelijke video's die door algoritmes worden getoond. En het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan een schip aangevallen en drie smokkelaars gedood. Volgens het leger ging het om een terroristische organisatie. Amerika doet dit de laatste tijd vaker in strijd tegen smokkelaars. Sinds 8 maanden zijn meer dan 170 mensen gedood. Het is vanochtend bewolkt, soms is er wat regen. Vanmiddag dan wordt het droog en in het noordwesten is er zelfs een klein beetje zon. Wordt niet warmer dan 15 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538.
3: Dit is het begin van je woensdag op weg naar een nieuwe ochtendshow met Niles Barkley.

Turn the Lights Off, Radio 538, woensdagochtend. Goedemorgen. Het is een beetje een tweedeling vandaag. In het zuidoosten is het bewolkt met af en toe regen, terwijl in het noordwesten het droog blijft. En ook af en toe de zon te zien is. Het is 11 tot 16 graden vandaag. Fijn dat je er alweer bij bent. Je bent op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. En tot die tijd gaan we nog even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde. Zo ging het gisteren in de ochtendshow over Lego. Er werd even een rondje gebeld. Hoe dat eraan toe ging, hoor je over 6 minuten na Somber. En eerst deze dikke classic van Acta en de Munich. Het regent zonnestralen is hier bij 538.

0: bij 538. Woensdagochtend, een hele goede morgen. Fijn dat je er alweer lekker bij bent op weg naar een nieuwe 538-ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisterochtend.
1: Ja, we hadden het net even over Moederdag. Het zit eraan te komen komend weekend. En een van de cadeaus die zeer populair zijn dit jaar is Lego. En wij moesten daar een beetje om lachen.
2: Ja,
1: een
2: gek cadeau toch?
1: Zoals Jelte zei, ja, je geeft je moeder toch geen Lego brandweerkazerne om in elkaar te zetten. Maar het schijnt allemaal iets genuanceerder te zijn. We worden echt plat geappt en gebeld door luisteraars. Nanette onder andere. Goedemorgen Nanette.
3: Goedemorgen.
1: Jij bent zo'n Lego-liefhebster.
3: Ja, dat klopt. Al vanaf kleins af aan.
1: Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat als jij nu Moederdag viert of een andere leuke gelegenheid, dat jij dan van je vriend of van je man dat je dan een brandweerkazerne krijgt.
3: Nee, ik krijg ook geen brandweerkazerne. Ik krijg gewoon bloemen die ik in elkaar kan zetten. En dat heeft hele leuke effecten. Want mijn huis staat vol met bloemen.
1: Van Lego?
3: Ja, van Lego.
1: Oh. Ja, ik heb ze volgens mij wel eens voorbij zien komen, maar
2: ik ga ze even googlen.
3: Ik was zondag jarig en ik heb magnolia's gekregen. die mag ik zelf in elkaar zetten.
1: Nou, wat leuk zeg.
4: Maar zet je ze wel ook in een vaas?
3: Ja, ik zet ze ook in een vaas, ja.
1: En die is ook van Lego?
3: En dan kunnen de poezen daarmee spelen. Nee, de vaas is niet van Lego. Nee.
1: Oké, oh, dat dan weer niet.
4: Ik moet zeggen, het ziet er inderdaad heel mooi uit. Het zijn mooie, ja, maar is het veel werk?
3: Ja, best wel. Ik ben er wel even mee bezig, paar dagen. Na mijn werk in mijn vrije tijd mag ik dan Lego'en.
1: Nou, wat leuk zeg. Ja, grappig. Ik kende dit gebruik eigenlijk niet. Maar,
3: mijn man is er een paar jaar geleden mee begonnen op Valentijnsdag. Ja. En nu doet hij dan, als het bonusmoederdag is, dan krijg ik ook van de kinderen Lego bloemen.
1: Nou, wat leuk.
2: Ja, ik denk als ik mijn vriendin Lego geef, dan kan ik een logeerkamer gaan Lego.
1: Nou, maar je ziet, Nanette is er hartstikke blij mee. Dat is hartstikke leuk. We gaan even naar Patrick. Patrick, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Want jij reageerde ook onmiddellijk op de Lego als moederdag cadeau.
5: Ja, dat klopt. Ik liep met mijn dochter in een speelgoedwinkel. En die wees het gelijk aan. Een bosje rozen voor mama.
1: Ja, en die hebben jullie gekocht ook nu?
5: Ja, en die hebben we samen in elkaar gezet. En daar zat zelfs ook een pop bij.
1: Maar maar je hebt hem al in elkaar gezet en dan ga je hem zondag met moederdag ga je hem geven?
5: Ja, dat mag mijn dochter doen natuurlijk. Hè.
1: Ja, maar je had niet zoiets van laten vrouwenlief hem zelf in elkaar zetten.
5: Ik denk niet. Nee. De kleine vond het leuk om daar samen met mij te doen, dus dan doen we dat. Hè?
1: Nou, kijk, zo zie je. Maar dat is heel populair. Er zijn heel veel luisteraars die hier over appen. William ook. Goedemorgen, William.
6: Goedemorgen.
1: Jij reageerde ook onmiddellijk hierop.
6: Ja, natuurlijk. Lego is de beste adres.
1: Maar jij klinkt niet als iemand die de bloemen in elkaar zit te zetten.
6: Nee. Ik ben iemand die zelf bouwt, een mokbouwer.
1: Een wat?
6: Een mokbouwer, my own creations.
1: Oh,
2: dan ga je echt zelf dingen verzinnen.
6: Ja. Maar zoals de kerk van Nijkerk die ik heb nagemaakt.
1: Oh, wat? Ik heb William wel eens ontmoet.
6: Ja, we hebben elkaar nog op Boerenmaandag gesproken.
1: Ja,
2: daar gaan we weer. Nee, ja.
1: Maar jij hebt ook meegedaan aan het programma Lego Masters, vertelde je.
6: Ja, ik was deelnemer van Lego Masters van Out of the Box. Afgelopen keer.
1: Maar jij kijkt dus naar gebouwen, zoals die gewoon ergens staan. En dan ga jij die helemaal proberen na te bouwen van Lego.
6: Ja, en dat is alleen maar eigenlijk gebaseerd op de foto's. En dan schat ik een beetje in hoe groot het is. En dan probeer ik het na te maken. Ja. En zo heb ik dus ook het huis van je overbuurman mogen maken.
1: Ja, dat klopt, ja. Die zei, ik wilde een maquette van mijn eigen huis van Lego.
6: Ja, wel leuk.
1: Klopt. Ja, dat is toch waanzinnig.
6: Ja, dat is waanzinnig, ja. En dan, als je dan ook hoorde wat zijn reactie was van Lex. Dan heb je iets gemaakt waar hij natuurlijk trots van is. En hij ziet het altijd. En dan herkent hij gewoon zijn eigen huis in Lego vorm.
1: Welke Lex? Lex Harding.
6: Lex Harding.
1: De oude radiomaker.
6: Die, yes.
1: Dat is jouw buurman? Ja, maar William heeft zijn huis nagebouwd. Sowieso. Maar
4: dat is niet in de achterstandswijk nummer 3.
6: Nee. Dat was een grote Lego doos. Ja.
1: Maar als er nu mensen zijn die zitten te luisteren en die denken, ik wil ook bijvoorbeeld mijn huis van Lego nagebouwd hebben. Dat kan jij dan voor ze regelen?
6: Dat kan ik zeker. Dat is natuurlijk wel, er zit wel een kostenprijsje aan. Maar Dat kan zeker. Dan moeten ze gewoon op Instagram kijken bij William van Brix. En dan kunnen ze mij gewoon een DM'tje sturen en dan kijken wat, wat er mogelijk is.
1: Maar moet je de 538-studio niet een keer van Lego namaken dan?
6: Ja, dat kan zeker. Ik zou zeggen, kom maar op met die opdracht.
1: Ja, ja, maar bij deze.
6: Ja. Dan kom je maar een keer langs bij mij, Tim, thuis. En dan kun je de rest nog eens even goed bekijken.
1: Nou, we zullen er eens over nadenken. William, leuk in ieder geval dat je even belde. Een echte Lego-liefhebber. Dat voor wat betreft de bloemen die dus...

0: Elizabeth Taylor, haar nieuwe single bij 538. Woensdagochtend, goedemorgen. Fijn dat je alweer lekker vroeg uit de veren bent en dat je vandaag ook bij 538 te vinden bent. Zo leuk trouwens om even van je te horen. Hoe klinkt jouw woensdagochtend? Pak daarvoor de app van 538 erbij. Rechtsboven in het WhatsApp-icoontje even inklikken. Word je naar WhatsApp gestuurd. En dan, als je dan het microfoontje ingedrukt houdt, dan kun je even laten horen hoe jij klinkt vandaag. Rob, die kwam al binnen.
1: Goedemorgen, Floris. Hier Rob vanuit de vrachtwagen. Hey. We gaan er weer een dagje van maken. Op naar de volgende.
0: Hey. Rob, welkom en een hele goede morgen. Patrick kwam ook al door.
2: Goedemorgen, Floris.
0: Ja.
2: Hier zeker ook al onderweg naar het werk.
0: Ja.
2: Het leven van de buschauffeur. Goedemorgen.
0: Ja, Patrick, die moet van ver komen. Hij maakt ook een beetje het geluid van een bus, hè. Zo, welkom. Lekker dat je erbij bent. Ook Dennis, die kwam al binnen.
3: Goedemorgen. Mijn laatste dag vandaag van mijn vijfdaagse dienst. Dus we gaan richting Nederland. Lekker naar huis. Dus ik heb weekend. Hey, fijne dag.
0: Oh, lekker zeg, hey. Weekend op een woensdag. Op naar de ochtendshow met Passenger bij 538.

0: Wat een dikke classic. Europe, the final countdown. Radio 538 op deze woensdagochtend. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur met Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisterochtend. Zo ging het gisteren in de ochtendshow over de zangkunsten van Florentien.
1: Want Florentien die is nogal geneigd om mee te zingen met name het liedje van Begin de Dag met een Mooi Bedrag.
2: Ja. Dat zingt lekker weg ook.
3: Ja, normaal wel.
1: Normaal wel, maar ik kan wel even laten hoe het klinkt als je de muziek eronder uithaalt.
2: Begin de dag met een mooi bedrag.
1: Bel maar.
2: Begin de dag.
3: Zo, dit is wel...
1: Als je het zo hoort, Flo.
2: En ja, het is knijterval. Ja.
1: Oh. maar niet uit. Ik bedoel, je hebt een lol in en daar gaat het om. Maar gisteren was eigenlijk de vraag...
4: Maar zou je het leuk vinden om op zangles te gaan?
2: Ja.
4: Zullen wij dat voor jou... Zullen wij een zangcoach hier laten komen?
2: Ja, heel leuk.
3: Je hebt zo'n hele bekende... Heet die Babette?
4: Ja. Labey. Die heeft de Voice allemaal bijgestaan.
2: Ja, ex van Herman Brood.
1: Ja. Nou, dit is gisteren ook allemaal gehoord door diezelfde Babette.
2: Echt?
1: Jazeker.
2: Nou ja.
1: Sterker nog, ze heeft onze voicemail ingesproken. Met een bericht aan jou.
5: Hoi mannen en Florentien natuurlijk. Babette Labey hier. Ik heb naar jullie geluisterd. En ben overigens niet de ex van Herman Brood. Ik voel me heel oud ineens trouwens. Maar Florentien, wat ontzettend leuk dat je bij mij een keer op zangles wil komen. Dat gaan we natuurlijk doen. En dan kom je snel langs op de Babette Labey Music Academy in Amsterdam. En laat me even wat horen alvast van hoe ze zingt. Ik ben heel erg benieuwd. En dan zie ik je snel, Florentien. Bye bye.
1: Nou.
2: Leuk, zeg.
1: Dat is leuk, hè?
2: Ja, dat vind ik echt heel erg leuk.
1: Ik ben wel bang dat je er even uit moet gaan leggen hoe je erbij komt. De ex van Herman Brood was.
2: Verstandsverbijt. Ik weet het niet, dat dacht ik.
1: Ja, nou ja, ja, ja. Maar zo krijg je dus ruzie. Ja, sorry. Ja. Maar die zat dus gisteren naar de radio te luisteren. Die hoorde dit allemaal voorbij komen. Maar ze had wel zoiets van: kom gezellig langs en je bent weer welkom.
2: Dus heel gaaf.
1: Je gaat zangles krijgen. Ja, van de beste.
2: Want ja, weet ik.
4: Zij is waanzinnig.
1: Een betere zangcoach is er niet in Nederland. Echt alle grote sterren die lopen bij haar. En dus ook de kandidaten van de Voice onder andere.
3: En Florentien.
1: En Florentien. Ja,
4: dadelijk gaat ze nog meedoen.
1: Ja. Nou, we gaan dit volgen, hoor.
2: Heel
1: dit
2: is, leuk.
1: Ja, we gaan dit even in de gaten houden, hoor. Er gaat zeker een camera mee, ook als jij die kant op gaat.
4: En de microfoon zo doen. Ja.

0: Michel, Steel, Champagne. We zijn op weg naar een nieuwe ochtendshow, zometeen vanaf 6 uur. En tot die tijd gaan we nog even terug naar gisterochtend.
1: En we hadden het er net al even over, voor de mensen die net inschakelen, de Red Nail Theory. Dat is voor mensen die op date gaan. Want,
2: ik vind nagellak wel mooi.
1: Ja, het is prachtig. Zeker de goede kleur. Het kan ook helemaal verkeerd zijn natuurlijk.
2: Ja? Ja, is dat dan een persoonlijk dingetje?
1: Nee, maar je hebt bijvoorbeeld mooi rood. Florentine liet net haar nagels zien bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is schitterend.
3: Dat is
2: een
3: mooi
1: rood. Ja. Vind ik een mooie kleur rood is dat.
3: Beetje diep rood.
2: Maar lak jij ze zelf of laat je ze lakken?
3: Nee, laat ik doen. Kan dat niet.
1: Maar is het lakken of is het...
3: Nee, dat zijn wel die gelnagels.
1: Oh ja, van
4: die nepdingen erop zitten.
1: Maar goed, de theorie is dus dat dames met rode nagels... dat die als aantrekkelijker worden ervaren. En dat die dus eigenlijk op het moment dat ze op date gaan... dat ze eigenlijk 1-0 voorstaan. Dat is een beetje de red nail theory. Maar is dat waar? Klopt dit? Dat moeten we even checken bij onze huisseksuologe Kokkie Droog.

0: Goedemorgen, goedemorgen, hallo.
1: Even, ja, gewoon puur uit de nieuwsgierigheid. Maar hoe is het met de nageltjes vanochtend?
0: Nou, die kunnen wel een beurtje gebruiken.
1: Oh, een nagel. De nagel.
2: Ja, je bent seksuoloog aan de beurt.
1: Ja. Ja. Nou, dat is knap. Binnen 10 seconden al volledig gespoord. Dat is gezellig. Hey, maar Kokkie, even die red nail theory, had jij er wel eens van gehoord?
0: Nee, wat voor mij nieuw. Ja, ik val natuurlijk niet meer helemaal in de TikTok-generatie.
1: Ah, nee.
0: Maar het verbaast me niet, moet ik je eerlijk zeggen. Want het is inderdaad wel het effect wat rode nagels hebben. Even heel kort samengevat. Als je rode nageltjes hebt, of je handen of je tenen, het is net welke lichaamsdeel zichtbaar is, dan kom je vaak wat zelfverzekerder over. En dat is omdat je dus letterlijk tot in de puntjes jezelf hebt verzorgd. En dat kan dus inderdaad een effect hebben op de manier waarop jij je gedraagt, op je attitude. En rood is natuurlijk ook een kleur die wordt geassocieerd met sensualiteit, met passie, met misschien een beetje seks. He, diva's, Marilyn Monroe, die hadden vaak van die rode nagels. Dus vaak in ons onderbewuste associëren we dat met iets spannends.
1: Ja, maar daarmee zeg je dus ook dat bijvoorbeeld rode nagellak werkt beter dan blauw of groen.
0: Nou, dat is ook weer een leuk verhaal. De kleur rood heeft inderdaad dat effect dat je wat meer als sexy overkomt. Maar als je gewoon bijvoorbeeld houdt van zo'n nude kleur, zo'n huidkleur, zeg maar, of inderdaad zwart of groen, en je voelt je daar helemaal zelfverzekerd bij, dan heeft het uiteindelijk, op de kleur rood nader dan dat het gepassioneerd overkomt, maar wel hetzelfde effect in jouw zelfvertrouwen, in je attitude. Want jij houdt van die kleur, je hoeft niets te bewijzen. En dat kan voor heel veel mensen juist ook weer heel sexy zijn.
1: Ja, maar het kan ook een beetje intimiderend werken misschien op een eerste date. Als daar iemand...
0: Dat ligt een beetje aan wat jij associeert met de kleur rode nagellak, denk ik.
1: Nou ja, als jij dan gaat zitten met knalrode nagels en felrode lippenstift, dan kan je natuurlijk ook iets uitstralen van, kom maar op, ik heb er zin in.
0: Ja, vind je dat intimiderend?
1: Nou, ik zeg dat kan intimiderend zijn, Kokkie.
0: Ja, het zegt denk ik misschien wat over jou.
3: Het hangt ook van de lengte van de nagels af, denk ik. Als je met van die hele lange, van die grijpers gaat zitten, dan wordt het wel spannend, denk ik.
0: Ja, weet je, dat is ook iets. Elke cultuur, die grijpers, elke cultuur heeft ook weer zijn eigen schoonheidsidealen. Dit is wat wij nu mooi vinden. Of aantrekkelijk, bewust of onbewust. En dat geldt dus ook weer niet voor iedereen. Want jij zegt, Tim, ik vind het een beetje intimiderend.
1: Nee, ik zei, het kan intimiderend zijn.
0: Dat je daar geen gedoe mee krijgt. Ik vind het prachtig.
1: Ik ben gek op goede roodgelakte nagels, vind ik altijd mooi.
4: Maar jij zegt, ik ben bang voor zo'n K-nou.
1: Nou nee, ik denk dat het voor sommige mannen, of vrouwen, is natuurlijk maar net hoe de date is opgebouwd, maar dat het misschien tijdens een eerste date al heel erg intimiderend kan werken, maar dat weet ik dus niet. Dat was eigenlijk mijn vraag aan jou.
0: Als zo'n persoon met die knalrode lippen, daarmee straal je eigenlijk hetzelfde uit. Lippen is zelfs nog wat sensueler dan nagels, omdat het eigenlijk al refereert naar die andere lippen. Ja. En die heel mooi rood staan te glimmen. Ja, dat kan wel een bepaald effect oproepen bij bepaalde mensen.
4: Wacht even, deze snap ik niet meer.
2: Andere lippen? Jezus, mina.
0: Ja. Je schaamlippen. Weet je dat je lippen van je mond, als je die een extra kleurtje geeft, dat ook weer iets oproept bij kijk, deze lippen staan heel mooi te stralen. En onbewust roept dat ook iets op bij de andere lippenassociatie.
4: Ik heb er nooit naar gekeken, maar misschien mannen wel.
0: Ja, zeker. Ja, zo werkt dat in die breinen.
1: Is dat echt zo? Dit hoor ik ook voor het eerst.
2: Nee hoor.
0: Ja. Ja, daarom is lippen
4: sexy. Ik ken me niet.
1: Oh, wat grappig.
0: Ja, dat is juist het idee dat lippenstift zo sexy is. Dat roept die associatie op.
1: Ja. En zijn er nog andere, want we hebben het nu over rode lippen en nagels, maar zijn er nog andere dingen die je tijdens een date als dame of als man kan doen om een beetje indruk te maken?
0: Nou, het allerbelangrijkste is natuurlijk, het is een open deur, maar dat jij gewoon verzorgd eruit ziet. Kijk, en zoiets als, kijk, sommige mensen vallen ontzettend op tattoos, voor andere mensen komt dat juist over als iets heel goedkoop, zeg maar. Ja. Dus net wat cultuurgebonden is. Je hebt inderdaad die grijpnagels. En wat denk je van die wimpers, weet je wel? Dat vinden sommige mensen prachtig, andere mensen vinden het afstotelijk.
1: Ja, of hoog haken.
0: Dat is wel een hele leuke ook. Want hoge hakken zorgen niet alleen voor wat lengte toevoeging. Ja. Maar je gaat er ook rechter van lopen als vrouw.
1: Aha.
0: Aan de andere kant is het ook weer een opgelegd schoonheidsideaal. Want hoge hakken zitten echt totaal niet handig. Dus dan kun je bij sneakers juist weer uitstralen van, joh, ik ben lekker mooi zoals ik ben.
1: Ja. Maar nou, dit zijn allemaal dingen die vrouwen kunnen doen, hè? Maar is er ook zoiets voor mannen? Dat je, als je op date gaat, dat je kan zeggen van, nou, dit doe ik eventjes. En dan straal ik net iets meer zelfvertrouwen uit?
0: Sowieso. natuurlijk drie jaar naar de sportschool gaan en een enorm wasbord hebben opgebouwd. Nou ja, dat is ook niet helemaal waar. Het is ook niet iets voor alle vrouwen opvallen. Ik denk dat het bij mannen veel meer gaat om de verzorging. Weet je, een baard of geen baard, dat is niet de vraag. Hoe ziet die baard eruit? Is die goed bijgewerkt aan de zijkant? Of is het zo'n hangend, een beetje aangegroeid ding dat toevallig ja, niet wordt weggehaald? Daar zit het veel meer in. Hoe ruikt een man? Zit er niks in zijn oren? Zit er niks in zijn neus? Zit er niks in zijn ooghoeken? Dat zijn allemaal details waar vrouwen op letten.
1: Ja, ja. Kijk, dit zijn toch even de tips die je meepakt. Herken je dit, ja. Florentien? Ik check het even bij jou.
4: Ja, ja, mijn lijst is nog wat langer hoor dan dat. Maar inderdaad...
1: Waar let jij op dan, Flo?
4: Nou, ik let ook op bewegingen van een man. En hoe iemand praat. En of iemand geïnteresseerd is. Dat soort dingen. Maar goed. Ja, ja. Maar qua uiterlijk, ja, iemand moet wel schoon en fris zijn, lekker ruiken. En,
0: maar goed, maar het is niet zoiets als dat een man moet een snor hebben dat hetzelfde effect heeft als rode nagellak bij een vrouw. Dus voor een man zijn de hulpstukken helaas wat beperkter.
4: Ja.
0: Of misschien is het juist zeggen dat ook al heel veel weer over een man. Die kan gewoon zijn wie die is.
1: Ach.
0: Ja, zielig, hè, uiteindelijk.
3: Ja. Over de nagels knippen.
4: Bijvoorbeeld een man die helemaal onder de botox zit, zou ik eerder op afknappen. En dan denk ik, van ben je dan zo onzeker dat je dat allemaal nodig hebt? Terwijl vrouwen doen het ook. Terwijl daar het veel normaler wordt gevonden.
0: Ja, dat zegt iets. Dat is de evolutiepsychologie. Die laat dus altijd nog zien dat een vrouw eigenlijk zoekt naar een man die haar kan beschermen.
1: Ja.
0: Dat is wel een beetje aan het verschuiven, maar in de oermens zit dat dus nog steeds. Ja. Dus vandaar dat een vrouw de nagellak wel kan hebben. En bij een man vinden we dat juist een beetje raar.
1: Ja. Nou, ik ben blij dat we het in ieder geval ook nog een beetje op een... in dit geval wetenschappelijke manier hebben benaderd. De red nail theory.
0: Ja.
1: Maar het is vooral een social media dingetje dus. Dat is wel de conclusie die we kunnen trekken.
0: Zeker. Okay. Als je ervan houdt, doe lekker rode nagellak op.
1: En als je er niet van houdt, doe dan ook vooral niet. Kokkie, dankjewel. Leuk je even gesproken te hebben. En een hele mooie dag.
0: Hoi.

0: geworden met 538. En this is what it feels like. Armin van Buuren hoorde je. Je bent aangekomen bij een nieuwe 538-ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Ze staan weer in de startblokken om je lekker met een lach mee te nemen richting je werkdag. En het leuke is, jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden. Het is niet zo moeilijk. Je pakt je telefoon, je belt 0909-3000-538. En kom je dan zometeen in de ochtendshow in de uitzending, dan is het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt voor jou. Ja, zo makkelijk kan het gaan allemaal. Bel hem maar 0909-3000-538. Heb een heerlijke woensdag. En veel plezier bij de ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Nederlandse universiteiten gaan op zoek naar meer digitale onafhankelijkheid met hulp van het Rijk. Universiteiten gebruiken vooral diensten als Google en Microsoft. Door geopolitieke spanningen en kunstmatige intelligentie wordt er nu gekeken naar alternatieven voor deze Amerikaanse diensten, schrijft het FD. De geldkloof wordt steeds groter en de belastingen maken het erger. Dat zegt het Centraal Planbureau bij NU na onderzoek. Zo verdient de rijkste 1% in ons land steeds meer. En ook groeien de verschillen tussen verschillende groepen, zoals huurders en kopers en werknemers en directeuren. En Arsenal staat voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De ploeg won gisteravond thuis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 eindigde. De finale die is eind deze maand in Budapest tegen Paris Saint-Germain of Bayern München. Dan het weer. Vanochtend bewolkt, soms wat regen. Vanmiddag dan wordt het droog en in het noordwesten is er zon. Het wordt niet warmer dan 15 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, Florentien, hartelijk dank. Dan een overzicht van de files. Als ze er staan, weet Rick waar.
3: Ja, goedemorgen. Er staan geen files.
0: Helemaal niet. Nee. De eerste luisteraar, die hebben we wel even nodig deze ochtend. En bij deze dus de oproep om even te bellen met 0909-3050.
3: Weet je waar ik op zoek ben?
0: Nou,
3: een vrolijke luisteraar.
0: Maar wij hebben toch alleen maar vrolijke luisteraars?
3: Nou.
0: Ja, wij hebben alleen maar vrolijke luisteraars. Je gaat dat zo meteen zien. Maar bel maar eventjes als jij jezelf een vrolijke luisteraar voelt. Voor deze woensdagmorgen luisteraar nummer 1 via 0909-3000-538. En zoals iedere ochtend is daar ook vanochtend weer het eerste luisteraars-t-shirt mee te verdienen.
4: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
6: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
7: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
8: Kippie.
9: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
10: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: blijven even weekend. Dat moet wel. Een spel waar je 10.000 euro mee kan verdienen. 7:06, goedemorgen en van harte welkom. Zijn we weer met een nieuwe editie van deze radioshow. Woensdag 6 mei is het vandaag. Ja, voor veel mensen ook de day after natuurlijk, want die hebben gisteren bevrijdingsdag gevierd.
1: Waren voor mij een hoop mensen vrij.
2: Het was niet normaal.
0: Ja, ik had toch ook het idee dat een hoop mensen stiekem wel weer aan het werk waren.
1: Ja, oh, oké. Okay.
0: Maar ja, een beetje tweedeling in de samenleving. Zij die de vrijheid mochten vieren en zij die aan het werk moesten.
1: Ja.
0: Maar goed, veel plaatsen in Nederland, daar werd de vrijheid gevierd en er werd erbij stilgestaan. Door middel van ook bevrijdingsfeesten zijn het dan, hè? Bevrijdingsfestivals.
1: Ja, nee, in de ene stad heet het Bevrijdingspop, daar heet het Bevrijdingsfestival, daar heet het... Nou ja. Ja, verschillende.
0: Maar het idee is wel dat de vrijheid wordt gevierd.
1: Superleuk, man.
0: En zo hebben we dat gedaan.
1: Met die helikopters. Dat is toch altijd... ik vind zo'n... hoe heet het? La Fente, die vlogen zo'n Chinook.
0: Oh, die zijn
1: met
0: twee
1: van die... Dat zijn machtige machines, hé.
0: Ze komen wel eens bij mij echt recht over de tuin. Dat is echt... Dan weet je niet wat er gebeurt.
2: Ik zou heel graag een keer met zo'n ding willen vliegen.
0: Met zo'n Chinook.
2: Ja, dat lijkt me fantastisch.
0: Ja, dat snap ik wel, ja.
1: Dat zijn echt... Die maken een geluid, joh.
2: Alles waar ik zin in heb, dat roep ik tegenwoordig. Ja. En ik hoop dat ze dan hier denken... Nou, dat gaan we regelen.
0: Dat gaan we regelen,
1: ja. Nou ja, we zijn...
0: Volgens mij zijn we volgende week...
1: Ze is toch als reservist, dus...
3: Wie weet.
0: Ja.
3: Landen we er nog in?
0: We zitten op de vliegbasis Schilderijen.
1: Ik zie Rick kijken alsof hij...
2: Nee, dat weet ik wel. Maar ik weet niet of wij in zo'n Chinook gaan.
0: Dat weten wij ook niet. Dat lijkt me niet, maar ja, we kunnen het
2: wel. Jij hebt hoogtevrees.
0: Ja, maar niet in een Chinook.
1: Nee.
0: Dan zet ik dat graag even aan de kant.
2: Oh,
0: nee, maar
3: in dit geval stonden volgens mij ook de deuren open, hè? Durf je er dan nog in te zitten?
1: Het laatste stukje even als show.
0: Ja, dat zou wel durven.
1: Naar beneden kan kijken.
3: Nou, ik heb dat is ook al hoog, hoor.
2: Jawel. Ik heb ooit met Niels op Texel gevlogen. Weet je, dat we parachute gingen springen. En toen, op een gegeven moment, zei ze halverwege... gooi eens even de deur open.
1: Ja, het luikje.
2: Het luikje. Ik weet wel dat jij zei... ik heb voor mij mijn broek gescheten. Jij was echt heel erg bang.
3: Luik.
0: Daarom ging het luikje open.
1: Ja, ja. De lucht.
2: Dat was eng. Vond je het niet eng?
1: Nou, grappig was, jij zat naast het luikje. Ik zat volledig op een andere plek in het
2: vliegtuig. Jij zat achter mij. Ja.
1: Ja, dus ik had niet zo last van het luikje.
2: Nou, voor mij heb je ooit gezegd... ik had Spaans benauwd.
0: Nou, jongens, geen ruzie over het luikje.
1: Nee.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie die denkt dat het Hantavirus zich mogelijk toch van mens tot mens heeft verspreid aan boord van het cruiseschip de Hondius. Arts en microbioloog Jean-Luc Murk die vertelde gisteravond bij Pauw en de Wit aan tafel dat het gaat om een knaagdiervirus dat helemaal niet helemaal nieuw is, maar er wel sprake lijkt van een uitzonderlijke situatie.
4: Net als dat er heel veel knaagdieren zijn, zijn er ook heel veel Hantavirussen. Sommige geven ernstige infecties als ze overspringen naar mensen, andere geven milde infecties. Wat wij in Nederland hebben geeft meestal milde infecties, maar het is heel veel bekend virus, redelijk veel voorkomend virus dus wereldwijd. En we zien in Nederland daar infecties mee.
1: Ja.
4: Maar niet zo ernstig als wat nu aan het gebeuren is. Want
0: het begint toch een klein beetje als een soort olievlek om zich heen te grijpen.
2: Het is gewoon corona, hoor.
0: De WHO is nu ook druk op zoek naar die 88 mensen... die met die mevrouw in het vliegtuig hebben gezeten. Omdat ze zich daar ook een beetje zorgen over maken. En 3 van de meest zieke patiënten... die worden vandaag of morgen naar Nederland gevlogen... om hier behandeld te worden.
3: Ja, er is ook een of andere kenner die zegt... ik heb nog nooit een rat of zo op zo'n schip gezien. Dus het moet bijna wel van mens tot mens... dat het al voor die tijd is besmet.
0: Ja, nou, daar lijkt het nu toch.
3: Wel eng, hoor.
0: Ja, het is best spannend. We houden de situatie in de gaten. Maar we gaan eerst even naar Pascal uit Woubrugge. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen heren en dames natuurlijk.
0: Hey, good morning. Werkzaam in de haven van Rotterdam, zie ik.
5: Ja, ik ga nu dan in Schiedam. Ik heb hem even aan de kant gezet, maar ik ben onderweg naar huis.
0: Oh, je hebt gewerkt vannacht?
5: Ik heb gewerkt vannacht, jazeker.
0: Maar wat doe jij in de haven?
2: Uitladen.
5: Uitladen, ja. Ik haal de containers van wagens af. Ik zet ze er ook weer op. Dus grote machines en leuk werk.
1: Maar neem aan dat jij wel eens een telefoontje krijgt... dat er anoniem in het beeldschermpje staat... en dat ze zeggen van, joh, hey vriend, containertje 874.
2: Daar kijk jij niet in.
5: Ik kijk er sowieso niet in. Dus dat wordt er mooi meegenomen.
1: Of je die op vrachtwagen...
5: Wij worden daar heel erg voor gewaarschuwd. En we krijgen daar ook toolboxes over... dat we ons niet inlaten met het criminele circuit.
0: Maar daar wordt echt op gebriefd ook.
1: Dat denk ik wel.
5: Daar wordt absoluut wordt er aandacht aan besteed, ja.
0: Maar heb jij wel eens meegemaakt, zonder naam en rugnummers te noemen... dat een collega bijvoorbeeld werd verleid? Of dat jij het gevoel had van...
5: Ik heb wel de verhalen gehoord. Zeker bij een ander bedrijf waar ik heb gewerkt... dat er een dak uit een river werd gezaagd en dat de douane langs kwam en dacht, nou, we gaan toch eens even kijken.
0: Ja,
5: en daar zaten dus allerlei pakketten in, inderdaad. Ja. Dat schering en inslag.
0: Heftig hoor. Hey, en werk jij altijd straks?
5: Nee, zeker niet. We werken wisselende diensten, dus dat is goed uit te houden.
0: Ja, ja. En dan is het drie dagen op, twee dagen af. Dat is een beetje het...
5: Nee, het is hier één keer in de zes weken heb je nog een weekje nacht. En voor de rest is het avond, ochtend elke week. Dus dat,
2: Ik heb ook dat soort dienst gedraaid, dus die nachtdienst is verschrikkelijk.
1: Is dat slopend?
2: Ja, slopend.
5: Ja, ik vind het meevallen eigenlijk. Oh. Ja.
0: Maar misschien is het ook voor de een zwaarder dan voor de ander.
2: Ja, ja.
0: Als je een beetje nachtdier bent, natuurlijk ook wel, het heeft ook wel iets altijd te maken.
1: Zeker
0: nacht,
1: in die haven.
2: Oh ja.
5: Ik vind het heel relaxed werken s'nachts eigenlijk, dus ja hoor.
0: En nou Pascal, je hebt in ieder geval, doordat je vannacht hebt gewerkt... Ja. En nu onderweg bent naar huis, heb je het voor elkaar gekregen... dat jij vandaag...
6: de eerste luisteraar
0: bent. Dus je krijgt van ons een t-shirt.
5: Hij hartstikke leuk.
0: Dat is gaaf, hè?
5: Ja, zeker weten.
0: We gaan het shirt jouw kant op laten komen. De kans is dat je hem... Want volgens mij komen deze uit China uiteindelijk. Dus de kans dat je hem al een keer in je happer hebt gehaald is best groot.
5: Helemaal goed.
0: Hij is onderweg, man. Mooie dag vandaag. En slaap lekker zo.
5: Hey, super video. Dankjewel. Oh,
0: bye.

0: little bit of sunshine. One Republic in de ochtendshow. Dan moet je naar het noordwesten voor de zon.
1: Daar is regen aan de ene kant van het land. Ja. En best wel aardig.
0: Aan de andere kant.
1: Aan de andere kant.
0: Een tweedeling.
2: Qua weer. Hè?
0: Ja, qua weer.
2: In de maatschappij.
0: Ook natuurlijk. Maar het is het land van de tweedeling.
2: Ik zat nog even te denken. Gisteren had natuurlijk het hele land hier bevrijdingsfestivals. En Rick is natuurlijk reserve-dj.
1: Ja.
2: Was jij nog, heb jij ergens je rol uitgeoefend gisteren? Want gisteren was natuurlijk de uitgelezen dag om een goede klus te hebben.
1: Als reserve-dj was... Ik heb natuurlijk Koningsdag was ik toen heel dag reserve-dj.
2: Ja.
1: Niet gedraaid. En gisteren was ik wederom voor vele festivals in Nederland.
2: Maar zit jij dan thuis, stand-by?
1: Ik zit de hele dag in de auto. Dus bellen is rijden. En ja,
2: dan is er een soort centraal. Dus we hebben 12 van die festivals.
1: 12 festivals, die hebben allemaal een centraal. Centralist, is er ergens een uitvaller of denken ze, we hebben een gaatje?
0: Ja, ja.
1: Ga bij mij die telefoon. Dat is gisteren niet gegaan.
3: Is er een lijst van reserve-dj's?
1: Ik ben eigenlijk de enige reserve-dj. Oh, gisteren de enige dj was in Nederland die niet gedraaid heeft.
2: Maar
1: ik was gisteren voor het eerst teleurgesteld.
2: Oh. Maar is het, laat maar zeggen, is dat een fulltime baan reserve-dj?
1: Nou, het is een fulltime onbetaalde baan. ik mocht bijvoorbeeld, vorig jaar stond ik bijvoorbeeld op bevrijdingsfestival Zoetermeer.
2: Ja.
1: En dat is echt in bij ons in de buurt is dat echt een groot festival.
2: Nou, voor mij waren de bankzitters er gisteren.
1: De bankzitters waren daar en het was afgeladen.
0: Maar waarom was jij er niet dan?
1: Nou, dus ik bel de organisatie.
2: Dat is de enige DJ die zelf. Ja.
1: Dus ik bel de organisatie die het vorig jaar geboekt heeft.
2: Ja. Ja.
1: Ik zeg, luister, Mark heet die gewoon. Ik zeg, Mark, ik heb vorig jaar gedraaid. Jullie waren hartstikke tevreden. Hebben jullie gezegd, waarom ben ik niet geboekt?
2: Ja.
1: Ik zeg, wij zijn er ook uitgegooid. Ze hadden een compleet nieuwe organisatie op.
0: Ja, dat is wel jammer.
1: Maar mensen, als jullie een feestje hebben. Ik ben zelfs buurtbarbecue, pak ik aan. Maar ik moet er. Nee, maar luister, mijn hele leven bestaat altijd op zaterdagavond draaien. En het is nu al een paar maanden. Ja, is het zaterdagavond thuis.
0: Maar
1: het
0: is ook wel gezellig, toch?
1: Nee, verschrikkelijk.
2: Ja. Maar kan je niet gewoon ook... ik neem aan dat bijvoorbeeld die drive-in show van 538... die staat ergens in een vrachtwagen. Jij kan toch gewoon de sleutel halen en zelf ergens een beetje...
1: Nou, volgens mij staat hier op de gang, de drive-in show.
0: De drive-in show staat op de gang?
1: Volgens mij lopen we daar elke dag voorbij.
0: Die kisten, dat is de drive-in show.
1: Nee, voor mij staat hier opgesteld. Hier is de drive-in show.
0: Oh.
1: Ik denk dat ik morgen op mijn stickies meeneem. en even een half uurtje gaat draaien.
0: Kan je het nog wel? Want je bent natuurlijk toch...
1: Nee, maar kijk, dat is net als fietsen en met naaien. Dat verleer je niet.
2: Toch, Flo?

0: Jordan. Happiness met 58 in de ochtendshow. Nou, we hebben misschien leuk nieuws voor Rick Ritter. Ja, nou, we hebben Johan aan de telefoon. Goedemorgen, Johan.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, een vraag aan Rick, geloof ik, hè?
1: Ja, ik had 28 november een feestje. Als je wilt, kun je draaien.
0: Hé, luister eventjes. 28 november is een zaterdag, neem ik aan.
1: Ja, dat is een zaterdag.
2: En wat is het voor feest?
0: Wat voor feest is het?
1: Ik word 60. Als het goed is, als ik dat haal tenminste.
0: Je wordt 60. Hoeveel mensen komen er?
1: Ongeveer 50.
0: Ongeveer 50. Wil je wit of zwart betalen?
1: Zwart.
0: Zwart, oké. Okay. En welk bedrag zat je zelf te denken?
1: Ik heb geen idee, jongen. Ik zit hier in die wereld, hè.
2: Maar moet Rick licht meenemen en geluid?
0: Nee, dat
2: heb jij
0: niet.
1: Dat is er allemaal.
0: Ik denk, kijk, wit vraag ik 7,5. Zwart kom ik voor 300. Oké, prima.
3: Zo, jij hebt een boeking.
0: Mooi, dankjewel.
3: 28 november. Die staat vast in de agenda.
0: Ik doe ook bruiloft en partijen. Ik doe zelfs begrafenissen. Het maakt mij niet uit. Maar ik moet draaien.
1: Wat is in Heiken, hè? Ik weet niet of je dat kan vinden.
0: Wat zei je?
1: Het is in Heiken. Ik weet niet of je dat
2: Heiken
1: kan vinden.
2: Heiken? Heiken?
1: Heiken.
2: Heiken. Waar ligt dat?
1: Ja. Dat ligt bij Assen, tussen Bijlmen en Assen.
3: Want dan ben je aan benzine mee al mee.
0: Ik geloof dat ik toch een klus heb. Nee, maar dan kom ik hier voor 300, dat kan niet. Nee, dan moet er 4,50.
2: Ja, maar je moet investeren, Rick.
0: Nee, maar luister, Assen, Bijlen, dat is echt... sowieso mag je niet met de trein.
2: Wat had je in Bijlen? Had je niet daar, hoe heet die discotheek? Skopje?
0: Skopje.
1: Nee, ja.
2: Jawel, want aan de ene kant zat volgens mij zo'n heel groot Chinees restaurant of zo. Of zit dat er nu in?
1: Ja, die is er alweer uit, hoor.
2: Oh, oké.
1: Dat is alleen als casino is dat.
0: Oh, lekker.
3: Nou, Johan...
4: Rick, fantastisch.
0: Geweldig.
3: Je hebt toch gewoon een geweldige DJ op je feest te pakken, Johan.
1: Ja, is goed, hartstikke mooi.
3: En jij kan zeggen dat je het enige optreden van Rick dit jaar... dat bij jou op je verjaardag is. Uniek. 2:30 in de 58 ochtendshow. Het laatste nieuws heeft Flo zo meteen.
4: Ja, de stad Breda heeft een primeur. Daar gaat in de buitenlucht iets drastisch veranderen.
3: En zo meteen lekker naar de wekker. De badjas van de ochtendshow. Die kan zo meteen van jou zijn als je meestemt.
5: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent? Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving. Op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
6: Radio 538 presenteert.
5: Het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
6: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten.
5: Dan win je 20.000 euro.
6: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
5: Aanmelden via 538.nl.
6: Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
10: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
8: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
11: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
12: Voor het maaien van je gras.
11: Voor het reinigen van je terras.
12: Voor het snoeien van je haag.
11: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
13: Nu, later en altijd.
14: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
14: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
14: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
15: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
17: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
15: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
9: Achoo! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Hoi van Ethos.
19: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
20: Pap, die moeten we hebben!
19: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
21: onlineveilingmeester.nl.
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
24: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
25: Onlineveilingmeester.nl.
26: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op Senseo.nl.
27: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
28: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
27: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
29: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
30: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
31: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
32: Het goed!
33: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland. Elke werkdag om 8:30 exclusief bij SBS 9.
34: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
0: Ja, goedemorgen. Vandaag bewolkt, soms met regen. Vanmiddag wordt het droog. In het noordwesten is er de zon. En het wordt er niet warmer dan een graad of 15 vandaag. En hoe het er op de weg aan toe gaat, het overzicht daarvan krijg je van Rick.
3: Begin op de A7, Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord, 15 minuten. A12, Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug, 40 minuten. En de laatste is de A58, Breda-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. De vertraging 37 minuten.
0: Dus 4 over half 7, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
35: Goedemorgen. Nederland wordt door de Europese Commissie voor de rechter gesleept, dat meldt de Telegraaf. Ons land zou namelijk te weinig doen om cruciale sectoren te beveiligen, zoals energie, banken en de zorg. Amerika stopt tijdelijk de hulp aan schepen die in de straat van Hormuz daaruit willen dus. President Trump wil in de tussentijd bekijken of er een akkoord tussen de VS en Iran kan komen. Hoe lang de pauze duurt, dat is niet bekend. En Spanje bekijkt na de finale in Wenen of het volgend jaar toch weer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt de Spaanse omroep in een reactie op de baas van het festival, want die zei bij de NOS dat hij landen als Spanje en Nederland heel graag weer terug wil hebben bij het evenement.
0: Nou, let op mijn woorden. Iedereen is er volgend jaar gewoon weer
35: bij. Denk ik
0: ja, natuurlijk. Want het heeft helemaal geen effect.
35: Nee.
0: Er zitten nu 5 landen, doen niet mee.
35: Ja, ik denk het ook.
0: En er is niemand die denkt, misschien
2: Cornald Maas zit thuis.
0: Misschien moeten we iets veranderen. Ja, dat is wel lullig dat Cornald Maas dat hij thuis zit.
35: 16 mei is het weer zover, dan is het de finale in ieder geval. En 12 en 14 mei de halve.
2: En is, weten ze wie er gaat winnen? Is er een boekmaker? We zitten ook niet zo in de boekmaker.
0: Finland is...
2: Is Finland hoog?
0: Finland schijnt de favoriet te zijn.
2: Okay.
35: Arsenal dan staat in de finale van de Champions League. De ploeg won thuis met 1-0 van Atletico Madrid. Dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 eindigde. Ja, het is de tweede keer in de geschiedenis van Arsenal dat dit gelukt is. En de finale die is eind deze maand in Boedapest. En tegen Bayern München of Paris Saint-Germain. En die wedstrijd die is vanavond.
0: Nou, dat belooft vuurwerk te worden. Ja, dus als dat net zo'n wedstrijd wordt als de vorige wedstrijd, als de heenwedstrijd.
2: Ik heb
0: van meerdere kenners gehoord dat dit echt een van de allerbeste wedstrijden in de afgelopen 10 jaar voetbal is geweest. Die hebben jullie gekeken, die wedstrijd?
2: Nee, ja, dat is die 5-4.
0: Ja,
2: dat
0: was
2: echt een soort. Dat hebben we niet gezien.
0: Sensationele wedstrijd geweest.
2: Oh, ga ik nog even terugkijken. Benieuwd wat de einduitslag is.
1: 5-4.
35: Breda dan heeft de primeur. Ze komen namelijk met het eerste rookvrije park van Nederland. Het Zeelichtpark heet het. En het rookvrije park is een volgende stap eigenlijk in de beweging om roken minder zichtbaar en minder normaal te maken. Vroeger mocht je natuurlijk gewoon roken in de trein, op je werk, in het vliegtuig, in de kroeg. Maar langzaamaan vinden we dat dus steeds abnormaler vinden.
0: Ja.
35: En dit is dus een volgende stap. Best een grote stap.
1: Ik vind wel dat
35: stap.
1: Rokers een beetje pesten. Ik bedoel, ze mogen al op heel veel plekken niet roken. En op een gegeven moment moet je ook de mensen gewoon hun verzetje geven.
0: Ja, jij zegt, wat heeft het voor effect dat je in de buitenlucht niet mag roken?
2: Volgens mij zijn er ook parken en gebieden toch waar ze bijvoorbeeld zeggen dat je daar op basis van de APV geen alcohol mag nuttigen.
1: Ja.
2: Dat heb je ook volgens mij. Jawel, dacht het wel.
0: Maar je steekt eerder een sigaret op
2: dan als een flesje bier. Die
0: ja, dan dat je een flesje bier
35: hebt. Ja, je mag toch sowieso niet in het openbaar drinken? Dacht ik, behalve op feesten of zit ik
2: te nee, maar goed, je hebt natuurlijk veel van die parken. Als het dan een zonnige avond is, dan staat er ook een bordje van: joh, je mag hier geen alcohol nuttigen.
1: Ja, ik vind altijd: weet je, geef mensen gewoon een verzetje. Weet je, als niemand wil roken, laat hem roken. Ja.
35: Maar hoeveel % van de bevolking denk je dat rookt?
1: 20. In Nederland?
35: Ja.
2: 20.
1: Nee, ik denk wel ietsje meer nog, denk ik.
35: 18%. Oh. Dat is best weinig, vind ik.
1: Ja.
2: Gek is, in België is nu juist wordt het sigarettenverkoop in de winkels weer teruggedraaid.
0: Ja, in de supermarkten, ja.
2: Precies, die hebben dat getoetst aan de grondwet. Alles wat daar besloten wordt, kan je aan de grondwet toetsen. En dat houdt helemaal geen stand,
0: nee.
2: Dat verbod in de supermarkt. Dat ging om, volgens mij, kleine winkels, zo'n vierkante meter. Nou, allemaal gedoe, maar lang verhaal kort. Daar zijn gewoon sigaretten weer te kopen in de winkel.
0: In principe zijn ze dat in Nederland ook natuurlijk. Alleen liggen ze vaak een hokje verder in een apart winkeltje dat ernaast zit.
2: Ik wou zeggen, het is niet meer bij de servicebalie van Albert Heijn dat je een pakje peuken haalt.
0: Tenminste, bij ons heeft de supermarkt, daarnaast zit dan een tabakspeciaalzaak.
2: Oh, ja.
0: Die is helemaal van de supermarkt. Ah. Die is helemaal dichtgeplakt aan alle kanten, want je mag dan geen reclame maken. Maar je ziet er alles, ja, hier kan je sigaretten kopen.
2: Ja.
0: Ja, weet je, als je wil roken, dan kom je toch aan een sigaret.
1: Maar voor mij, jij bent ook een oud-roker, toch, Tim? Heb jij moeite met dat er gerookt wordt ergens?
0: Totaal niet, nee.
1: Totaal niet.
0: Ik vind het eigenlijk het vervelendst op het terras als je zit te eten. En een ander steekt de sigaret op, dan kan ik wel eens denken van... nou, dat vind ik niet heel...
1: Nee.
0: De geur van rook bederkt een beetje de smaak van je eten. Dat is het enige eigenlijk.
35: Maar verder niet.
0: Nee, verder niet.
1: Maar mis jij bijvoorbeeld roken na de seks?
0: Nou, ik mis allereerst de seks. En daarna inderdaad een sigaret, ja. Nee, dat is wel herkenbaar. Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain in Me, nog een show.

0: Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me in de 538-show. 6:12 is het inmiddels geworden. En de hoogste tijd om eventjes bij jou te raden te gaan als het om je muzikale voorkeur gaat.
1: Lekker na de wekker.
0: Want we hebben er weer twee tegenover elkaar staan. Leuk. En we willen heel graag weten wat jou betreft het leukste is van deze twee. Dat kan via de app van 538 of via 035-538-5538. Kun je ook je bericht deze kant op sturen via WhatsApp. Moet je maar eens proberen, gaat ook heel makkelijk. Proud Mary van Ike en Tina Turner bereikt de gouden status in Amerika op deze dag 6 mei in het jaar 1971. Dat is de enige single die de gouden plaat voor het duo wordt in de Verenigde Staten. En dan gaat om dit liedje natuurlijk.

0: we de verjaardag te vieren van Gandhi Juna.
1: Wie? Gandhi Juna.
0: Gandhi Juna. Wij kennen hem beter onder zijn artiestennaam, Maître Gym.
2: Ik dacht Darby. Is hij tegenwoordig niet Gym?
0: Ja, hij is, volgens mij heeft hij dat Maître heeft hij eraf
2: gehaald. Ik ben in zijn huis geweest, in Marrakesh.
0: In Maître Gym's huis?
2: Ik had een huis op vakantie.
3: Ja, voor hetzelfde, de kans. Ik denk dat er heel weinig luisteraars die ook in het huis van Maître Gym zijn.
2: Nou ja, misschien zijn luisteraars ook wel in huizen van bekenden. Dat
3: is wel leuk.
2: Ik had via toen Airbnb een huis gehuurd in Marrakesh. Er was van alles. Ik was daar een beetje. Ik was een beetje genept. Dus ik was een beetje bozig.
3: Was je boos met Maître Gym?
2: En toen, nee. Het was niet, en toen uiteindelijk die organisatie die dat regelde, die zei, nou, we hebben wel anders wel een ander huis voor je.
0: Ja.
2: En toen ging ik mee in zo'n busje. En toen zeiden ze, nou ja, dit is het huis van Maître Gym.
0: Maar die was er niet.
2: Die was er niet. Nou ja, ik heb hem niet gezien.
0: Maar hij heeft meerdere huizen, denk ik dan.
2: Geen idee.
3: Maar stonden bijvoorbeeld ook foto's van de Maître?
2: Ja. Een gouden plaat aan de muur. Dat was
0: nee, joh,
2: ja,
0: wat leuk. Wat grappig. Maar heb je dat uiteindelijk gehuurd?
2: Nee, uiteindelijk niet.
0: Toch van een ander huis.
2: Toen ben ik naar het huis van Michael Jackson. Heb ik die.
0: Het gaat om deze zanger, want het liedje is

0: optie vandaag. Laat maar even weten wat jou betreft.
1: Prachtig huis gezien. Overigens.
0: Ja, was een mooie...
1: Ja, wel bungalow was het.
0: Oké. Optie 1, Proud Mary, Ike en Tina. Als je die helemaal wil horen, dan moet je maar even een deze kant op sturen. Vind je die plaat van Geometrie het leukst met regime, dan stuur je een 2 deze kant op. En

0: Dankje.
1: We hebben Carla aan de telefoon. Goedemorgen, Carla. Oh,
2: gezellig.
0: Ja, goedemorgen.
1: Hey, Carla, goedemorgen.
0: Goedemorgen, mijn
1: mannen. Hey, waar vandaan, Carla?
0: Ik ben uit Den Haag.
1: Ach, oh, heb jij gestemd op Rick? Ja, Carla, heb jij gestemd op
0: Rick? Gewetensvraag.
1: Jij hebt niet gestemd op Rick.
2: Nou, maar wel op Hart voor Den Haag heb ik het idee.
0: Zeker, jawel. Ja. Namens mijn man.
1: Ja, maar ben je voor de grote roergangen gegaan?
0: Nee hoor, niet voor Rick, nee. Maar okay. wel voor zijn partij.
1: Nou ja, hij heeft toch het lijstduurschap heeft iets opgeleverd.
0: Ja, ik wil het hem niet aandoen, dat hij echt gaat werken voor daarna.
1: Ja, dat is sympathiek, Carla. Dat is leuk. Hey, wat ga je doen vandaag?
0: Ik ga lekker aan het werk vandaag.
1: En wat doe je?
0: Ik werk op een administratiekantoor. Ik doe administraties, belastingaangifte, dat soort leuke zaken.

0: Even, want dit is een drukke tijd volgens mij. Voor,
1: hele drukke tijd, ja, ja, ja. Ja, hele leuke tijd.
0: Maar dat is toch niet leuk?
1: Het is geweldig leuk om te doen.
0: Maar wat maakt het zo leuk dan?
1: Ik hou van cijfertjes.
0: Ja.
1: En het is, ik vind het leuk als iemand met een plastic tas met allemaal troep erin komt. En dat ik het helemaal kan gaan uitzoeken.
2: Kan je nog vandaag de dag, kijk, voor de, laat maar zeggen, voor de klant is het lekker dat jullie op zoek gaan naar dat grijze gebied. Weet
0: de mazen.
2: Maar ik heb toch ook het idee, jullie worden beoordeeld met een soort puntensysteem, dacht ik. Of zou dat jullie er ook een beetje banger voor zijn tegenwoordig?
1: Nou, wij zijn nergens aangesloten, dus wij zijn geen accountants. Oh. Dus dat scheelt al. Dus wij worden niet beoordeeld aan geen puntsysteem. Maar het grijze gebied, ja, dat is er eigenlijk niet meer.
3: Nee,
1: dat,
3: toch? Valt er niet meer te sjoemelen?
0: Nee.
1: Ai, dat is echt. Kijk, je kan een keer zeggen van nou, ik laat er een nota doorheen gaan voor een lunch.
0: Ja.
1: Maar ja, daar houdt het ook wel bij op.
2: Ja. Maar dat, het is niet zo als je, namen zeggen, nog op zaterdag bij de Zara hebt gewinkeld. Wat had je voor
3: bedrijfskleding?
2: Van die representatiekosten.
3: Ja, bedrijfskleding.
1: Nee, werkkleding is niet aftrekbaar, dus nee. Die gaat er niet doorheen. Nee.
0: Maar is voor jullie ook niet leuk? Want het is natuurlijk het mooiste is dat je een klant kan bellen dat je zegt van joh, ik heb nog even een tippie. Doe even, haal even een paar VVV-bonnen.
2: Ja.
1: Nou ja, dat kan je wel zeggen, want je kan natuurlijk wel relatiegeschenken geven.
0: Kijk, dus dat kan dus nog steeds.
2: Ik ga ook met die plastic zak naar Carla.
3: En tot welk bedrag kan je relatiegeschenken geven?
1: Oh, je vraagt het voor een vriend?
3: Ja, zeker, we zijn
2: heel benieuwd. Wat goed. Ja,
3: dit is een goed kantoor.
0: Nee, dit is een fijne boekhouding. Hey Carla, aangezien je toch zo gek bent op cijfertjes, dan ben ik heel benieuwd welk cijfertje deze kant op is gestuurd. Is dat een 1 van iCantina Turner, of is dat de 2 van Matt Regime geworden?
1: Dat is zeker weten de 1.
2: Ja, lekker man.
0: Proud Mary?
1: Jazeker.
0: Dan gaan we die
1: heerlijk.
0: Daar zijn de meeste stemmen op binnengekomen. Voor jou is de 58 ochtendshow, Baljas, groen of paars?
1: Dan zou ik graag een groene willen.
3: Dat is wel een relatiegeschenk, hè? Dus het is
0: volledig aftrekbaar. Hij komt je kant op, Carla. Mooie dag vandaag.
1: Nou, geweldig. Hetzelfde.
0: Succes met de boekhouding. Hoi, hoi. iCantina, de winnaar vandaag.
4: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one.

0: Mike en Tina Turner, de winnaar vandaag in Lekker naar de Wekker. En dit was er een in de categorie...
1: Oude meuk!
0: Ja toch, dit was maar oude meuk is altijd leuk. Straks vervolg van de ochtendshow waarin wij weer het kokerspel gaan spelen. Wij doen dat vanochtend om 7:15 hebben we bedacht.
2: Oké.
0: Dat is ook voor de luisteraars die wat eerder in de auto zitten... en die dan het spelletje hebben gemist omdat we het steeds tussen 8 en 9 hebben gespeeld. Die maken vanochtend ook kans op €10.000. Want dat is het uiteindelijke geldbedrag dat je kunt winnen in het kokerspel. Hangt er natuurlijk een beetje vanaf hoeveel geld er in de koker zit. Maar beantwoord de vragen in de 3 kokers goed en win een gigantisch bedrag. Zometeen hier.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.

0: bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
0: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
2: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik. Gamma!
11: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: 538 Nieuws.
13: 7 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Apeldoorn was gisteravond een demonstratie tegen de geplande komst van een noodopvang voor asielzoekers. Betogers bezetten een rotonde en hielden het verkeer tegen. En toen er met vuurwerk naar de politie werd gegooid, veegden agenten de rotonde leeg en stuurden ze de demonstranten weg. De Europese Commissie sleept Nederland voor de rechter. De Telegraaf schrijft dat we te weinig zouden doen om belangrijke sectoren te beschermen tegen cyberaanvallen. Denk bijvoorbeeld aan energie en de zorg. Niet alleen ons land moet voor het Europese Hof verschijnen, maar ook onder meer Frankrijk en Zweden. En met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel is gisteravond Bevrijdingsdag afgesloten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima die vertrokken na afloop per boot. En op de verschillende bevrijdingsfestivals was het erg druk. Op een paar plekken, zoals in Utrecht en Rotterdam, moesten de hekken tijdelijk dicht omdat het te vol werd. Dan het weer. Vanochtend bewolkt, soms wat regen. Vanmiddag wordt het droog en in het noordwesten is er zelfs zon. Het wordt niet warmer dan 15 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
15: Dankjewel Flo, dan de files. En waar ze staan, weet Rick?
16: Ja, begin op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Ouddijk en IJsselbrug. 42 minuten vertraging. Dan de A58 Breda-Eindhoven bij Moergestel 26. En ook problemen op de A76 Aken-Geleen bij Schinnen. Ongeval geweest en de vertraging 36 minuten.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
18: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
19: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV-cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
12: Wie bedank jij met de VVV-cadeaukaart?
13: Nog een keer! Papa, sneller!
20: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: Fever Dream, Alex Warren in de ochtendshow. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 6 mei is het vandaag, woensdagochtend. En laten we even wat nieuws behandelen voor deze dag. Bij VI werd het nieuws besproken dat Poetin zou zitten ondergedoken op dit moment. Marten Kruijf die vertelde dat je dat vaker ziet bij autoritaire leiders die een steeds kleinere kring van vertrouwelingen krijgen.
3: Dus krijgen ze steeds minder mee van de werkelijkheid, worden eigenlijk steeds angstiger. We zagen het eind van de Tweede Wereldoorlog met Hitler. Die zat in zijn bunker, kwam er niet meer uit, had een heel vreemd beeld van de werkelijkheid. Ik zeg niet dat je dat zo kunt vergelijken, maar het feit dat de kring van vertrouwelingen kennelijk steeds kleiner wordt en zijn angst van aanslag steeds groter wordt, ja, dat is wel dat het niet zo lekker met hem gaat.
4: En nee. Gaat het ook niet lekker op slagveld?
3: Nee, eigenlijk ook helemaal niet lekker. Nee.
0: Dus Marten Kruijf gisteravond aan tafel daar. Dan Dielke Winia, die kennen jullie misschien nog wel. Als oud hoofdredacteur bij De Wereld Draait Door. Die heeft een boek geschreven.
4: Oh. Zij was wel niet zo lief.
0: Zij werd een beetje meegesleurd natuurlijk in de hele rel rondom Matthijs van Nieuwkerk.
4: Maar zij was ook een soort keno daar op die...
0: Ja, dat werd gezegd. En zij was ook de leidinggevende eigenlijk uiteindelijk van Matthijs van Nieuwkerk. Dus zij werd ook een beetje verantwoordelijk gehouden dat zij de medewerkers te weinig in bescherming nam. Ja. En zij zegt nu in dat boek weer, ja, het was eigenlijk niet mijn schuld, maar het kwam door de grote leiders van BNNVARA.
4: Ja.
0: Absoluut niet wilde dat Matthijs zou overstappen naar de commerciële. Een interview gaf ze ook op de radio. Dat werd eventjes besproken samen met Rob Goossens. En die was nogal kritisch.
5: Ik heb een uur naar haar geluisterd. Ik ben bang dat er niet heel veel nuance verloren is gegaan. Want wat heeft zij het toch zelf erg gehad. En alles wat goed ging bij De Wereld Draait Door, dat was aan haar te danken. En alles wat misging, ja, daar kon zij toch eigenlijk niet zoveel van doen. En ja, dat vind ik toch wel, als je zo lang de tijd hebt gehad om te kunnen evalueren, als je inmiddels toch wel van een paar mensen gehoord moet hebben dat je eigenlijk niet zo'n heel erg leuke leidinggevende was, vind ik dit een hele karige zelfevaluatie.
0: Ja, nou, dus Rob Goossens gisteravond in RTL Boulevard, die nog eventjes vrij kritisch was naar Dinia. Maak me wel een beetje zorgen over Rob Goossens.
4: Wat is er dan?
0: Nou, die zat gisteravond, je hebt het misschien niet gezien.
4: Ik heb het niet gezien, nee.
0: Dan hebben ze zo'n videoverbinding met hem. Ja. Hij zit dan thuis, maar hij zat op zolder.
4: Oh,
0: maar een hele kale...
4: Straf.
0: Ja, dat leek wel. Een kale witte zolder. Er was verder helemaal niets te
4: maar
0: zien.
4: Sowieso, bij iedereen in huis is de zolder altijd het eindpunt. Daar flikker je alles
0: weer. Er is geen zolder gezellig.
4: Nee.
0: Maar daar zat Rob. Die zat daar. Dus ik dacht, heeft hij ruzie met zijn vrouw? Is hij naar boven
4: verbannen? We hebben natuurlijk in de tijd van die teamsmeetings dacht toch iedereen, ja, ik moet een soort leuk plekje uitzoeken.
0: Ja.
4: Je keek ineens bij iedereen in de woonkamer of op de slaapkamer.
0: Maar
4: of...
0: je kan een gewichtige achtergrond kiezen. Je gaat voor een boekenkast zitten.
4: Ja,
0: Of doe zo'n AI gegenereerd achtergrondje.
4: Ja.
0: Maar dit was een beetje...
4: treurig.
0: Ik vond het. Ik maakte me echt een beetje zorgen om. Dus ik hoop dat het goed met hem gaat. En dan Tijl Beckham, die vertelde bij RTL Tonight dat hij het knap vindt hoe de Rolling Stones zichzelf weer iedere keer op de kaart weten te zetten. Er komt namelijk een nieuw album van die band. Hij noemde de band een marketingmachine, al zijn ze volgens hem wel een bron van humor.
6: Toen wij begonnen met de Lamas, toen maakten wij al grappen over dat ze bejaard waren.
4: Ja.
6: Dat is nu 22 jaar geleden.
4: Ja.
6: Nou, ze zijn nu zo oud.
4: 82, denk
6: ik. Niet normaal. Ze hebben alle drugs opgemaakt. Ze hebben het uitgespeeld.
4: Ja.
6: Want ze kunnen wel zeggen tegen kinderen, je moet geen drugs gebruiken. Nee, dat kan ook niet. Jullie hebben ze allemaal gebruikt.
4: Ja. Dat is niet meer.
6: Iedereen moet wachten tot ze doodgaan. En dan kan je de Stones oproken. En dan,
0: dat is wel een beetje wat het is. Maar er komt dus een nieuw album van de Rolling Stones. Dat hebben ze in een maand tijd hebben ze het opgenomen.
4: Zo.
0: Ja, ik vind het knap waar die Mick Jagger is. Ver van mij.
4: Ja, 82. Wat is jouw favoriete liedje van de Stones?
0: Miss You, denk ik. En Fall to Cry.
4: Oh ja, ja.
0: Vind ik allebei geweldig.
4: Ja?
0: Ja. En
4: heb jij er wat mee? Ik vind... All You Need Is Love vind ik een goede...
0: All You Need Is Love. Ja. Ja. En jij dan, Rick?
4: Ja, ik denk ook al...

0: een geweldig liedje. American Girls in de 50 ochtendshow. 17 minuten over 7 op de woensdagmorgen. Hartelijk welkom hier.
1: De wekker gaat. Nederland ontwaakt. Het land maakt zich op om aan de slag te gaan.
0: Ja, daar gaan we weer. Heerlijk.
1: De 538 ochtendshow vraagt zich af. Wat staat er in de krant vandaag?
0: Ja, nou, dat is wel even een dingetje. Het gaat over DigiD. Want ondanks felle kritiek vanuit de Tweede Kamer wordt vandaag het contract met DigiD-beheerder Solfinity toch verlengd. En die timing is opmerkelijk. Het Amerikaanse IT-bedrijf staat namelijk op het punt om te worden overgenomen. Amsterdamse IT-bedrijf, door een Amerikaanse reus.
2: Wat zegt dat als jij dat leest? Denk jij van, goed idee in deze tijd? Of misschien hadden we dit even lekker op een andere manier aan moeten vliegen?
0: De grote vraag is een klein beetje. Geven we hiermee de sleutel van onze digitale voordeur aan Washington? Want als president Trump straks een slechte dag heeft, trekt hij dan de stekker uit DigiD en uit de overheid. Ja. We vragen dit even aan tech-specialist Ben van den Burg. Ben, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, ik heb het helemaal, nu ik jou aan de telefoon heb, meteen het beeld dat jij in een tentje buiten in de tuin ligt.
2: Nee, natuurlijk niet.
3: Nee,
2: jij denkt dat Ben altijd in de tent ligt.
0: Nou, wel, ik denk dat jij vaak in de tuin slaapt.
3: Ja, dat wel, maar het is niet te warm.
0: Oh, te warm ook.
3: Het is te warm buiten.
0: Oké. Hey, maar Ben, maken we ons terecht zorgen? Of zeg jij van, nou, een storm en een glas water?
3: Nee, ik vind dat we ons echt zorgen moeten maken. Dit slaat helemaal nergens op. En dit is al, weet je, je had al een half jaar geleden maatregelen kunnen nemen. Want toen was het al bekend dat die overname in november werd die overname bekend. Dus dan moet je actie ondernemen. Nee hoor, we stellen het uit. En nu zegt Erik van den Burg, die zegt van, ja, weet je wat, de continuïteit is in gevaar. Ja, als je een half jaar eerder was begonnen, dan komt de continuïteit niet in gevaar. Dus dit is niet zo handig.
0: Maar eventjes voor de duidelijkheid. Dat bedrijf is nu nog, dat Solfinity, dat is een Amsterdams IT-bedrijf. Dat is ook nu nog Nederlands, maar dat wordt straks naar alle waarschijnlijkheid Amerikaans.
3: Ja, en dat werd dus in november bekend. Dus toen ging iedereen op zijn achterste poten staan van, oei, weet je, het wordt Amerikaans, Trump. Kijk, het gevaar is, en dat is een heel klassiek voorbeeld, inmiddels klassiek, Trump, het was een rechter van het internationaal strafgerechtshof in Den Haag. Het was een rechter die wilde Netanyahu, wilde hij voor het recht dagen. Dat vond Trump stom en dat wilde Trump niet. En toen heeft hij het e-mailadres van die rechter heeft hij afgesloten. Ja. Dus Trump kan maten. Als jij vandaag iets vervelends zegt over Trump, en je scheldt hem helemaal verrot en Trump komt erachter, dan is hij in staat, in theorie gaat hij niet doen, maar misschien wel, is in staat om alles, jouw e-mail af te sluiten, alles af te sluiten voor jou. Ja, en dat vind jij misschien niet zo fijn. Ofwel, dat weet ik niet.
0: Ja, en er zijn nu flink wat mensen die zeggen, we hadden dit niet moeten doen. Er is ook een kort geding aangespannen. Het probleem is een klein beetje, dat contract liep vandaag af en dat wordt stilzwijgend met 2 jaar verlengd op deze datum. Dus ja, je kan je afvragen, heeft het nog zin, dat kort geding?
3: Nee, maar er is nu nog 1 toetsing, dat is ook zo interessant. Dus nu gaan er is nog 1, ze gaan onderzoeken. Kijk, alle experts hebben het onderzocht. Zelfs iemand van het ministerie die zegt, het is te gevaarlijk, je moet het niet doen. Maar goed, er is nu nog 1 onderzoek. De minister die verschuilt zich nu achter het onderzoek dat ze nog niet durft te zeggen van, het gaat niet door, weet je wel. Maar uiteindelijk laten ze het gewoon, weet je wel, slijpen zo door dat het doorgaat. Dus er is nog 1 onderzoek, dat kan het nog tegenhouden, dat ze zeggen van, het is toch te gevaar, de staatsveiligheid komt in gevaar. Maar zoals nu alle stromen lopen, loopt het gewoon weer naar beneden, loopt het zo dat we weer in, ja, dat gaat gewoon door.
2: Maar even
3: en dan is het Amerika.
2: Moet een onderdeel zit dat DigiD op? Moet dat niet gewoon bij de overheid liggen? Laat maar zeggen, net zoals de Belastingdienst is ook geen commerciële partij. Dit moet de overheid toch in eigen beheer hebben? Zo'n soort cloud-achtig ding waar dat allemaal...
3: Kijk, je moet heel erg goed bedenken. Kijk, wat vertrouw ik aan een ander toe en wat wil ik zelf doen? En DigiD, het inloggen, weet je wel, in je mijn overheid en in je verzekeringswoord, dat is zo fundamenteel voor wie je bent, weet je. Dat moet je zelf doen. Kijk, je gaat toch ook niet, weet je, als mens ga je ook niet dingen outsourcen die gewoon bij jou horen, weet je. Dan ga je ineens je tandenpoetsen outsourcen. Ja, dat ga je niet doen, want dat doe je zelf. Ja. Het is wel lekker trouwens als iemand het hier voor je doet.
0: Het klinkt wel helemaal ongelukkig.
2: Ik kan nog wel wat dingen verzinnen, Ben.
3: Ja. Ik kan nog heel veel dingen verzinnen, daar wil ik ontzettend voor doen. Nou, sommige dingen is outsourcen wel prettig. Maar goed. Nee, maar dit moet je gewoon niet, ja, dat is niet handig.
0: Maar is er nog een weg terug?
3: Ja, de enige weg terug is, is dat dus die toetsing die er nu nog gaande is, ze zeggen niet hoe lang dat duurt, het is allemaal onbekend, dat die zegt van de staatsveiligheid. En maar misschien dat kort geding tegen de staat, dat de staat ons in, zeg maar, niet veilig houdt. En misschien zit daar ook nog iets in.
2: Ja.
3: Maar dat het nu een hectiek is, ja, dat vind ik ook wel weer prettig, dat mensen nu eindelijk wakker worden. Weet je, dat we afhankelijk zijn van Amerika, dus dat is wel goed. Dubieus.
0: Maar er zijn natuurlijk heel veel gemeentes en overheidsinstellingen die op de een of andere manier hun gegevens in Amerika gestald hebben, doordat ze gebruik maken van Amerikaanse diensten.
3: Ja. Ja. Nou ja, dus kijk, nu hebben we het over DigiD. Weet je, iedereen gebruikt Microsoft.
2: Dat is
3: en,
2: het.
3: Dat, en, ja, en dat is precies hetzelfde. Als Trump vervelend wil doen, kan die dus, en dat is de Cloud Act en nog een andere, weet je, een paar wetten in Amerika, die kunnen ze altijd toegang tot de gegevens opvragen. En dan zegt Microsoft, nee, het is allemaal soeverein, het staat allemaal in Europa. Nee. Uiteindelijk, dat zelfs in Parijs voor het gerechtshof onder ede heeft een Microsoft-medewerker verklaard van nee, ze kunnen altijd kunnen ze je data pakken. Als ze willen, de Amerikanen. Spannend, hè, jongens?
0: Ja, dat is wel spannend. Maar ook wel onheilspellend op de een of andere manier. Ik vind het geen het is geen fijn idee. Maar jij zegt dat er moet heel hard en heel snel gewerkt worden aan een Europese dienst die veiliger is en waar wij dan
3: nou,
0: als...
3: Ja, precies. En kijk, we hopen dat die toetsing, dat die dus negatief is, dat het niet door mag gaan.
0: Ja.
3: En dan, er zijn al Nederlandse bedrijven die zeggen, we nemen dat over, kost een half jaar en dat kunnen wij. Dus een alliantie is opgericht. Hup, doen. Hup, gaan.
0: Nou.
3: Ze wachten te lang.
2: Ja.
0: Het is een duidelijk verhaal, Ben van den Burg. Fijn dat je ons even bij wilde praten over dit heikele punt. En ik wens jou een mooie dag vandaag. Ga je trouwens even, want de VI gaat natuurlijk naar Curaçao. Ga jij mee?
3: Nee, ik ga niet mee.
0: Waarom niet?
3: Ja, ze zeiden van, ik was natuurlijk bij de Oranje Zondag.
2: Ja.
3: Toen zeiden ze, het schema is gemaakt. Maar goed, nee, en ik heb het ook heel druk. Dus kan niet. Maar ik ga niet mee. Ik ben niet gevraagd.
0: Ik hoor teleurstelling in de stemmen.
3: Ja, ik wil lekker in de zon liggen, man.
0: Ja, man. Veel te warm om buiten te slapen.
3: Oh, dat is warm, ja.
0: Ben, heb een mooie dag.
3: Yo, hoor.
0: Hoi.

0: platen gemaakt, hè, deze Will Smith. Dit is er een van. 3 voor 8, goedemorgen. En leuk dat je erbij bent, de ochtendshow voor de woensdag. Florentien heeft zometeen het laatste nieuws voor
1: je. Jazeker, waar op de wereld gaan wij mensen het meeste vreemd? Nou, dat ga ik zo vertellen.
0: Is dat dan de plek waar je moet zijn? Of,
1: waar de inwoners veel
0: vreemd gaan. Oh, zo. Licky Lee en Sommer staan ook klaar. En we gaan dus het kokerspel spelen.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Deze week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags. En speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle 3 de geldkokers van Staatsloterij. Dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
4: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk... of je bent romantisch aan het daten... gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
8: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1+1 gratis.
10: Are you drinking my bullet milk protein?
11: Mama? Lots of milk, loads of chocolate flavor. Muller Milk Protein. The moo you can't resist.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
16: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-hoofdstraat van het zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: 8 mei begint het grootste wielercircus van Italië. 21 etappes, 3 weken lang. 1 roze droom, de Giro d'Italia. Vanaf 8 mei live op Eurosport en stream op HBO Max.
18: De Kippiepan, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Start je dag zonder barst.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
23: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op mijnkvk.nl.

0: die het een tikje anders doet.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Ja, goedemorgen. Vanochtend bewolkt met soms regen. Vanmiddag wordt het droger. In het noordwesten is er zon en het wordt niet warmer dan een graad of 15. En een overzicht van de files heeft Rick voor je.
3: Beginnen op de A12, dat is Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug. 42 minuten vertraging. A58 Breda, Eindhoven bij Moergestel, 26. En de laatste is de A76, Akergeleen bij Schinnen, 36 minuten.
2: 3:08, hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentine, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Apeldoorn heeft de politie een einde gemaakt aan een uit de hand gelopen AZC-protest. De demonstranten die hielden gisteravond de rotonde bezet en bekogelden agenten met vuurwerk. Of er mensen zijn opgepakt is niet bekend. De Spaanse politie zegt dat er ook Nederlanders zijn opgepakt op het drugsschip dat afgelopen weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd. Dat meldt RTL Nieuws. Het schip had mogelijk 50.000 kilo coke aan boord. Een recordpartij. En een primeur in Breda. Daar hebben ze vanaf vandaag het eerste rookvrije stadspark van ons land. Met borden wordt gewaarschuwd dat je daar niet mag roken en vapen.
2: Oh, en wat gebeurt er als je dat wel doet?
5: Nu, een boete krijgt.
4: Ja, maar ik denk dat ze nu nog niet heel streng gaan handhaven. Meestal duurt het een paar weken en dan gaan ze boetes opleggen. Ja.
2: Maar wat is de boete op het opsteken van een sigaret op een plek waar het niet mag? Is daar, ja. Zijn daar bedragen voor?
5: Geen idee, zal 150 euro zijn of zo.
4: Ja. Dat moet ik even op gaan zoeken. Hoor je zo van mij. Uit onderzoek blijkt dat er overal op de wereld wordt vreemd gegaan. Oh. Maar sommige landen die springen er echt uit. En willen jullie weten welke landen dat zijn?
5: Ja.
4: Dan heb ik een top 4.
2: Nou. Ik denk een beetje het Zuid-Amerikaanse temperament, toch?
4: Ja, dat zou je denken. Ja. Nou, Frankrijk staat op nummer 4 met 43%.
2: Ja. Oh ja, dat zijn natuurlijk
5: wel... Dat is natuurlijk de gepassioneerde Fransoos.
4: Ja, Duitsland en Italië een gedeelde derde plek.
5: Duitsland?
2: Ik vind Duitsland geen...
4: Ik vind het ook een heel merkwaardig onderzoek. Ja. 45% gaat vreemd. Zegt althans wel eens te zijn vreemd gegaan tijdens hun huwelijk.
2: Maar dat is de helft van de Duitse
4: cultuur. Dat is hartstikke veel.
2: Ja.
4: Denemarken 46% en Thailand bovenaan met 51%.
5: Thailand?
4: Ruim de helft gaat dus vreemd. Ja, ik vind het ook
5: een apart onderzoek.
4: Vreemde uitslag.
5: Gekke landen.
2: En waar staat Nederland in het
4: Nederland
2: onderzoek?
4: Nederland heeft 35% van de mensen zegt dus ja, ik ben wel eens vreemd gegaan. Nou moet ik er wel bij zeggen dat niet iedereen daar eerlijk over is.
2: Nee.
4: Dus
2: nee.
4: Waarschijnlijk is
5: maar er zit geen wat Tim zei, de Zuid-Amerikaanse landen,
2: Brazilië, Argentinië, dat verwacht je een beetje.
4: Het is wel een wereldonderzoek en die staan er dus niet bij.
2: Of die zijn minder eerlijk, dat kan natuurlijk
4: ook. Dat kan ook.
2: Ja.
4: Heel
2: blijft het raar, hè, vreemd gaan.
4: Nou, het gebeurt dus heel veel, zoals je
3: ja. Maar het is eigenlijk disrespectvol naar iedereen.
4: Zeker, ja.
3: Ik hoor een stilte hier
4: overal. Meestal zijn er geen
2: wereld. Nee. Ja, nee, ik luister heel graag naar wat je allemaal te zeggen hebt.
3: Nee, maar stel nou dat je weet dat iemand vreemd gaat. Zou je dan tegen de partner van degene die vreemd gaat zeggen?
2: Nee, natuurlijk niet.
3: Waarom niet?
2: Nee, waar bemoei je mee?
3: Maar nou, laat ik het anders zeggen. Nee, stel dat jouw...
5: Het is een goede vriend.
3: Nee, stel jouw vrouw gaat vreemd.
2: Ja.
3: Jij weet het niet. Maar een kennis van jullie allebei weet het.
2: Hoef ik het niet te weten.
4: Nee.
3: Oké.
2: Okay. Nee.
4: Bovendien, als er kinderen ook bij betrokken zijn...
3: Ja.
4: Dan wil je toch niet gaan rommelen in andermans huwelijk?
3: Ja,
4: stel dat ik weet dat de vriend van mijn beste vriendin vreemd gaat. Zij hebben 3 kinderen. Dan ga ik toch...
5: Dan ga je daar niet even een bommetje droppen.
4: Dat vind ik wel moeilijk. Dan zou ik eerder nog die man aanspreken.
5: Zo van, weet je even waar je mee bezig bent.
4: Ja. De koning en koningin die hebben gisteren natuurlijk swingend het 5 mei concert in Amsterdam.
2: Die swingen ook al. Ook al, jeetje.
5: Ananasje.
2: Toch dat Argentijnse temperament.
4: Nou ja.
3: Nou, Willem-Alexander swingt niet. Zij swingt wel.
4: Ze hebben toch even staan dansen.
5: Ja, er zit altijd wel iets in hoor bij Willem-Alexander.
3: Nee, man,
4: hij doet in ieder geval een poging, hè?
3: Ja, maar zij heeft echt dat Argentijnse, dat tango achter, zeg maar. Zasol.
4: Ja, zij heeft het wel in zich. Nou goed, het was heel erg druk op allerlei bevrijdingsfestivals. Ook in Utrecht. Heel erg druk. Meerdere afzeggingen waren er ook. Van Dikhout bijvoorbeeld. Daarvoor in de plaats kwam Alan Clark. En er stond ook een optreden gepland van Chef Special. Maar die haakte af vanwege ziekte.
2: Ach, wat vervelend.
5: Ja.
4: Na weken vol hints en speculatie bevestigen de Rolling Stones dat er toch echt een nieuw album uitkomt. Op 10 juli lanceert de band het album Foreign Tongues, waarbij ook andere rock-iconen te horen zijn, zoals Paul McCartney bijvoorbeeld.
2: Wauw, dat vind ik cool.
4: Dat is toch leuk?
2: Dat vind ik te gek.
5: In een duet of gewoon een liedje van Paul McCartney?
3: Het is een duet.
5: Is het een verzamelalbum?
4: Nee, het is een nieuw album.
2: Dat is en, wel echt leuk. Dat
4: ja,
2: is niet
4: is
2: vaak gebeurd.
4: Het is in recordtempo opgenomen ook.
2: De Stones en de Beatles dan samen op één. Ja. Het verhaal is dat Mick Jagger zing mee in het achtergrondkoor van All You Need Is Love. Was toen altijd het verhaal. Maar dit is...
4: Leuk, hè?
2: Ja, en, vind ik echt te gek.
4: Weet je nog The Cure? Daar heb je Robert Smith.
2: Ja, ja, zeker.
4: Die zit ook op het nieuwe album.
2: Oh, wat goed zeg.
4: Ja, hartstikke leuk.
2: Heel erg benieuwd. Ze hebben het in een maand tijd opgenomen. Ja. Je zou zeggen, haastige spoed is zelden goed. Maar ja, in ieder geval... Nee.
6: Als je zo oud bent, moet
2: je echt opzitten. Elke opnamedag kan zo met de laatste zijn. Hé, hey, wij gaan zo meteen het kokerspel spelen. En het kokerspel kan je 10.000 euro opleveren. Wat moet je doen bij het kokerspel? Nou, uiteindelijk 3 vragen goed beantwoorden. En dat is alles. En je mag ook nog na iedere vraag besluiten om te stoppen. Als jij denkt, joh, dit geldbedrag is meer dan genoeg. Kind kan er wel eens doen. 0909-3058. Als jij kans wil maken op 10.000 euro. Dus 0909-3058.

I Follow Rivers. 7:45 is het geworden in de ochtendshow voor deze woensdagmorgen. En spannend moment hier, want wij gaan weer met een beetje geluk een luisteraar heel veel geld doen toekomen in het spel, dubbele punt, het kokerspel.

0: En komt uit Olst. Stefan, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, een hele goede morgen. Ja, dat is het. Nou, laten we hopen dat het voor jou een hele goede morgen wordt.
2: Spannend spel van de Nederlandse radio, hè?
0: Is het dat nu al?
2: Het spannendste spel van de. Dat hoor ik altijd alle dishokjes.
0: Ja, nee, dat is altijd goed, omdat een beetje. Je moet het een beetje verkopen.
2: Oh, oké. Okay.
0: Nou ja, Stefan weet precies hoe dat werkt, dat verkopen. Want hij is filiaalmanager in de automotive.
1: Klopt.
0: Dus je bent
2: autoverkoper?
0: Ja, uiteindelijk wel, denk ik.
1: Nee. Er zit natuurlijk, de automotive is een veel bredere tak.
0: Oh.
1: En daar komt alle aspecten bij kijken. Waaronder ook telematica voor vrachtwagens. Zo. En daar zit ik in.
0: Ah, oké. Okay. Maar telematica voor vrachtwagens, wat doe je dan?
1: Tachograven.
0: Oh, bestaat het nog steeds?
2: Is dat zo'n schijfje wat erin gaat?
1: Nee, dat bestaat ook wel. Maar dat is natuurlijk, dat refereert naar de analoge.
0: Ja.
1: Maar het digitaliseert helemaal. Dus het is tegenwoordig papierrolletjes waar je mee werkt.
0: Oh jee, dus daar is nog minder mee te sjoemelen.
1: Minder mee te sjoemelen, zeker. De tachografen worden ook steeds slimmer, dus
0: En dan heb je als gebruiker, heb je er helemaal niks aan te doen. Volgens mij zijn vrachtwagenchauffeurs er niet heel gelukkig mee, toch?
2: En terecht.
1: Het is oorspronkelijk natuurlijk ook deels neergezet om verdeling in de markt te beïnvloeden.
0: Ja.
1: Dus dat mensen niet met elkaar kunnen concurreren op rijtijden, zeg maar.
0: Ah, oké. Okay. Dus het heeft ook nog wel iets van, het moet ook de bestuurder helpen.
1: Ja, zeker. Ja. Het gaat alle kanten op. En het is natuurlijk ook een stuk veiligheid voor de medeweggebruiker.
0: Ja. Hé, Stefan, wij gaan met jou het tokenspel spelen. Het zijn er drie hier in de studio. Dus je hoeft slechts drie vragen goed te beantwoorden om de hoofdprijs te pakken. Je mag, slechts, het valt er, als je het zo snel zegt, valt het allemaal hartstikke mee. Jij mag na iedere vraag die je goed beantwoordt besluiten te stoppen. Want als je een vraag fout beantwoordt, dan verlies je al het geld dat je tot dan toe bij elkaar gespeeld had.
2: Spannend.
1: Ja, nou ja, spannend.
2: Ja, dat zeg ik.
0: Ben jij iemand van alles of niets?
1: Daar gaan we achter komen. Ik kan op voorhand zeggen dat ben ik, maar.
0: Nou, we gaan eens even kijken wat er in de eerste koker zit. Sophie, die staat er weer bij.
3: Koker 1.
0: Ja, koker 1, die wordt nu geopend.
3: Daarin zit 100 euro.
0: Ah,
1: dus, die is klein en niet, dus het geld er niet weer, hè?
0: Het is een bescheiden begin, maar dan ga ik ervan uit dat er ook een bescheiden vraag bij hoort.
3: Ik denk dat dat wel klopt. De vraag is: in welk pretpark staat de achtbaan met de naam Goliath?
1: Dat is pretpark Walibi.
0: Pretpark Walibi. Ja. Is dat het juiste antwoord?
3: Dat klopt helemaal.
0: Dat is het juiste antwoord. Hoppakee.
1: Ah,
0: en dat betekent dat de eerste vraag juist beantwoord is. En dat jij daarmee gewoon 100 euro hebt gewonnen. En dat wij doorgaan naar de volgende koker.
4: Koker 2.
3: Ja, mag ik hem openmaken?
0: Ja, dat is eigenlijk, dan moet ik wel aan Stefan vragen. Ja, ik ga er helemaal vanuit met 100 euro dat je doorspeelt. Ja.
1: Ik had eigenlijk al verwacht dat je hem open had gemaakt.
3: Nou, dan doe ik dat nu heel snel, ja.
1: Top.
3: In de tweede koker zit 1500 euro.
0: Kijk, oké. Now we're talking.
3: Now we're talking. En de vraag die erbij hoort is: wat is de echte naam van de schaatser die in 1986 de Elfstedentocht reed onder de schuilnaam W.A. van Buren?
0: Oh, doe nog even één keer, want dat is een lange vraag.
3: Dat was een lange vraag. Wat is de echte naam van de schaatser die in 1986 de Elfstedentocht reed onder de schuilnaam W.A. van Buren?
1: Dat is Willem-Alexander.
0: Willem-Alexander.
2: Ja.
0: Is dat goed, Sophie?
3: Ja, natuurlijk is dat goed.
2: Mooi.
0: Hey, top. 1500 euro, Stefan.
2: Ja.
1: Ja.
0: En nu de grote vraag.
2: Ja.
0: Ga jij door naar de laatste koker? Het geldbedrag dat daarin zit, is het geldbedrag dat je wint als je de vraag goed beantwoordt?
2: Met de wetenschap dat er maximaal 10.000 in zit.
0: Aan de andere kant, als je de vraag fout beantwoordt, ben je alles kwijt.
2: Ja, maar met de wetenschap
0: krijg je staatslot.
1: Eerlijk gezegd ben ik gekomen met lege handen.
2: Kijk.
1: Mijn dochtertje die wil heel graag een laptop gaan kopen zometeen voor school. Ik denk dat ik hier al een hele mooie laptop voor heb. En dan is zij gelukkig, ben ik gelukkig. Dus ik wil het hier lekker bij houden.
0: Ah.
2: Gefeliciteerd!
0: Ja! Mooi man. Stefan, jij wint een bedrag van 1500 euro.
2: Zo, hier, pak aan.
0: Daar doen we ook een staatslot bij en deze prijs wordt verzorgd door Staatsloterij.
1: Helemaal goed.
0: Ja.
1: Super.
0: Maar dan nu, we zijn toch benieuwd.
3: Toch benieuwd.
0: Wat zat er in die laatste koker, Sophie?
1: Ja, ik voel hem aankomen.
3: Nou, nee, het valt eigenlijk best wel mee. Een bedrag van 2000 euro.
0: Oh, dus dan was je er maar 500 euro op vooruit gegaan.
1: Nou, dat vond ik het risico niet waard.
0: Nee, maar is de vraag een beetje te doen, Sophie?
3: En misschien wel, hij heeft een dochter. Dus van welke zangeres is de hit Sugar Daddy het meest gestreamde nummer op Spotify in Nederland in 2024?
1: Ja, die had ik geweten, hè. Dat was Rob de Dekker.
0: Nou.
3: Maar 500 euro was het.

0: Als dit 10.000 euro was geweest, dan had ik hem nu al even zuur gevonden. Ja. Maar ik kan hierom lachen.
1: Man, 1500 euro is een prachtig groot bedrag.
0: Mooi man.
1: Ongelooflijk veel plezier ermee. En ga er een mooie laptop van kopen. En dan doe je dochter er goed.
0: Gaan we doen, dankjewel.
1: Oké, Stefan wint hier even 1500 euro.
2: Wat een spannend spel, hè?
1: Het koperspel. Vanmiddag in de middagshow is er een nieuwe ronde. Dus als je mee wil spelen, zou ik me daarvoor opgeven. Vanmiddag bij die middagshow. En anders morgenochtend hier in de ochtendshow.

0: Antoon hier in de 58 ochtendshow.
1: Oh, een handje dan, hè?
0: Ja, dat zou je zeggen. Dat is, maar ja, in dit geval is het mij met een lange ei. Dat moet wel even gezegd worden, maar ik snap wat je bedoelt. De verwarring is groot. Ja. George Michael onderweg, direct straks in de ochtendshow meer.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
3: Even overlaat.
4: Ik ben aan het streamen.
3: Oh, sorry.
4: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
6: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
5: Yes!
6: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks. Tweede gratis.
5: Boeie.
6: Hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Amster.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
8: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
9: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van moederdag bij Greets.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl.
16: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Onlineveilingmeester.nl.
18: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
19: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
20: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
21: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
22: Aldi, 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
24: Mamma mia, dat is goedkoop.
21: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
23: Aldi.
25: 538 Nieuws.
26: 8 uur.
0: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Nederland wordt voor de rechter gesleept door de Europese Commissie, meldt de Telegraaf. Ons land zou te weinig doen om weerbaar te zijn tegen fysieke en digitale vijandelijke aanvallen en zo niet voldoen aan de EU-richtlijn. Behalve Nederland worden ook onder meer Frankrijk en Zweden tot de orde geroepen door Brussel. Op het drugschip dat in het weekend door de Spaanse politie werd geënterd zaten ook Nederlanders, meldt RTL Nieuws. Interpol meldde eerder al dat ook Bolle Jos erbij betrokken zou zijn. Het schip had ook mogelijk 50.000 kilo coke aan boord met een waarde van 3,5 miljard euro, een record. De hond uitlaten met een sigaretje erbij, dat is vanaf nu verboden in het Zeeligpark in Breda. Het gaat om het eerste rookvrije stadspark van ons land. Met borden wordt gewaarschuwd dat je daar niet mag roken en vapen, maar wie toch een sigaret opsteekt, krijgt volgens de wethouder nu nog niet meteen een boa achter zich aan. Gaan we naar het weer. Vanochtend bewolkt, soms regen. Vanmiddag wordt het droog en in het noordwesten is er zon. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Dank Flo, dan de files. Rick weet waar.
2: Goedemorgen. Begin op de A2 Utrecht-Den Bosch bij de Martinus-Nijhoffbrug. 17 minuten vertraging. A12 Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug. 45 minuten. En de laatste is de A58 Tilburg-Berg-op-Zoom bij Breda. De vertraging 17 minuten.
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
25: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
26: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: Miles Away van Offenbach bij 538. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: De woensdagochtendeditie. En nieuws voor vandaag. De Wereldgezondheidsorganisatie die denkt dat het hantavirus zich mogelijk van mens tot mens heeft verspreid aan boord van het cruiseschip Hondius. Arts en microbioloog Jean-Luc Merck die vertelde bij Pauw en de Wit over de situatie.
3: Net als dat er heel veel knaagdieren zijn, zijn er ook heel veel hantavirussen. Sommige geven ernstige infecties als ze overspringen naar mensen. Anderen geven milde infecties. Wat wij in Nederland hebben, geeft meestal milde infecties. Maar het is heel veel bekend virus, redelijk veel voorkomend virus dus wereldwijd. En we zien in Nederland daar infecties mee. Ja. Maar niet zo ernstig als wat nu aan het gebeuren is.
0: Ja, en er wordt nu uitgezocht of er meer mensen besmet zijn.
4: Een aantal, ik vind het toch een beetje enger.
0: Ja, een aantal van die bemanningsleden, of tenminste mensen aan boord, zijn zo ziek. Die moeten nu met spoed naar Nederland worden gehaald om hier behandeld te worden. En die boot die mag dan uiteindelijk aanmeren op de Canarische eilanden.
4: Ja.
0: Het ligt nu voor de kust van het Kaapverdië, maar daar is het schip
5: niet
0: open.
5: Daar zijn ze niet welkom.
0: Nee, hier niet. John van de Heuvel die vertelde bij RTL Boulevard dat werken als undercover-agent enorm zwaar is. Hij heeft dit zelf ook gedaan bij de opzet van de eerste undercover-teams.
6: Je duwt je dan voor als boef, wat me overigens verbazingwekkend goed afging.
7: Ja.
6: Om drugs te kopen en wapens te kopen en ook schilderijen te kopen. En ja, dat gevoel wat die ene undercover-agent beschrijft van, je hebt altijd het idee van, ja, straks word ik ontmaskerd als politieagent. Ja, dat is wel iets wat me nog lang is bijgebleven. Dat gevoel van, ik kan ieder moment kan ik door de mand vallen.
0: Ja, al dus John van de Heuvel, die dus ook een tijdje undercover heeft gewerkt. Hij vertelde ook dat hij dan, hij zei, dan reden we eerst naar een safehouse en daar stond dan mijn eigen auto. En dan ging ik daarna vervolgens met mijn eigen auto ging ik weer naar huis.
5: Ja, want,
0: dat voelde natuurlijk heel raar, dat je... Nee, je leeft echt een dubbel leven op dat
4: moment. Maar je kan op een gegeven moment natuurlijk als geheim agent of undercover ook gewoon in je privéleven weer, waar je zeg maar infiltreert, iemand tegenkomen.
0: Dat zei hij ook. Hij zei, Nederland is eigenlijk te klein voor dit soort operaties. Ja. Want de kans dat je iemand inderdaad in je privé tegenkomt is best groot.
5: Omdat
0: je de ene operatie, dat hij door de andere operatie heen gaat lopen. Dan wordt het ook heel ingewikkeld. Job Knoester die vertelde bij VI dat een advocaat altijd het recht heeft om zelf te kiezen welke zaak hij wel of niet behandelt.
8: Ik neem bijvoorbeeld alleen maar zaken aan waar ik heel goed in ben. Dus nu ben ik helemaal...
9: Jij hebt heel weinig te doen.
5: Ja. Dat is een grapje, hoor.
8: Nee, ik weet dat het een grapje is. Nee.
5: Ja, dan kan je beter bij RTL Tonight zitten, kan ik maar zeggen. Dan worden dit soort grapjes niet gemaakt.
9: Daar hebben ze geen grapjes.
0: Ach, ging over de zaak. Taghi, die kan geen advocaat krijgen. Ingewikkeld. 6 over 8, goedemorgen.

0: Effect. Een warm fall, de 538. Had een drukke dag. Ja, geweldig liedje. Had een drukke dag gisteren, de mannen van Direct. Stonden op, ik dacht, 2 bevrijdingsfestivals. Ja. Op de...
1: Is het dan, krijg je daarvoor betaald eigenlijk? Of is het een eer?
0: Oh, goede vraag.
2: Het is gewoon een boeking.
0: Krijg je voor betaald, ja?
2: Ja, tuurlijk. Je wordt gewoon geboekt.
0: Maar wie betaalt dat dan? Want die, het is toch gratis toegankelijk?
1: Ik denk over de...
2: Deel subsidie, maar ook elk festival zal zichzelf ook moeten bedrijven met de horeca-inkomsten.
1: Maar bijvoorbeeld La Fuente, die heeft voor mij op 3-4 festivals opgetreden gisteren.
2: Die was ambassadeur, ja.
1: Krijg je ook...
2: Dat denk ik wel.
1: Nou, heerlijke dag dan.
0: Ja, zeker. Goeie zaken gedaan. En terecht. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Ja. Geweldige band. Dat heb je net weer kunnen horen. Even iets anders. Een serieuze zaak. Want de zoektocht naar een nieuwe advocaat voor Ridouan Taghi is op niets uitgelopen.
2: Ja, snap ik wel.
0: De strafpleiters met wie de afgelopen tijd is gesproken trekken zich allemaal terug. Ze vinden de persoonlijke en professionele impact van dit megaproces simpelweg te groot. Hoe de zaak nu verder moet, nu Taghi definitief zonder verdediging zit, dat is een groot raadsel. Aan de telefoon hebben wij expert op dit gebied, Bram Moskowitz. Bram, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Tim.
0: Goedemorgen.
3: Hey, en heren.
0: Ja.
4: Hallo.
3: Ja.
2: Bram, goedemorgen.
0: Even, Bram, iedere verdachte in Nederland heeft recht op een verdediging. Maar in dit geval is die er dus niet.
3: Ja, dat is een groot dilemma. Want ook meneer Taghi heeft recht op verdediging. En het is zeer substantieel wat hier gebeurt. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis van strafrecht, het Nederlandse strafrecht, dat iemand zonder verdediging zit. Het is eigenlijk een schande, vind ik.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen, op basis van wat er in het verleden is gebeurd, dat advocaten in Nederland zeggen, hier gaan wij onze vingers niet aan branden.
3: Ja, ik kan me dat voorstellen. Maar als ik advocaat zou zijn, dan zou ik zonder meer een gesprek met die man aangaan en kijken of ik het zou kunnen doen.
0: Maar jij zegt dus eigenlijk dat als jij nog advocaat was geweest, dan
1: had je hem verdedigd.
0: Ja.
3: Ja, dat denk ik wel, ja. Ik zou wel behoorlijk, laat ik zeggen, ik zou een indringend gesprek met hem hebben en hem vertellen dat hij mij met rust moet laten, want de enige die hem kan helpen is zijn advocaat. En als je dat goed aan hem kan uitleggen, dan zou dat moeten kunnen. Maar ik ben het niet, dus dat speelt niet.
2: Ines Wesky heeft hem natuurlijk bijgestaan. Dat is een niet de minste advocaat die we in Nederland hebben. Ik neem aan dat zij ook dat gesprek heeft gevoerd met hem, toch?
3: Dat neem ik aan, maar dat weet ik niet. Nee. Kijk, volgens mij is het geen domme man. En wat je ook van de man vindt. Ja. En als je hem goed kan duidelijk maken dat hij de laatste kans heeft. Hij heeft levenslang. En dat de enige die hem kan helpen zijn advocaat is, dan zou je toch denken dat dat zou moeten doordringen.
0: Ja, maar goed, je maakt mij niet wijs dat jij de enige advocaat in Nederland bent die zegt van, joh, ik zou dat gesprek met hem aangaan en ik zou hem wel kunnen overtuigen. Iedereen is dat gesprek aangegaan met hem en heeft na aanleiding van dat gesprek gedacht, ik ga het toch niet doen.
3: Nee, maar we zijn nu een stukje verder. En ook bij hem moet het besef zijn dat hij een advocaat moet hebben. Want anders heeft hij een probleem, maar de overheid ook natuurlijk.
0: Ja, want hij heeft die nu niet. Wat is dan het gevolg voor de strafzaak? Hoe moet het door?
3: Ja, dat is door dekenberaad geprobeerd. Hè. Dat is een overkoepelende organisatie en niemand heeft zich gemeld of is bereid. En dat is nu weer teruggeschoven naar het Hof. En het Hof moet nu met een oplossing komen.
0: Mijn hemel, wat ingewikkeld.
3: Ja, en het is met name ook van belang, omdat het bij het Europese Hof dan zou kunnen stuk gaan. Want zoals je zegt, iedereen heeft recht op een advocaat. En dan komt een eerlijk proces om de hoek kijken.
0: En het kan niet zo zijn dat er op een gegeven moment wordt gezegd, we gaan gewoon een lijst met advocaten pakken en we prikken er een blind en dat wordt hem.
3: Dat gebeurt wel eens, maar onder deze omstandigheden kan een advocaat en zal een advocaat, als je er zo in staat, tenminste ook zeggen, ik doe het niet. Ja, dus je kunt natuurlijk niemand vastbinden en bovendien moet het ook zo zijn dat Taghi ook die bewuste advocaat zou moeten aanvaarden.
0: Ja, ja. Maar zou dit dan uiteindelijk kunnen leiden tot strafvermindering dat het spaak loopt en dat ze moeten zeggen van dan moeten we je laten gaan?
3: Nou ja, als hij geen eerlijk proces krijgt, zegt het Hof dat het over moet, hè? Ik zeg maar eens wat.
0: Ja,
3: ja, nou, ze kunnen me bellen.
2: Ja, nou ja.
0: Maar zou jij het mogen doen, Bram, eigenlijk?
3: Op dit moment niet, omdat ik geen advocaat ben. Hè. Ik ben nog steeds van het tableau af.
0: Ja.
3: Maar dan zou ik zeggen, zet me erop.
2: Ja, nou ja, als dit de oplossing is.
0: Ja.
3: Ja. Maar goed, ik zal hier geen open sollicitatie verder.
0: Oh, zo klinkt het wel een beetje.
2: We moeten dit gesprek niet te lang voeren, want de telefoon gaat denk ik zo.
3: Ja, nou, we gaan het zien, hè, jongens.
0: En dan even een hele andere zaak. Dat is de zaak van Ali B. Daar is morgen de uitspraak in het hoger beroep. Wat verwacht je daarvan?
3: Ja, dat is moeilijk te zeggen, Tim. Dat kan alle kanten op, moet ik zeggen. Ik heb ook geen glazen bol. Het zal me niet verbazen als er weer een veroordeling komt. En de strafmaat, ja, dat weet ik niet hoe het Hof daarover denkt.
0: Want hij is er zelf niet bij. Dat is toch een beetje opmerkelijk.
3: Nou ja, kijk, je hoeft er niet bij te zijn. Er is geen verplichting, tenzij het Hof had gezegd je moet erbij zijn. Maar dat hebben ze niet gezegd. Ik denk dat hij niet als vluchtgevaarlijk wordt beschouwd. Ja. Dus dan kan hij dat gewoon. Hij kan dus op die manier wel de pers ontlopen.
0: Maar er wordt natuurlijk ook gezegd, het is na de slachtoffers, tussen aanhalingstekens, want dat hangt natuurlijk van de uitspraak af, maar de mensen die de zaak tegen hem hebben aangespannen, is het niet respectvol?
3: Ja, kijk, de man ontkent, hè, dat is nou eenmaal zijn proceshouding. Ja. Dus hij zegt, ik ben onschuldig, ik heb het niet gedaan. Dus in die zin hoeft hij zich ook niet veel aan te trekken vanuit zijn optiek dan, Tim, van wat de slachtoffers denken. Maar het maakt niet uit of hij er wel of niet is. Het Hof komt niet tot een ander oordeel als hij er niet is.
2: Ja. Als hij morgen veroordeeld wordt, moet hij dan gelijk meteen de gevangenis in? Of heeft hij dan
3: nee,
2: nog...
3: Nee, kijk, op het moment dat hij in cassatie gaat, en dat kan nog... Ja. Binnen 2 weken na de uitspraak, dan wordt de straf die hem eventueel wordt opgelegd, wordt geschorst, ten uitvoering daarvan. Dus dan kan hij gewoon op vrije voeten blijven. En ik denk dat als hij in cassatie gaat, als hij wordt veroordeeld, dan duurt het wel een jaartje, anderhalf eer dat weer bekend is.
0: Hij is natuurlijk ook regelmatig dat hij naar het buitenland reist. Mag dat op het moment dat jij verdachte bent?
3: Ja, op het moment dat er geen restricties aan zijn... Kijk, het Hof zou dat als voorwaarde kunnen opleggen. En het Openbaar Ministerie zou dat kunnen vorderen. Maar dat is niet gebeurd, dus hij mag gewoon vrijelijk reizen. En hij verblijft wel eens in Dubai en hij verblijft wel eens in Marokko.
0: Ja,
3: dat mag.
0: En daar wordt dus niet als vluchtgevaarlijk aangemerkt?
3: Nee. Kijk, want dat zou het OM kunnen vorderen. Hè, dat hij zich een paspoort moet inleveren. En dat is allemaal niet gebeurd. Dus men gaat ervan uit dat hij op enig moment zijn straf zal gaan uitzitten.
0: Oké, nou morgen weten we meer. Dan is de uitspraak in die zaak. En jou kunnen ze dus bellen op het moment dat er iemand wordt gezocht. Voor Rido Antaghi.
3: Dat hebben jullie goed begrepen, joh.
0: Bram, fijn weer even gesproken te hebben. Mooie dag.
3: Hoi.
0: Bram Moskowitz, de ochtendshow van 538. 9:30. En Miley Cyrus is dit. Midnight Sky.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky bij 5386 voor 8:30 op deze woensdagmorgen. Dat betekent dat wij zometeen in het volgende uur dat wij Arie weer op visite krijgen.
1: Oh ja, oh,
0: ja,
1: dat is
0: leuk. Weet je dat de week alweer bijna doormidden is?
2: Zeker.
0: Met een nieuwe mop uit het café. Dag verderop in de show. Het laatste nieuws van Florentien.
3: Ja, de maand mei, dat is een speciale maand. En als je eraan meedoet, heeft het grote gevolgen.
0: Room 5 hoor je binnen nu in een paar minuten. Muziek van Taylor Swift staat voor je klaar. En ook Kensington. Living for hoor je zo.
4: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent? Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken. Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten? Dan win je 20.000 euro. En 1 jaar lang gratis boodschappen. Aanmelden via 538.nl. Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
13: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
16: Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
14: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
17: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
18: Het goed!
19: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
20: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
22: Joehoe!
21: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
20: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
23: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
24: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
25: Hey, bedankt.
1: Merci.
24: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van GreenChoice.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
0: Ja, goedemorgen. Vanochtend bewolkt met soms wat regen. Vanmiddag wordt het droger in het noordwesten is er zon. En de temperatuur vandaag is maximaal 15 graden. En dan de woensdagochtendspits, Rick.
18: Ja, het is redelijk rustig. 33 files. Dit zijn de wat langere knelpunten. A2 Utrecht-Den Bosch bij de Martinus-Nijhoffbrug 22 minuten. A2 Maastricht-Eindhoven bij Leende 24. De A12 Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug 50 minuten. En de laatste timmie is de A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst. De vertraging 20 minuten.
0: Exact 8:30. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
22: Goedemorgen. Op het drugschip dat dit weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd, zijn ook Nederlanders gearresteerd, meldt RTL Nieuws. Het vervoerde een enorme partij cocaïne, mogelijk 50.000 kilo, op straat goed voor €3,5 miljard. En binnenkort wordt weer het gouden windei uitgereikt voor misleidende voedingsproducten. Dit keer is onder meer een cheddarsaus in de race, waar amper kaas in zit, en een chocoladereep die stiekem kleiner werd en duurder. De hond uitlaten met een sigaretje erbij, dat is vanaf nu verboden in het Seligpark in Breda. Het gaat om het eerste rookvrije stadspark van ons land. Met borden wordt nu gewaarschuwd dat je daar niet meer mag roken en vapen. Maar wie toch een sigaret opsteekt, krijgt volgens de wethouder nu nog niet meteen een boa achter zich aan. Kan dus nog wel gebeuren.
0: Okay.
22: Eerst een beetje nieuws van Jade. De familie van Jade Kops heeft laten weten dat het Instagram-account van Kops in de toekomst minder actief zal worden gebruikt. Afgelopen vrijdag vond haar uitvaart plaats. Ja. Op Instagram laat de familie nu weten dat haar account zal blijven bestaan, maar meer als een dierbaar herinneringsboek.
0: Mooi.
22: Het platform Mij Sociaal Vrij vindt dat we eigenlijk te veel op social media zitten en promoot een soort digitale Dry January, maar dan voor deze maand. Mij Sociaal Vrij is geen anti-smartphone-beweging, maar het is meer een uitnodiging. Een maand zonder social media met meer rust, meer gezelligheid, meer echte verbinding, tijd voor hobby's, ga af van de telefoon.
25: Maar we kunnen elke maand wel iets doen, hè, tegenwoordig.
0: Ja, of juist niet doen eigenlijk. Dat
25: nou
0: is,
25: dat is inderdaad.
0: In oktober roken we niet. Precies. In januari drinken we niet. In mei zitten we ook niet op social media.
25: Zo'n maand waarin je niet met jezelf aan de gang mag.
0: Hoe bedoel je?
25: Ja. Zo'n no-nut november of zo.
0: Dat klopt, ja.
25: Dan mag je een maand niet.
0: Mag je hem niet gebruiken, om te plassen. Maar verder
18: mag je niet masturberen.
0: Nee.
25: Masturberen. Ja. Dus niet masturberen.
18: Nee, dat zeg ik niet.
25: Oh, dat dacht ik.
18: Nee hoor. Nee, dat zeggen heel veel mensen. Masturberen.
0: Is dat zelfs niet goed? Niemand die dat zegt.
22: Jij zei het net, hè?
18: Nee joh, masturberen.
25: Ik zei het, hè?
18: Ja, gewoon. Ja, terug.
25: Dat geeft hem niet. Nee,
18: ik zou het al even geleden. Je kan het gewoon rukken noemen. Aftrekken zou ook.
0: Ja. Maar goed, we mogen niet op social media.
25: En nu in mei gaan we social media.
22: Ja, ze hebben ook ambassadeurs. En heb ik even gekeken, wie zijn dat dan? Nou, Carice van Houten bijvoorbeeld. Tekla Reuter, dat is ook een actrice. Thijs Launspach, die kennen we misschien ook wel.
0: Ja, zeker.
25: We hebben een uitzending gehad.
0: Dat is een psycholoog, psychiater.
22: En Sander Schimmelpenning, nou, die schopt ook overal tegenaan. Dus nou ja, dit dan ook weer.
0: Maar die zit dus een maand niet op social,
22: Sander. Ja, dus dat moeten we even gaan checken.
18: Maar wat fijn is dat,
0: zeg. Dat is wel prettig. Maar jij hebt het ook geprobeerd, Rick. Ja, een periode niet op social media.
18: Absoluut.
25: Verslaafd.
18: Verslaafd, ja.
25: Ja.
18: Maar ik denk dat iedereen wel.
0: Maar hoe vaak zit je niet met je telefoon, dat je onbedoeld zo'n beetje zit, die filmpjes voorbij ziet komen, en dat je bij jezelf denkt, wat ben ik nou eigenlijk mee bezig? Ik zie alleen maar onzin voorbij komen.
25: Zeker TikTok, dat is helemaal.
0: Daar heb ik het bewust niet opgezet.
25: Ja, dat is echt een killer. Daar kan je gewoon echt.
18: Ik vind TikTok wel iets meer voor
25: hele dagen.
18: Is er niet iets voor iets jongere mensen?
25: Ja, daarom zit ik erop.
18: Dat is TikTok. Voor dikke mensen is ook wel leuk. Oh, TikTok.
0: Ja.
22: Nou, Xavi Simons dan. Hij is gisteren geopereerd aan zijn rechterknie. Hij raakte nu zwaar geblesseerd. Dat was 25 april in een competitieduel. Scheurde de voorste kruisband in zijn rechterknie. Maar goed, hij moet dus een jaar bijna.
0: Niet normaal.
18: Revalideren.
22: Ja, dat is echt heel erg lang.
0: Maar is dit ook die blessure waar Ruben van Bommel bijvoorbeeld nu mee te kampen heeft?
18: Ja.
0: Dezelfde blessure.
18: Maar die is hersteld, hè? Die is alweer in training.
25: Ja, eerlijk,
0: maar die hebben we ook een jaar niet gezien, hè, op het voetbalveld.
18: Maar ik weet wat nieuws gaat zeggen.
25: Ik denk toch dat het blijft de rest van je leven een zwakke plek. Ja. En ik denk nooit meer dat je de voetballer wordt zoals je was. Dat denk ik serieus.
18: Als je jong bent, Ruben is nog een hele jonge gozer.
25: Jawel, maar het blijft uiteindelijk een zwakke plek in je lichaam. Denk ik, hoor. Ik ben net geen
22: Ja, je gaat toch voorzichtiger doen, lijkt me.
18: Nee, joh.
22: Nou, mijn zoon is ook geopereerd aan zijn knie. En
18: die speelde niet de PSV 1, dacht ik.
22: Nee, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hij wel voorzichtiger doet nu. En dat hij vaak met, weet ik veel, als hij gaat skiën, een brace om doet. Voor de zekerheid. Ja,
0: maar wat had hij dan?
22: Nou, hij had ook een blessure tijdens voetbal opgelopen.
0: Oké. Okay,
22: ja.
0: Dus je bent er wel de hele tijd bewust van?
22: Ja, hij wel. Dus het lijkt mij ook dat...
25: Ja, zo Ruben van Bommel denkt waarschijnlijk ook. Ja, ik heb geen zin om weer een jaar...
18: Nee.
25: Ja. En het was uiteindelijk ook nog bij Van Bommel komen vrij onschuldige... Er gebeurde eigenlijk niet, hij
18: passeerde iemand.
22: Ja. Nou goed, verder laat Karsu nog weten, dat is een zangeres... die was natuurlijk ook ambassadeur van gisteren...
25: Ja.
22: Dat ze volgend jaar graag van de partij is op het Eurovisie Songfestival.
0: Nou, dat is fijn.
22: Dat ze wel meedoen.
18: Dat
22: zou een grote droom zijn.
0: Zet het er op de lijst.
18: Ja, een lange lijst.
25: Ring op die lijst.
0: Ja. We hebben nog even dat fragment teruggehaald over wat Rick nou zei.
25: Ja.
0: Hoe dachten wij dat Rick het zei?
25: Masturberen.
0: Luister even.
18: Mag ik niet masturberen?
25: Ja.
18: Ik zeg masturberen.
0: Hij zegt het goed.
22: Ja,
0: hij zegt het goed. Hij zegt het goed.
25: Oh, oké.
0: Ja, luister maar.
18: Mag ik niet masturberen?
0: Ja. Ja. Zou een leuke opgave zijn ook voor begin er nog met een mooi bedrag. Maar goed, dat spelen we later nog. Maar excuses, Rick, je zei het goed.
18: Jullie zitten wel vaker fout. Het
0: zou ook bijzonder zijn als jij niet zou weten hoe je dat uit hoort te spreken.
18: Nee.

0: Ten open light in de 50 Show. Er zijn toch wat luisteraars die ons via de app attenderen op het feit dat zij ook iets met hun knie hebben gehad. En die zijn eigenlijk allemaal eensgezind. Die zeggen, het is op het moment dat je bent geopereerd, bij zo'n kruisbandoperatie, dan is het daarna precies hetzelfde als daarvoor.
1: Dus zeggen eigenlijk helemaal niks aan de hand.
0: Nou, sterker nog, er is hier iemand die zegt, waarschijnlijk komen ze er zelfs sterker uit dan voordat ze erin gingen.
2: Die ervaring heb ik in ieder geval niet met mijn zoon. Oh. Maar goed, dat verschilt dat
0: wordt,
2: dus.
0: Wordt hier gedeeld door mensen.
2: Ook kruisband.
0: Dat het niet waar is en dat het ook per persoon verschillend is hoe je daarmee omgaat.
2: Maar dat kan.
0: Dus, maar ik denk, meld het eventjes.
2: Ja.
1: Nou, ik zag bijvoorbeeld Dennis van der Geest, die had voor mij vorige week deelde hij op Instagram. Die had er even een nieuwe heup in laten zetten. Ja. Dat is natuurlijk een hele jonge gozer nog.
3: Ja.
1: Nou, ja, relatief.
3: Dus, 150,
1: ja,
3: denk ik.
1: Maar dat is voor een heup is dat best
3: mooi. Ja.
1: Weet je wel, maar goed, zijn hele leven natuurlijk. Heet dat een ippon? Met, dat je zo over je rug gesmeed wordt.
0: Heeft zijn hele leven op één heup gelegen. en af en toe er iemand overheen gegooid. Ja. Diezelfde heup.
1: En die mat van de judo is volgens mij ook niet echt een hele comfortabele.
0: Dat is tatami, toch?
1: Nee,
3: een tatami?
0: Ja, dacht ik dat die mat zo heette. Tataki, tatami, zoiets. Nee. Iets in die, of ik haal het nu met sushi door elkaar.
3: Jij hebt toen twee keer de mat besteld.
1: Een lekkere judomat.
3: Ja.
1: Maar dan een gook van... dat is wel...
3: tatami.
0: Jawel, hè?
1: Je wordt op maandag geopereerd. En voor mij zeggen ze op dinsdag... Zo meneer, gaat u bed maar uit. Ja. Lopen.
3: Nou, het liefst op maandagmiddag nog wegwezen.
1: Ik denk dat je dan best... Het is voor mij super spannend als je...
3: Is niet pijn? Een heup eruit en een nieuwe erin?
0: Nou, mijn moeder heeft het gehad en die was opvallend snel hersteld.
1: Ja?
0: Ja.
1: Yeah, maar ook weer als een kieviet...
0: Ja.
1: Wat grappig, hè? Dat lijkt me zo eng als dat...
0: Het schijnt dat knie is bijvoorbeeld
2: veel
0: helemaal...
2: Dat is veel heftiger.
0: Veel heftiger dan een nieuwe heup.
1: Okay.
0: Maar Flo, ik weet niet hoe jij dat toen ervaren.
2: Ik heb dus ook een man.
1: Hoe lang
2: een man die heeft ook een nieuwe heup.
0: Heeft jouw man een nieuwe heup?
1: Ja, man een nieuwe heup.
2: Ja, ik weet eigenlijk niet of ik dit mag vertellen.
0: Ja, ja, dat is nu al gebeurd.
2: Hij heeft al gedaan.
1: Ja.
2: Ja, hij heeft een nieuwe heup.
0: Maar heeft hij die al lang?
2: Nou, voor mijn tijd, ik geloof 2 jaar daarvoor, dus het is al 9 jaar geleden. En hij inderdaad,
1: maar
2: na een paar dagen
1: dan.
2: Moest hij weer lopen. Ja, heel jong.
1: Ja, ja. Maar dat was versleten? Ja. Of,
2: maar hij tennist wel weer gewoon, dus hij, hij kan wel
1: en de beweging?
2: Weer alles.
3: Kan hij nog een beetje...
2: Hij is best soepel in de heup.
1: Kijk.
2: Ik kan het niet ontkennen.
0: Maar kan jij een verschil merken van voor de nieuwe heup?
2: Ik ken hem nog niet.
0: Oh, hij had al een nieuwe heup.
2: Ja.
1: Die was al versleten.
2: Ja.

0: Living Joy en Dreamer in de ochtendshow. 12 minuten voor 9 uur. En de hoogste tijd om eventjes de smulschijf met je te delen.
1: Dit is de nieuwe smulschijf.
0: Miss Montreal heeft een nieuwe single en is bij ons de smulschijf.

0: Kensington, Living Four in de ochtendshow van 538. Zometeen Arie, die een mop komt voordragen natuurlijk. Want het is woensdag, dus dan weet je dat je in ieder geval lachend de dag start. Wij spelen zometeen begin de dag met een mooi bedrag. Dus de kokers die kunnen zometeen van het toneel hier af. En dan kan het rad kan daarop getild worden voor €538. Sophie, we moeten wel even iets aan jouw draai doen. Want dat is natuurlijk de afgelopen dagen is dat helemaal misgegaan.
1: Nou, wat had je gisteren dan?
0: Ja, exact hetzelfde scenario als de dag.
2: €50, toch? Ja, opeens zo'n pinnetje. Ik draaide te hard en hij schoot net voorbij de 538.
0: Maar wij zaten elkaar aan te kijken. Het was alsof de maandag zich herhaalde. Ja. Het was precies dezelfde draai.
2: Klopt.
0: Dus we gaan dat vandaag ietsje anders doen.
2: Ja, zachter denk ik dan.
0: Jij gaat dat zo meteen proberen. Ja. De stem waar we om spelen, dat is deze.
3: In het begin vond ik het leuker dan nu, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja,
1: Wow, dat is
4: maar het. Maar het is een lange quote.
1: Ja, maar het wordt er niet makkelijker op.
0: Nee, want ik weet wie het is en je hoort het eigenlijk niet in dit stukje tekst.
1: Oh, is dat een aanwijzing? Doe het nog eens.
3: In het begin vond ik het leuker dan nu, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nou ja, we gaan zo meteen spelen voor €538 als hoofdprijs in begin de dag met een mooi bedrag.
5: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
1: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Howdy! Beleef het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle caféshuizen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: 538 Nieuws, 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Oekraïne kwam op eigen houtje met een wapenstilstand die vandaag is ingegaan. Maar Rusland werkt daar niet aan mee. Volgens een Oekraïense minister zijn de oostelijke steden Kharkiv en Zaporizhia aangevallen met Russische raketten en drones. Rusland kondigde eerder ook al een bestand aan, maar dat is pas komend weekend. Honden en katten en andere huisdieren worden steeds ernstiger verwaarloosd. De inspectiedienst krijgt meldingen over huisdieren die veel te mager zijn of in vervuilde huizen leven. Vaak is er geen geld voor een dierenarts. De problemen begonnen tijdens de corona-lockdowns, toen mensen een huisdier namen zonder na te denken over de gevolgen. En er komt er weer aan, het gouden windei. Actieclub Foodwatch reikt het jaarlijks uit voor het meest misleidende voedingsproduct. Dit jaar zijn een cheddarsaus in de race, waar maar 1% kaas in zit, en linzensteek die vooral van maïsbloem zijn gemaakt. En ook een chocoladereep die stilletjes kleiner werd en duurder doet mee. En Pierre van Hooijdonk heeft zijn taak als adviseur technische zaken bij NAC Breda neergelegd. Dat meldt de Eredivisieclub op zijn website. Een directe aanleiding geeft NAC niet. Gaan naar het weer. Vanochtend bewolkt, soms wat regen. Vanmiddag wordt het droog en in het noordwesten is er zon. Het wordt niet warmer dan 15 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
8: Dankjewel Flo. Dan de files. Rick, waar komen we ze tegen?
9: 21 files beginnen op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Leende. 18 minuten vertraging. Dan de A12 Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug 43. En de laatste is de A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Auto met pech en de vertraging 12 minuten.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum-ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
12: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: is wel heel saai allemaal.
1: Het is een beetje zoals dat had ook 40 jaar geleden zo uitgezonden kunnen worden.
2: Ja, klopt.
3: Dit is de 538 Ochtendshow. Wake up! Radio 538.

0: Somebody van Kings of Leon in de 5 uur ochtendshow. 9 minuten over 9 op deze woensdagmorgen. En er wordt al druk gepuzzeld, zie ik hier op de app in ieder geval, door mensen als het gaat om de stem die wij hebben laten horen. Dit is vandaag de opgave.
1: In het begin vond ik het leuker dan nu, moet ik eerlijk zeggen.
0: Hij is lang vandaag.
2: Ja.
0: Het is een lang fragment. Dat zou het makkelijker kunnen maken, maar...
2: ook moeilijker.
0: Ja, het kan dan je ook misschien op het verkeerde
2: been zetten. Want dit is natuurlijk wel het spannendste spel van de Nederlandse radio.
0: Oh, dat is dit. Ja, grappig. Ik had
3: het idee dat het kokerspel dat ook net was.
0: Ja.
3: En Stemmenjacht ook.
2: Is ook een heel spannend spel.
0: Eigenlijk zijn er meerdere spannendste spelen.
2: Op de radio.
0: Radio.
2: Ja, ja. En allemaal bij dit station.
0: Ongelooflijk, hè? Ja. Dus eigenlijk is dit gewoon het spannendste radiostation van Nederland. Ja. Dan heb je alles onder één noemer.
2: Ja.
0: Maar goed, wie oh wie?
1: In het begin vond ik het leuker dan nu, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, wie zou het kunnen zijn?
2: Ja.
0: Grappig.
3: Ik weet het.
0: Ja, weet zeker?
3: Ja, dat duurde even, maar ineens dacht ik, yes!
0: Ja, ja. Nou, als er luisteraars zijn die het ook denken te weten, dan worden ze bij deze gevraagd om even contact te zoeken met 0909-3538. Dus 0909-3538. Het telefoonnummer van de studio. Kom jij zo meteen hier op de radio en geef je het juiste antwoord. Weet jij van wie de stem is?

0: love you more. Raccoon.
1: Wat een schitterend liedje.
0: Ja, dat is mooi, hè, deze?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik denk dat dit in de top 3 zit van de allerbeste platen.
0: Meen je dat?
1: Ja, ik vind het zo mooi.
2: Wel een uitspraak.
1: Ja, ja, nou ja. Nou, je weet wel, bij jou staat natuurlijk iets van de Eagles op 1, denk ik.
0: Nee, What a Fool Believes. Dat doe ik
1: oh ja. Dus. En met nieuws? Nou, waarschijnlijk iets van Happy Hardcore of Hardstyle. DJ Korsakoff.
0: DJ Korsakoff.
1: Ja, ja, dat vind ik leuk.
2: Nee. Ik ben niet zo inderdaad van zo'n Queen of Stones. Laat me zeggen, bij mij op nummer 1 staat niet de top 10 uit de top 1000 alle
1: tijden. Nee, nee, nee. Dat maar wat, stel dat je moet...
2: Nou, meer
1: je
2: mag goede één
1: liedje, je gaat naar een onbewoond eiland, je mag één liedje meenemen.
2: Oh, dat zou ik Cheerio doen van Justin Bieber.
1: Dat is een lachen. Ja, dat is het. Ja.
2: Dat is een hartstikke, daar heb je niet van naar je zin.
1: Heb je wel naar je zin.
2: Het is zomers en ik ga naar een onbewoond eiland.
1: Ja, dat is waar.
2: Ja.
0: Ja, maar het is een meezinger ook, hè? Je wilt
1: ja.
2: Nee, ik heb de hele
0: zit je dan je eentje mee te zingen?
3: Ik denk dat ik voor Michael Jackson ga. Nee, ik denk even welke Billie Jean.
0: Oh ja. Ja, dat is altijd leuk. Nou, laat even weten wat jouw plaatje is dat meegaat aan een onbewoond eiland. Sowieso wel een leuk item. Liedjes voor op een onbewoond eiland.
2: Top 1000 voor op een onbewoond eiland.
0: Met kinderen voor kinderen op één. Nou, we zijn op zoek naar deze stem.
4: In het begin vond ik het leuker dan nu, moet ik eerlijk zeggen.
0: Wie is

0: Brecht dat Florentino ook weer meezingt. Jij durft het weer.
1: Ja, ik besef het niet eens wat ik het doe.
0: Ja, nee, het gaat automatisch.
1: Ja, ik voel me weer vrij.
0: Ja, dat is fijn.
2: Maar heb je eerst je zangles?
1: Ja, dat weet ik nog niet. Binnenkort.
0: Oké, leuk man. Voor de mensen die
1: even de datum plannen.
0: Florentine die werd maandag door Rick aangesproken op haar zangkwaliteiten. En Babette Lemey die heeft contact gezocht. Ja, en die heeft jou nu uitgenodigd.
1: Ja, ik ben echt heel erg benieuwd.
3: Dat is de stemcoach van de Voice of Holland, toch?
0: Ja. Ja, nou ja, van alle grote artiesten in Nederland zo'n beetje.
1: Oh. Zo moet goed komen.
0: Dus je gaat naar de... Hoe heet
3: De vocal coach.
1: Ja, vocal coach.
0: Zo heet het.
1: Ik denk dat ik gewoon ga oefenen en straks ga ik wat opvoeren.
3: Zo'n laddertje. Moet je bubbelen in zo'n spaafles.
0: Oh ja. Is het de Babette Lemey Music Academy?
3: Oh,
0: zo heet het. Ja, het is echt een academy waar je naartoe gestuurd wordt. Leon, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt de stem gehoord.
4: Ja, zeker. Ik denk dat ik weet wie het is.
0: Nou, zeg maar.
4: Ik denk dat het Tina Nijkamp is.
0: Tina Nijkamp. De kijkcijferkoningin.
4: Ja.
0: Die alles weet over hoeveel mensen er gekeken hebben. Even luisteren hoor.
5: In het begin vond ik het leuker dan nu, moet ik eerlijk zeggen.
0: Zij snerpt wat meer.
3: Ja, die snerpt. Scherpere stem.
0: Het is niet goed, Leon.
4: Ah, jongen.
0: Zonde man. Jonne, goedemorgen.
6: Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Jonne.
6: Goedemorgen.
0: Hallo.
6: Dankjewel.
0: Wie hebben we hier gehoord?
6: Ik denk Irene Moors.
0: Irene Moors.
3: Irene Moors?
6: Nou.
3: Oh, ik had iemand anders in gedachten.
0: Irene Moors, zeg jij?
3: Ja.
0: Even luisteren.
5: In het begin vond ik het leuker dan nu, moet ik eerlijk zeggen.
0: Het is het juiste antwoord!
3: Ja! Ik dacht Caroline Tensen.
0: Nee, het is Irene Moors.
2: Nee, deze is een stuk jonger.
0: Sophie, je hebt het anders aangepakt dan gisteren.
3: Goeie tactiek.
2: Nou.
1: Ja.
3: Echt.
0: En hoe vind je zelf dat dat ging?
3: Ja.
1: Nou, hier kunnen we ook weer even een evaluatie over doen. Niet fantastisch, maar €75 is ook lekker.
3: Ja.
1: Toch?
3: Hallo, Jonne. Jonne. Krekels. Nou, Jonne is er, denkt er anders over.
0: Ik denk Jonne, die is zo teleurgesteld, die heeft het niet gebroken.
2: Die is bij wijze van spreken meer kwijt aan het
0: telefoon. Ja, die denkt ook, het bel is duurder, ik ga gauw ophangen.
2: Hé, wat voor
0: €75.
1: Ja, nou ja,
3: Jonne had niks, hè.
0: Maar als je toch weet dat je €538 kunt winnen. Maar we gaan deze draai ook weer evalueren en morgen pakken we het weer anders aan, Sophie.
1: Ja, morgen nieuwe poging.
0: Jonne is verdwenen. Ja, Jonne zegt, nou ja, ze krijgt die €75 en we wensen haar uiteraard een hele mooie dag vandaag.

0: Turn the lights off bij 538. Als ik zeg, wat is het nou? Dan zeggen we eigenlijk met z'n allen, denk ik, in koor dat kan niet anders dan over Arie gaan.
1: Ja.
0: Wat is het nou? Zo begint hij het meeste mop.
1: Nee, wat is het nou?
0: Wat is het nou? Nee, wat is het nou? Zometeen is hij bij ons in de studio en komt hij even de woensdag op een vrolijke wijze officieel inluiden met de mop. Zo rond 9:15 hoor je hem hier bij ons in deze radioshow. Max en Andy Grammer staan voor je klaar. Zometeen hier te beluisteren. Juanes is onderweg. Hey, lekker zomers. La Camisa Negra. En het laatste nieuws.
2: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Even overlaten.
8: Ik ben aan het streamen.
7: Oh, sorry.
8: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
9: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
13: Wat goed!
14: Nog één keer het hele seizoen van Château Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Château Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
15: Moet je kijken daar, leuke gast.
16: I know.
15: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
16: Is ook echt jouw type.
15: Ja, toch?
16: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
15: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
17: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Je voelt je thuis, waar je touwen echt werd strikt.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
22: Oh yeah.
21: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver.
24: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
25: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
26: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Amsterdam!
0: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
1: Yes!
0: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
0: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé!
0: En Lipton half tot met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Beste.
4: Hallo.
5: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
13: Staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
27: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
28: Ja, goedemorgen. Vanochtend bewolkt met soms wat regen. Vanmiddag wordt het droger. In het noordwesten is er zelfs zon. En het wordt niet warmer dan een graad of 15 vandaag. En hoe het op de weg aan toe gaat, dat weet Rick.
29: Begin op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Vechtzicht. 12 minuten vertraging. A12 Oberhausen Arnhem bij IJsselbrug 32. En de laatste is de A58 Tilburg Bergen-op-Zoom bij Breda. De vertraging 6 minuten.
28: Exact 9:30. De hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
30: Goedemorgen. Twee opvarenden van het cruiseschip Hondius, bij wie het Hantavirus is vastgesteld, zijn besmet met de zogenoemde Andes-variant. Dat meldt het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid. Die specifieke variant kan bij nauw contact worden overgebracht van mens op mens, voegt het ministerie eraan toe. Oekraïne beschuldigt Rusland van het schenden van het bestand dat per vandaag door Kiev was afgekondigd. Die afkondiging was eenzijdig. Rusland kwam ook met plannen voor een staakt het vuren, maar dan voor komend weekend. En dierenartsen slaan alarm. Honden en katten die naar hun praktijk worden gebracht... die zijn steeds ernstiger verwaarloosd. Ze zijn bijvoorbeeld veel te mager of leven in huizen die zwaar vervuild zijn.
28: Dankjewel eventjes voor dit moment. Straks hier in de ochtendshow. Arie

0: Still Flame van Swedish House Mafia met The Weeknd. Die kan af en toe een klein beetje als je ogen dicht doen, een beetje klinken als Michael Jackson. Ja, The Weeknd. Ja, heeft ook een beetje dat.
1: Was jij nog wel of niet?
0: Nou, nee, hij staat op het lijstje om te gaan bekijken. Maar dan moet ik.
1: Krijg ik een bioscoop?
0: Nee, dat is het. Dus ik moet dan naar de grote stad.
2: Geen bioscoop? Oh,
0: wij hebben geen bioscoop.
2: Maar jullie zijn een stad.
0: Ja, nou ja, wacht eventjes. Niet elke stad heeft een bioscoop.
2: Nou, ik denk dat elke stad ook geen filmhuis.
0: We hebben wel een filmhuis.
2: Ergens boven een café waar nog zo'n beamer hangt.
0: Dacht wel dat er.
1: En van die vage films die niet.
2: Jullie hebben toch ook, daar ben ik wel eens geweest, is een soort. Een soort partycentrum wat gemaakt is als een soort straatje of zo.
0: Ja.
2: Een soort, is dat een evenementenlocatie?
0: Het Engelse straatje.
2: Ja,
1: dat is, nou, is best wel leuk, toch?
0: Ja, best, bij Kade 10 is dat. Maar dat bestaat niet meer, dat is failliet.
2: Wat was dat nou uiteindelijk?
0: Nou, daarvoor zat een restaurant en daarachter kon je inderdaad evenementen organiseren.
2: Ja, in dat straatje.
0: Het was ooit, zo is het geopend, als een soort meubelcentrum. Of in ieder geval een woon...
2: Meubelhal.
0: Ja, een woonexperience. En daar kon je dan meubeltjes kopen en spullen voor je inrichting. Nou, dat is toen over de kop gegaan en toen is het een evenementenlocatie geworden. Maar je kon al die huisjes, die decorstukken, kon je ook in.
2: Toen, en daar waren die meubels al, laat maar zeggen.
0: Ja,
2: die stonden in die huisjes.
0: Ja, dat waren kleine winkeltjes in eerste instantie.
2: Okay.
0: En later is het een evenementenlocatie geworden.
2: Het voelt namelijk een beetje als een soort televisiestudio. Of dat daar ooit een soort goede tijden, slechte tijdenachtig iets is opgenomen.
0: Was een hele bijzondere plek was dat.
2: Maar dat is helemaal weg.
0: Ja, ik denk dat je het nog wel kan huren als je wil.
2: Maar die huisjes, die staan er nog.
0: Die staan er nog, het Engelse straatje.
2: Ja, het Engelse. Ja, Rick die zit hier even op de Google.
0: Ik weet niet of ik het kan vinden eigenlijk. Of ik heb foto's
3: gemaakt. Ik zie hier wel een foto.
2: Ik zie ook een foto. Vooral ook mensen zitten met heel veel kalende achterhoofden.
0: Ja, dan is het inderdaad hier in Nijker.
2: Maar er staat ook een soort Grieks theater in of zo.
1: Ja, het is, nee, dat is het podium.
0: Ja. Ja.
2: Oh, oké, apart in het Engelse straatje.
1: Ja, we hebben
2: een soort colosseum.
0: We hebben daar ook wel eens een keer de Boeren Maandag Afterparty gehad.
2: Oh.
0: In het Engelse straatje. Dus dat is dan een
2: farmers.
0: In de winter wordt dat gehouden en dan was dat binnen daar.
2: Oké.
0: Okay. Maar ook een keer een wijnproeverij. En,
2: maar er zit nu in elk huisje zit een café of zo.
0: Ja, ik weet niet precies wat er in die huisjes gebeurt. Want je kan er niet, als je daar bent...
2: Een lampje aan het raam.
0: Jij zegt het, dat zou echt
1: fantastisch zijn.
0: Dit zou echt een fantastische Roze buurt zijn. Ik wil niemand op ideeën brengen, maar...
2: De tippelzone van Nijkerk.
0: Die hebben we ook nog niet namelijk.

0: Fleetwood Mac. And you can go your own way. Een berichtje binnenkomen van Roos. Die heeft de tekst, of in ieder geval de titel van dit liedje op haar arm getatoeëerd.
1: Oh, ja, wel mooi.
0: Go your own way.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goed uitgangspunt.
0: Dat, nou, precies. Het is 14 minuten voor 10 uur geworden op woensdag.
1: Ja.
0: Dat kan niet anders betekenen dan dat hij hier is.
2: Oh.

0: Martijn, goedemorgen.
1: Fijn dat je er weer bent.
2: Ja, we zijn er weer.
1: Hoe is het met je?
2: Ja, lekker.
1: Heb je een fijne dag, ja?
2: Ja, lekker de dag. Lekker, ja, druk bezig, hopen en rommelen.

0: bezig aan hoppen en rommelen.
1: Nou, rommelen.
0: Heel veel leuke dingen aan het doen, maar dat hoor je er wel een keer.
1: Oh ja.
0: Dus het wordt spannend. Het wordt spannend.
1: Het wordt spannend.
0: Het wordt heel spannend.
2: Zullen we een moppie doen?
1: Ja, laten we er zin in. Ik ben zo benieuwd.
0: Ja, dat is leuk. Wat heb ik nou van de week?
1: Nou.
0: Er zit een gozer bij mij altijd aan de bar, tenminste een gozer, een man. En er komt een heel klein vrouwtje komt er binnen. En het is er dan toch een beetje samenhorigheid in die Amstel. En wat doet die man? Die pakt een vrouwtje keurig netjes op en die zet hij op de kruk.
1: Ja.
0: Nou, toch gezellig een beetje drinken en een beetje doen. Ja. En dan gaat een biertje, wijntje in de kerel. En die twee op een gegeven moment gaan toch samen de deur uit. Ik zeg, nou, stop. Dus ik zie die gozer de volgende keer. Ik zeg, ben jij met een vrouwtje? Hij zegt, ja, dat wil ik niet weten. Hij zegt, hartstikke leuk, man. Ik zeg, ben je niet? Ik zeg, wat is er gebeurd? Hij zegt, nou, we liepen met mij naar huis toe. Kom op een gegeven moment bij haar huis, met een hele grote hek en een schutting. Hij zegt, maar ja, ze wil toch eigenlijk wel even een wippie maken. Hij zegt, goed, ik denk, nou, ik pak het even bij dat hek. Maar ja, ze boek voorover. Nou, ik haal het niet, dus wat denk ik? Ik hang er aan het hek. Dus die hangt er aan het hek. Die geeft er een beurt. En die pakt er zo weer af en die zit er weer op de grond. En die doet zijn broek omhoog. Ze zegt, wat bent u toch elegant? Hij zegt, hoe dat zo? Nou, ze zegt, meestal laten we aan het hek hangen.

0: Cheerio! En als je het iemand gunt om door te breken, dan is hij het wel. Want hij was hier, wat is het, een week of twee geleden.
1: Wat een hit, hè?
0: Ja, sowieso wel een hit. Maar wat een leuke gozer ook.
1: Ja, man.
0: Mega enthousiast. En ja, het gaat hem voor de wind, want hij wordt overal opgepakt nu deze
1: plaat. Zomer
0: dit. Dit is, zou wel eens een zomerhit kunnen worden, ja. Cheerio!
2: De 538 Ochtendshow. Service desk.
0: Ja, laten we even naar de service desk gaan. We hebben niet heel veel vragen vanochtend binnengekregen. Nee. Maar je kan merken dat het nog een beetje vakantie is. Maar er is wel een leuke vraag gesteld door Sven. Dames en heren, als jullie CEO van welk bedrijf dan ook konden zijn, welk bedrijf zouden jullie dan kiezen?
1: Oh.
3: Dat is een aparte vraag.
0: Is wel leuk, toch?
1: Ja, maar zo niet één die even uit je mouw schudt.
0: Ik zou voor een beetje een leuk bedrijf gaan.
3: Ik zou voor een reisorganisatie gaan werken.
0: Oh ja, maar het is één dag dan, hè, denk ik.
3: Oh, dan
0: tenminste, dat weet ik niet.
3: Dan word ik zangeres of zo.
0: Oh nee, het is gewoon überhaupt.
3: Acteur.
0: CEO van een
3: bedrijf.
0: Actrice.
3: Maar CEO, ja, wat doe je als CEO? Is natuurlijk geen rol aan, lijkt me.
0: Nou, dat weet ik niet. Hangt er vanaf wat voor je.
3: Ik zit alleen maar in vergaderingen.
0: Ik moet op de een of andere manier onmiddellijk aan Coolblue drinken. Volgens mij is dat een heel leuk bedrijf.
1: Dynamisch.
0: En ik zie die CEO is natuurlijk zelf ook hoofdrolspeler vaak in al die filmpjes.
1: Ja.
0: Volgens mij is dat echt een leuke club om voor te werken.
1: Ja. Denk het ook, ja.
0: Ja, denk ik. Rick?
4: Nou, CEO, ik zou wel heel graag eigenaar willen zijn van een discotheek. Dat is mijn grootste droom eigenlijk.
0: Maar kan dat niet dan?
4: Nou, dat valt in die discotheek...
1: Nou, vandaag de dag niet meer.
4: Er valt geen droogbrood meer te verdienen, volgens mij.
0: Maar je kan voor weinig geld een discotheek op de kop tikken, toch?
4: Ja, maar dan ook weer voor weinig geld...
0: Het voordeel is dat je dan wel elke zaterdagavond kan draaien.
4: Maar dat lijkt me dus echt fantastisch. Maar de horeca vind ik sowieso geweldig.
0: Ja, ja.
4: Horeca-mensen zijn leuke mensen. Er is alles wel reuring.
0: De CEO van je eigen café of discotheek.
4: Ja.
0: En Niels?
1: Van
3: een supermarkt, toch?
1: Een supermarkt lijkt me heel leuk. Ik denk dat het heel dynamisch is. Maar ook zo'n bedrijf als Live Nation of zo, weet je.
0: Oh, ja.
1: Mojo, Ziggo Dome-achtig iets.
0: Dat is een grote club, hè?
1: Ja. Dat lijkt me wel fantastisch.
0: En wat is er met de campingplannen gebeurd?
1: Dat is dan de hobby om erbij. Oh, ja, de... CEO van je eigen camping, dat is ook zo.
0: Dat hangt er vanaf hoe grote camping is.
1: Ja, dat is ook zo, ja.
0: Nou, Sven, ik hoop dat we de vraag bij deze hebben beantwoord. Even een kijkje in onze dromen als CEO. Zometeen hoor je hier... Hij is volgens mij terug, toch? Of niet?
4: Is hij terug uit de jungle?
1: Zeker.
0: Is de Demmender? Zometeen, volgens mij Dennis Ruijter.
4: Hij is er.
0: Terug van weg.
4: Ja. Hij heeft een camouflagepak aan.
0: Oh, ik zie het.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
5: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
6: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snipbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
1: Greets. Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die, wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow.
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
10: Dat is wit goud voor weinig.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
10: Mamma mia, dat is goedkoop.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
14: 538 Nieuws.
13: 10 uur.
15: Ik ben Florentien van der Meulen. Zeker 2 gevallen van het Hanta-virus, dat is opgedoken op een Nederlands cruiseschip bij Kaapverdië, zijn volgens Zuid-Afrika veroorzaakt door de zogeheten Andes-variant. Volgens het ministerie van Volksgezondheid daar kan bij deze variant het virus ook van mens op mens worden overgebracht, zeker als mensen nauw contact hebben. Er zijn grote zorgen over huisdieren die steeds ernstiger worden verwaarloosd. Het aantal meldingen daarover is in een paar jaar tijd verdrievoudigd. Katten en honden zijn bijvoorbeeld veel te mager. En als ze iets mankeren, worden ze te laat naar de dierenarts gebracht. Vaak omdat hun baasjes er geen geld voor hebben. En oud-voetballer Pierre van Hooijdonk is gestopt als technisch adviseur bij NAC Breda. Hij lag onder vuur vanwege de transfer van zijn zoon Sydney. Die ging voor €0 van NAC naar een club in Portugal. En van Hooijdonk speelde daarbij een omstreden rol. Het zijn barre tijden voor NAC dat zo goed als zeker degradeert uit de Eredivisie. Gaan we naar het weer. Vanochtend bewolkt, soms wat regen. Vanmiddag wordt het droog en in het noordwesten is er zon. Het wordt niet warmer dan 15 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
16: Ja, Florentien, dankjewel. Je bent geen dag aan.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.

0: dodelijke vogel in Costa Rica waar ik zat de uitslover was. En mij wakker hield rond 4:30 s'nachts. Dat hoor je zo meteen. We zitten in de vijf van het bedrijf. Dennis hier. We beginnen vandaag met de vijf liedjes van het bedrijf van Leonie en de collega's bij Terra Zanden. Leonie, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Dennis.
0: Goedemorgen. Hoe is het in Zwolle?
1: Ja, in Zwolle, ja, wel bewolkt. Een beetje saai, helaas. Maar ik hoop dat de zon nog gaat schijnen. Want die heb jij niet meegenomen vanuit Costa Rica, helaas.
0: Nee, ik heb het geprobeerd, maar ik heb ook geen zeldzame zaden en vogels meegenomen.
1: Niet?
0: Wel een goed humeur en op de terugweg een huilbaby in stoel voor me.
1: Oh, gezellig.
0: Dus dat was helemaal goed.
1: Ja, klinkt fantastisch.
0: Nou, wat mooi. Hey Leonie, hoe zit het met tandpasta? Vertel eens.
1: Ja, nee. We hadden het er net over. Weet je, we verkopen zand. En dat zand, dat zit echt in zoveel producten. Daar hebben mensen geen weet van. En er zit zelfs een stofje in tandpasta. Nou ja, wat je tandenpulijst dus, dat wordt ook uit zand gehaald. Dus zand is echt een middel wat echt heel veel gebruikt wordt. Ja, absoluut.
0: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je 's morgens misschien wel een stukje van de Atlantische Oceaan in je mond hebt.
1: Nou ja, niet bij ons. We zitten niet aan de Atlantische Oceaan helaas. Was ook leuk geweest.
0: Ja.
1: Maar we hebben wel een hele grote plas waar het uitgewonnen wordt. Ja,
0: nou, wat goed zeg. Wat leuk. Hoeveel collega's heb je, Leonie?
1: Ja, we zijn met 15 vaste mensen. Dus een kleine club. Hartstikke leuk team. En een klein bedrijf, maar we zetten heel veel werk.
0: Nou, wat leuk, wat leuk. Nou, we sturen taart voor de hele afdeling naar Terra Zanden in Zwolle, Leonie.
1: Hartstikke goed, daar zijn ze blij mee, want er is altijd wat te eten bij ons. Dus ze zijn dol op nog meer taart.
0: Nou, wat leuk, wat leuk. Stuur een fotootje als de taart is aangekomen. Ik wens je een hele mooie woensdag vandaag.
1: Fijn, dankjewel Dennis.
0: Hoi, geniet ervan. Groetjes daar. Hoi Leonie.
1: Hoi.
0: De vijf van het bedrijf Terra Zanden uit Zwolle. Met deze van John Mayer. Dit is In The Blood, nu op 538.

was See You Again in de vijf van het bedrijf. En deze vijf van het bedrijf is natuurlijk net bepaald door Terra Zanden, Leonie, zandwinningsbedrijf in Zwolle. We draaien hun vijf favoriete liedjes. En die vijf van het bedrijf is ideaal voor elk bedrijf eigenlijk in Nederland. Hè. Of je nou iedere dag discussie hebt over welke muziek of welke zender er aan moet staan op de zaak. Of je bent vergeten lunch mee te nemen. Bij de vijf van het bedrijf, twee vliegen in één klap. Jij bepaalt met je collega's de playlist. En wij sturen gratis slagroomtaart voor jou en je hele team. 538.nl/bedrijf. Doe niet te say more. 538.nl/bedrijf. Ja, Liska die stuurt nog een appje. Dennis, wat kun je aanraden als ik naar Costa Rica ga? Je kan altijd appen voor reistips. Ik ben er inmiddels 3 keer geweest. Ik ben je persoonlijke reisleider. Mocht je denken, die ruier heeft lekker uitgeslapen in Costa Rica. Er is 's nachts een vogel, dat is een soort boskip. Een kruising tussen een kip en een fazant. Het lijkt ook een soort duif. Het is de chacalacha. En die klinkt zo, 's morgens om 4:30. Goedemorgen. Daaroverheen komen de brullenapen en je bent compleet wakker en klaar voor een nieuwe dag. Dan ga je om 5 uur met je zaklamp, als je Dennis Ruijer heet, het oerwoud in en komt. En de rest is gewoon geschiedenis. Toch wat mooie foto's op mijn Insta gepost van Gifkikkers. Check dat even bij Dennis Ruijer. Ja, die finale van de vijf van bedrijf van Terra Zanden. Die is voor Robert van Hemert. Zingt u gerust even mee op de woensdag. Zoet, zout.

0: plaatje zonder milieu. Dark Before the Dawn. Sommige mensen zeggen, hij is een beetje directig deze. Maar ik vind hem wel lekker. Zonder milieu op 58 werkdag. Ook terug van vakantie is de yoga-docent van de Sterren Valentijn. Hij heeft zometeen een cryptische omschrijving. Kleine highlights.
1: Het kosmische bestaan draait om het vinden van de liefde.
0: Ja, welk liedje zal erachter zitten? Zometeen de complete cryptische omschrijving. Calvin Harris, Clementine Douglas in die grote hit Blessings hoor je zo. En ook omdat de zomer toch in aantocht is, hè. Het is aftellen geblazen. Dan Henley en The Boys of Summer. Binnen nu in een paar tellen.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Kippieplank, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Deze week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken, je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je 1 miljoen? Dan krijg je 1 miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf Make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement, ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
15: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
14: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
15: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
17: Mamma mia, dat is goedkoop.
16: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
7: Binnen 1 minuut
15: meer muziek
7: tijdens de 538 werkdag.
18: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: Mede-oprichters van de legendarische Eagles natuurlijk. Deze Don Henley en The Boys of Summer. Op Radio 58, je 50 werkdag voor de woensdag. Ja, niet alleen ik ben terug van vakantie, ook Valentijn is terug. Onze yoga-docent van de Sterren. Die altijd komt met een cryptische omschrijving van een 58-hit, ook deze keer.
1: We leven in een verhit tijdperk, zonder kans om af te koelen. Voortdurend opgesloten, vragen we ons af wat te doen.
0: Ja.
1: Het kosmische bestaan draait om het vinden van de liefde. Wat niet altijd even makkelijk is.
0: Nee, zeker niet.
1: Maar zolang onze hemellichamen bij elkaar zijn, hebben wij het altijd goed.

Ja, jij hoort waarschijnlijk gewoon rommelig in deze track van Lola Jong. Maar ik denk dan bij Messi terug aan die ene pot van Oranje tegen Argentinië. Weet je nog wel? WK 2022. Ik ben niet de grootste voetballiefhebber van ons 50-DJ-team. Maar daar zat toch een partij emotie in die pot. Kwartfinale. Allerlaatste minuut van de extra tijd. 90 plus 11. Volgde de meeste bizarre vrije trap ooit toch? In plaats van te schieten schoof...

slag dan bij Lusail die kaartenregen. De sfeer was nogal vijandig, hè? 12 gele kaarten volgens mij. WK-record. Nou goed, die voetbalgekte, herken je dat? Dan is dit misschien wel iets voor jou. Want 58 is op zoek naar de meest fanatieke voetbalfan van Nederland. Die het aandurft om mee te doen met het NK WK voetbal kijken. Aan één stuk door 30 wedstrijden van Oranje kijken, dag en nacht. En tussendoor ook nog even getest worden op je voetbalkennis natuurlijk. Dat is alleen voor de echte taaien onder ons, de echte diehards. En wie dat het langste vol weet te houden, wint 20.000 euro en een jaar.

0: Heat. Dutch Girls. Met American Girls de hele tijd. Maar wel een prachtig liedje dat wel. 5 dag werkdag voor de woensdag. Het is Dennis hier. Zometeen trakteren we op de Dance Smash Classic. Bruno Mars, I Just Might. No Doubt in de line-up. En ook in de line-up. Esther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij hebt alle inhoud van het nieuws voor je, voor 11 uur.
1: Zeker.
0: Wat zit erin?
1: Ja, waar je voor een beetje entertainment bijna 10.000 euro kwijt kunt zijn.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM. Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Hamster!
5: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
4: Yes!
5: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en Texas-schnitzels, 2 stuks. Tweede gratis.
4: Boeie.
5: Hak, 2e gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Amec haarverzorging en styling, ook 2e gratis.
4: Lekker hoor.
5: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook 2e gratis.
4: Zoé.
5: De meeste en beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
7: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: 8 mei begint het grootste wielercircus van Italië. 21 etappes. 3 weken lang. 1 roze droom. De Giro d'Italia. Vanaf 8 mei live op Eurosport. En stream op HBO Max.
9: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milderkaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
4: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
5: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
7: 538 Nieuws.
8: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Er zijn steeds meer meldingen over zwaar verwaarloosde huisdieren. In een paar jaar tijd werd het er 3 keer zoveel en de meldingen worden ook ernstiger, dat zegt de inspectie. Dieren zijn ondervoed, vervuild of ze krijgen niet de juiste zorg, omdat hun eigenaren de dierenarts niet kunnen betalen. Het cruiseschip dat na een virusuitbraak al dagen bij Afrika ligt, vertrekt naar de Canarische eilanden. Dat mag van Spanje aanmeren in Tenerife. Een van de besmette opvarenden wordt behandeld in Zwitserland en er worden ook een paar mensen naar ziekenhuizen in ons land gebracht. In Leiden houden ze rekening met zeker 1 patiënt. In Duitsland zijn op tientallen plekken huiszoekingen aan de gang in een onderzoek naar 2 extreemrechtse groeperingen. De groepen roepen via de socials op tot geweld tegen politieke tegenstanders en mensen die ze verdenken van pedofilie. Aan de actie doen meer dan 600 agenten mee en er zou nog niemand zijn aangehouden. En voorzitter Infantino van Wereldvoetbalbond FIFA vindt de torenhoge prijzen voor kaartjes voor het komende WK terecht. Voetbal is entertainment en daar wordt nou eenmaal dik voor betaald, zegt hij. En bovendien is er een enorme vraag en die zorgt ook dat op doorverkoopsites kaartjes soms voor enorme prijzen weggaan. Er zijn nog wel wat goedkopere opties te vinden. Voor het goedkoopste kaartje betaal je bijna 70 euro. Voor een normale wedstrijd is dat. Een kaart voor een finale begint zonder extra opties bij 1748 euro. Ik heb het weer nog voor je. Vanochtend is het nog bewolkt met soms wat regen. Vanmiddag wordt het droog en in het noordwesten is er zon. En het wordt vandaag niet warmer dan 15 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
9: Dankjewel. De voetbalkaarten worden nu betaald. Maar Gianni Infantino mag ook niet klagen waarschijnlijk met een steekpinnetje hier en daar. En dit is het 538 verkeer. A12 Oberhausen Arnhem bij IJsselbrug, 26 minuten. Op de A37 knooppunt Holsloot Meppen bij de grens ben je 11 minuten langer onderweg. En de A325 Arnhem Kleven bij Waalbrug, daar ben je 12 minuten langer onderweg. Snelheidscontrole A9 Alkmaar Haarlem bij Heemskerk 57,5. En op de A13 Rotterdam Rijswijk bij Delft bij 13,8. A15 Maasvlakte Rotterdam bij Rotterdam 40,3. A15 Rotterdam Maasvlakte bij Rotterdam 46,1. En ook een controle op de A16 Dordrecht Breda bij Prinsenbeek 59,4.
10: Hi, dag.
11: Hoi, hallo.
12: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
13: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
12: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
14: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.

0: Nommers. Ook op de radio in Costa Rica. Ook een grote hit daar deze.
1: 538 Dance Smash. Classic.
0: Ja, dan heb ik je even met 22 jaar mee terug in onze teletijdmachine voor de Dance Smash Classic. Deze week hebben wij wat mooie selecties voor je gemaakt uit het grote Dennis-archief. LSDJ, die kende dezelfde producers als deze track. Dus de mannen achter LSDJ zaten ook achter CanDJ. Klinkt namelijk ook bijna hetzelfde wel. Scoorde als een eendagsvlieg een hitje met If I Were You. If I

Jennifer Lopez, If You Had My Love, op 58 tijdens je 5 jaar werkdag. If You Had My Love. Ja, als je mijn liefde had, dan had je vooral veel spinnen gezocht in het regenwoud van Costa Rica. Een beetje game op de bank, wijntje bij, lekker. Maar in het geval van dit Franse koppel heb je vooral de zakken goed gevuld qua bankrekening. Zo'n anoniem Frans stelletje, ik vind het wel een mooi verhaal. Die kent elkaar pas een paar dagen als ze voor de lol een lot kopen. Ze denken, oh, we kopen ergens een lot bij een winkeltje. Ze kiezen samen de cijfers voor het lot en ze wachten de trekking af. Wat denk je? De jackpot. 8 miljoen euro. Lekker. Dat worden geen Franse frietjes, maar escargots, denk ik, op date nummer 3. En we blijven dan een beetje in de Franse slag en het Franse thema hangen met de 58 werkdag, want je hoort Criss Cross Amsterdam en Jan Smit. Opvallende samenwerking. Ook Fransie Barbo doet mee.

0: Live House. Je hoorde Halfway Gone op 58. Zometeen Cloud en Niall Horan, Miles Smith.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie, olifant.
6: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
7: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
11: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
12: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
13: Amster!
14: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
13: Yes!
14: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
13: Play.
14: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
13: Zoé!
14: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
13: Yes!
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Amster!
15: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
16: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
17: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
16: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
18: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
19: Kippie.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
20: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
21: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
22: Niet bij mij, tv is te klein.
23: En ik heb geen barbecue.
24: Man, man. Zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
25: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
26: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
27: Oh yeah.
26: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
29: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
30: Binnen 1 minuut.
31: Meer muziek.
30: Tijdens de 538 werkdag.
32: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Are you drinking my Müller Milk protein?
1: No.
2: Lots of milk, loads of chocolate flavour. Müller Milk protein. The moo you can't resist.

0: Drive safe.
1: Vind ik een goed advies voor je woensdagwerkdag. Drive safe. Ja, ik heb nog wel een beetje een soort van, ja, een beetje een mal tipje voor je. Onderzoekers aan de Universiteit van Shanghai, daar weet je, het is betrouwbaar, die hadden wat tijd over. Die zijn erachter gekomen dat sommige vrouwelijke stemmen in de navigatiesystemen ons mannen gevaarlijker laten rijden. Het gaat om stemmen van een vrouw met een hogere klank die soms wat verleidelijk kunnen klinken. Waardoor mannen dus bewezen vaker te hard rijden en zelfs 40% vaker het oranje licht meepakken. Ja, wat staat er in, wat hoor je dan in die navigatie? Bij de volgende rotonde, kijk even naar het portfolio en sla niet af. Ik bedoel, ja, je moet gewoon luisteren naar de aanwijzing. Maar goed, de stem van de 58 werkdag wat harder. Misschien moeten de 58 niet eens gewoon ook de navigatiedingen gaan inspreken. Misschien is dat wel grappig. Ik heb zelf een Master Yoda van Star Wars al een tijdje in de auto. Is heel rustgevend.
2: Continue on this route. Then, at your destination, you will arrive. Yes. Feel the force now, do you?
1: Feel the force now, do you? Lekker hoor. Je voelt de force met de 58 werkdag. Van David Guetta in de line-up met Sia, Pompey, Bestil, Suzanne en Freek. Maar eerst Coolio en LV. Dit is Gangster.

Dan Smith, dat is een cornuiter van Bestel. Pompeii, 58. Weet je dat dit toch vrolijke liedje van Bestel heeft eigenlijk een soort luguber ontstaan idee? Die Dan van de band Bestel, die had een boek gelezen over de uitbarsting van de Vesuvius. En hij was een beetje het grappen met de bandleden, dat mensen dan helemaal verast daar honderden jaren op dezelfde plek liggen. Lekker weertje vandaag, hè Frank? Nou ja, nog steeds verast. Ja, het is een beetje lol om dit soort lugubere zaken. Maar ja, leverde wel een wereldhit op. Bestel Pompeii. Je 50-jarige werkdag nu met Suzanne en Freek. Halverwege.

0: van 16G kan hebben Lindo de Val. Met onder andere Jisoo en Zayn en Somberzo. En Esther met het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons in petto, hè, zometeen?
1: Ja, heb jij nog een oude Billy, een Besta of een Pax in huis? En je hoort zo waarom die oude IKEA-klassiekers worden gezocht.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, de Bocconet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: De Droomselectie.
6: Droom jouw amateurteam nog wel eens van Oranje?
7: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team.
6: Dat Oranje achterna reist.
7: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
5: De Droomselectie.
8: Staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
9: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
7: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team.
6: Dat Oranje achterna reist.
7: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
5: De Droomselectie.
10: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
13: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
14: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
13: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
16: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
18: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
19: Kippie.
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
22: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Veo. Levenzonderbril.nl.
23: 538 Nieuws.
24: 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De KLM schuift het vliegen naar Dubai en Saoedi-Arabië verder op. Er zou vanaf 22 juni worden gevlogen, maar dat wordt nu weer 6 dagen later, 28 juni. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten mijden luchtvaartmaatschappijen vanwege de veiligheid al een tijd lang bestemmingen in het Midden-Oosten. 3 zieke opvarenden van het Nederlandse virusschip bij Kaapverdië zijn van boord gehaald. Ze gaan naar ziekenhuizen in ons land. Op het schip is een gevaarlijke variant van het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Van Spanje mag het schip aanmeren in Tenerife. De politie in Londen heeft een speciaal team samengevoegd en gevormd dat de Joodse gemeenschap moet beschermen. Aanleiding zijn de antisemitische incidenten van de laatste tijd. Zo werden 2 Joodse mannen neergeschoten en brand gesticht in Joodse gebouwen. En het Openluchtmuseum in Arnhem is op zoek naar oude IKEA-klassiekers waar mensen hun eigen verhaal bij hebben. Het museum toont de geschiedenis van ons dagelijks leven, met daarin veel meubels, bedden en kasten van de afgelopen 200 jaar. Maar ze hebben amper iets van IKEA, terwijl wel bijna iedereen dat in huis heeft. Nou, en nu zoeken ze dus meubels, serviezen, keukengerei en gordijnen van echt 1978. Ik heb het weer ook nog voor je. Het is vanmiddag droog. In het noordwesten is er wat zon. En het wordt vandaag niet warmer dan 15 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
2: Wel mooi, even zo'n stapeltje schroefjes die over waren. Ooit liggen daar dan, weet je wel.
1: Oh ja, blijft altijd over, hè?
2: Blijft altijd over.
1: Ja.
2: Beter dan tekort, trouwens. Ja.
1: Ja.
2: Even kijken dat verkeer. Ja, het is druk voor de grens met Duitsland via de A1, de A12 en de A37. Je weet het, grenscontrole. En de A12 ook nog even noemen vanuit Duitsland naar Arnhem voor de IJsselbrug. Werkzaamheden 20 minuten extra vertraging daar. Dan de controles, de A10, de Ring Amsterdam 10.0, A12 Zoetermeer-Laag 4.9, A15 Rotterdam-Gorkum, Hardingsveld 88.5, A16 Dordrecht-Breda 59.4, de A16 Rotterdam-Dordrecht 42.9, A27 Hilversum-Utrecht 71.4, A50 Os-Eindhoven 124.5 en de A58 Vlissingen-Roes 152.3.
25: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
26: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
27: Dat is wit goud voor weinig.
28: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
29: Aldi.
30: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
31: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
32: Mamma mia, dat is goedkoop.
28: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
31: Aldi.
33: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
34: Laat het weer zijn.
2: 538. Goedemiddag, we gaan er lekker tegenaan. Ik hoop dat je meedoet met Robert Miles, Jesus 1 en nu Summer.

Miles en Children bij 538. Goedemiddag. In de strijd richting de Eredivisie gaan Almere City en de Graafschap vanavond tegenover elkaar even knallen in de play-offs. Ik heb toch een goede hoop dat... dat ben ik toch even voor Almere, voor mijn stad. Sorry, doet toch een... Is het alleen maar. Over voetbal gesproken, waarom was een gesprek dat Ed Sheeran ooit had met voetbalgrootheid Lionel Messi volkomen nutteloos? Dat hoor je zo meteen van Ed zelf, na de nieuwste van Bruno Mars. Dit is Risk It All.

0: Dit is Living 4 bij jou. 5-3-8 tijdens je lunch op de 5-dag werkdag. En die gaat super snel, weet je wel. Ed Sheeran, je hoort hem zo meteen. Ed Sheeran kreeg laatste vraag. Heb jij Lionel Messi wel eens ontmoet? Hè? De voetballegende. En dat had hij zeker. Maar het gesprek dat hij met Lionel had, dat was eigenlijk volledig overbodig en totaal nutteloos. Zo vertelt hij hier.
1: Yeah, the first time I met him was at a Paris Saint-Germain game. And he came and he met me and he shook my hand. And I was like, hey man, if you want to ever come to a show with your wife, blah, blah, blah. I'm talking for about 2 or 3 minutes. And then his like handler just comes up and just whispers in my ear and goes, he not speak English.
0: Spreekt geen woord Engels. Messi staat daar maar te knikken. Ja, natuurlijk joh, geen probleem. Spreekt geen woord Engels. Lionel Messi heeft hij ook niet nodig. Ed Sheeran hoor je zo meteen. Sapphire komt eraan na deze Lilywood and the Prick. Dit is Prayer and See.

0: bezig.
1: Ja, nou, dat is credits naar Ed, hè. Dat was ik weer.
2: High 538.
3: High 538.
1: Want ik ga zingen, dan merk je het al. De High 538. Wil je even een High 538 inspreken voor een collega, al je collega's, het hele bedrijf of je beroepsgenoten? Dat zou leuk zijn. Spreek hem even in via de app. Kijk, zo doe je dat. Dit is Sven.
4: Hier een High 538 voor Mitchell Dobbelaar, a.k.a. Dobbeleuter. Die is vandaag weer een keukentje aan het bouwen bij Misto Interiors. En we wensen die jongen veel succes vandaag.
1: Ja, zo makkelijk kan het zijn. Even een High 538 voor wie je ook maar wil. En dan even via de app daar even inspreken. En hoor je hem zo meteen hier. Offenbach komt er ook aan.
2: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
3: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
2: Radio 538 presenteert
3: het NK WK voetbal kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
2: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten.
3: Dan win je 20.000 euro.
2: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
3: Aanmelden via 538.nl.
2: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Scherp zien zonder

0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje.
2: Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals.
1: Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei.
2: Dus we zeggen nog steeds,
3: alle lof voor Almof.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op Ben.nl.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
7: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
8: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
10: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
11: Even overlaat.
12: Ik ben aan het streamen.
11: Oh, sorry.
12: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
11: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
10: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
13: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
14: Yes!
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hey, bedankt.
15: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
14: Yes!
17: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
18: Kippie.
0: Binnen 1 minuut
19: meer muziek
0: tijdens de 538 werkdag.
10: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
20: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.

0: echt een liedje waarbij je een beetje in slaap sukkelt aan het sturen. Dat zou ik echt niet doen.
1: Wakker,
2: pot uit Best, maar die mij een prachtige overkapping aan het zetten is. Goed bezig, Gerard. Ga door.
0: Lekker bezig. Marieke.
3: Hi, met Marieke Kollard. Ik wil vandaag een high five react doen naar alle verloskundigen in Nederland. Werk ze allemaal. Doei.
0: Doei. Dat was, heel goed. Michel.
4: Ik wil graag een high five react geven aan Kiki en Phil. Die hebben vandaag de sleutel gekregen van hun nieuwe paleisje in Krommeny. Veel en Kiek, op naar de verbouwing.
0: Ja, ze zijn bij mij thuis ook op verbouwd. Echt, alles moet vanaf de grond af helemaal opnieuw, zeg maar. Dus, waar woon je nou nu nergens? Cor nog.
5: Goedemiddag, een high five 38 voor alle terminaltrekkerschauffeurs van Vepco Transport te Moerdijk. En natuurlijk Rob Storm op de Maasvlakte. Allemaal fijne dag.
0: Fijne dag, Cor. Jij bent degene die iedereen wil kennen, want jij krijgt een officiële, enige echte 538 tosti ijzer voor je lunch daar. Dat is lekker, hè? De Bowser komt eraan als Cindy Lauper een classic zit. Heerlijk.

0: De zomer van 2026 moet nog officieel van start gaan, maar ik denk dat je net de zomerhit van dit jaar hebt gehoord. The Bauza en Magnetic bij jou, 538. Ja, misschien komt er nog een grotere zomer in, dan is het nummer 2. Mag ook natuurlijk, geen enkel probleem. Het is je lunch, het is je werkdag met nu Jason Derulo, What You Say.
1: Radio 538, What Did You Say?

0: Ja, je doet het liedje eigenlijk tekort als je zegt... Het is zo'n niets aan de hand liedje. Dat is, zo bedoel ik het niet, maar dat, zo voelt het wel. Heerlijk nummer. Sam Fender en Olivia Dean. En Rain Me In hoorde je bij 538. Esther heeft zo'n nieuws. En ja, het voetbalseizoen loopt op zijn eind.
1: Jazeker. En er is nu een speler die laat nu weten... na 18 jaar af te zwaaien.
0: Wie? Oh, dat zeg je zo natuurlijk. Ja, dat zeg je zo. Ja.
2: Het goed!
3: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent... comfortabele luchtbedden, oh zo knus... en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
18: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
17: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
18: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
17: Stap je ook in?
19: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
20: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt.
21: Zin in een koffietje?
20: Ja, lekker.
22: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
23: Je voelt je thuis, waar je daar echt bent.
0: jaar deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: 538 Nieuws.
23: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De olieprijzen zijn aan het dalen nu de Amerikaanse president Trump en bemiddelaar Pakistan hoopvol zijn over een eind van de oorlog met Iran. De prijzen zijn met bijna 10% omlaag gegaan, maar bij het tanken merk je daar helaas nog weinig van. Benzine is alleen nog maar duurder geworden naar een nieuw record, €2,65. Als het aan het OM ligt, gaat de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden de cel in voor witwassen. Bij een huiszoeking bij vader Leidekkers in 2023 werd onder meer een horloge gevonden dat ruim een ton waard is. Het zou zijn betaald met drugsgeld van zijn zoon. Het witwassen van een tweede horloge vond het OM niet bewezen. En 2 zieke bemanningsleden en een zieke passagier zijn van het Nederlandse cruiseschip gehaald dat al dagen voor de Kaapverdische eilanden ligt. Ze komen naar Nederland om behandeld te worden. Ondanks de situatie is de sfeer aan boord nog best goed, zegt een passagier tegen de NOS.
24: Is er paniek? Absoluut niet. Een zekere gelatenheid, een zekere onzekerheid. De ene mens kan er beter mee om dan de andere mens, maar dat is het.
23: Ja, de zieken zijn waarschijnlijk besmet met het Hantavirus dat dodelijk kan zijn. 3 mensen aan boord zijn overleden. En Twente-speler Ricky van Wolfswinkel stopt na 18 jaar als voetballer. In een videoboodschap aan zijn fans laat hij doorschemeren dat hij wel in het voetbal actief wil blijven.
25: Ik neem geen afscheid van de sport, alleen van mijn carrière als prof. Dank je wel voor alles.
23: Ja, Van Wolfswinkel is nu 37 jaar en vindt het wel goed zo. In zijn meer dan 600 profwedstrijden heeft hij ruim 200 keer gescoord. En ik heb het weer nog voor je. Op veel plekken is het droog met af en toe zon. In het oosten en zuidoosten blijft het wel bewolkt. En het is 10 tot 15 graden. Morgen overal wat zon en een graad of 16. En tot zover het 538 Nieuws.
26: Wereldgozer, die Van Wolfswinkel.
23: Ja, hè?
26: Ja, leuke voetballer is dat. Jammer dat hij stopt.
23: Ja, ja, maar hij blijft in het voetbal.
26: Ja, dat wel. Nee, precies. Maar je ziet hem het liefst natuurlijk gewoon in de spits en dan scoren. Weet je.
23: Ja, zeker. Maar is hij niet te oud nu?
26: Ja, Ronaldo is ook al 45 of zo. Oh. Die speelt ook gewoon door. Dat kan allemaal goed. Even kijken naar het verkeer. Het is een beetje druk voor de grens met Duitsland via de A1 en de A12. Ook van de IJsselbrug, de A12, maar dan vanuit Duitsland naar Arnhem. Heb je bijna een half uur, komt door de werkzaamheden. En de A16 Antwerpen-Breda. Voor Breda een ongeluk, 7 minuten. En de A58 Tilburg-Bergen-op-Zoom voor Breda, 8. Ik denk dat dat ook komt door dat ongeluk daar op de A16. Even kijken naar de controles. De A12 richting Duitsland, 138.3. A16 Dordrecht-Breda, 39.2. A27 Breda-Gorkum, 35.8. En de A35 Wierde-Hengelo, 49.5.

0: staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: 538.
7: Afrojack, schud je lunch even op als je die nog niet gehad hebt. Rivers, kom eraan.

Mary J. Blige, George Michael samen in Ed. Heb je wel eens gehoord van het foreign accent syndrome? Ken je dat? Dan praat je dus bij stress of te veel prikkels, praat je ineens heel anders. George Michael, je hoorde hem net. En remind you, George woonde in Engeland en Londen. Hij is ooit wakker geworden in het ziekenhuis na een operatie. En toen had hij ineens het foreign accent syndrome. En toen klonk hij dus, had hij dus het platte accent van een Amerikaanse cowboy. Kan je dat voorstellen? George Michael, die klinkt als een Amerikaanse cowboy. Ja, hier legt hij het zelf even uit. Hè. Ja, dat was niet George. Hij had het wel een tijdje. Gek is, het lijkt me heel raar. Als je ineens heel anders praat als een Amerikaanse cowboy. Het is je vrijdag werkdag. Lindo is de naam. Lucas en Steve onderweg naar Teddy Swims. Mr. Know It All.

moet al even goed kijken wie nou Lucas is en wie Steve is, weet je wel. Even goed kijken, maar, oh ja, Steve. En Steve heeft ook nog een tweelingbroer. En die heet Stef. Ja, het wordt allemaal ingewikkeld. En die maakten elkaars huiswerk vroeger op school, heb ik wel eens begrepen. Maar dat mag ik eigenlijk niet vertellen, want dan krijg je alsnog een onvoldoende voor geschiedeniskunde of ding van wat. Oké. Okay. Het is 5:08, Lindo is de naam, Flemming en Meteor. Zo dadelijk naar Kelly Clarkson. Dit is Since You've Been Gone.

0: nodig bij 58. Angels, rock DJ, let me entertain you. Mr. Robbie Williams, hij heeft echt hit na hit de hit gescoord. En dan is er toch nog één 538-hit... waarvan zelfs Robbie Williams zegt... nou, die had ik eigenlijk toch ook wel hebben willen maken. Vind ik zo'n mooi liedje dat eigenlijk van mij moet zijn. Welke dat is, dat hoor je zo meteen.
1: Autotaalglas zit echt overal.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk... Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
13: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
14: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
17: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
18: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
19: Aldi, terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
20: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
21: Mamma mia, dat is goedkoop.
18: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
19: Aldi.
22: Binnen
10: één minuut
21: meer muziek
10: tijdens de 538 werkdag. Deze week spelen we bij 538 een gloednieuw spel, waarin je je hersenen moet laten kraken, je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
22: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
23: Kippie.
24: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: 538. Lindo Duval.
0: Chainsmokers komen eraan ook. Max en Andy Grammer. The Thing I Love.

Chainsmokers Coldplay en Something Just Like This bij 538. Ja, Angels, Rock DJ, Let Me Entertain You. Het is echt een muzikale waslijst aan grote hits die Robbie Williams heeft uitgebracht. En dan heb je nog Take That ook nog natuurlijk, had hij ook nog. En er is één gigantische 538 hit waarvan Robbie zelf zegt, nou, die had ik eigenlijk het liefst zelf willen maken. En dat is de hit Bittersweet Symphony van The Verve. Snap ik wel, want dat is echt een parel van een liedje waarvan ik eigenlijk alleen het begin en het einde verschrikkelijk vind. En dat komt eigenlijk omdat ze, ja, dat liedje heeft dat heet in muziekterm een fade-out en ook nog eens een fade-in. Dat hoor je bijna nooit, een fade-in. En misschien zegt het je niks, hoor, we zijn van die muziektermen. Ik kan het een beetje vergelijken met Max Verstappen, die aan de start staat van een Formule 1 race. En dan als het licht dan uitgaat, dat hij denkt, zo, nou, laat ik ook maar eens beginnen aan de race. En heel langzaam kijkt hij of zijn versnelling goed gaat. Dan begint een beetje te rollen. En langzaam gaat hij naar de eerste bocht. Dat is een fade-in. En een fade-out, dat is dan dat hij vier bochten voor het einde denkt, nou, ik zet hem lekker in zijn vrijlam, lekker uitrollen. Ik pak nog even een ballistootje, even kijken hoe het allemaal gaat, die laatste bochten. Weet je. Dat is een beetje, en dit liedje ook, dat is heel lang. Ja, maak er gewoon een mooi begin aan, een mooi eind, weet je wel. Middenstuk is prachtig trouwens, dit. Dat is te gek. Misschien wel een gek voorbeeld van Max Verstappen. Ik denk als hij hem vier bochten voor het einde laat uitrollen, wint hij nog, weet je wel vaak. Jawel, zo goed is hij wel. Het is 5-8, The Verve, daar gaan we.

Carly Rae Jepsen. En Owl City. Owl City. En Good Time. Het is 5:18, 5:18 werk. Daar gaat echt een stukje sneller. Oh, wat gaat hier lekker plot zo. Dit is om even lekker bij te lounge als je wil. De favorite. Sienna Spyro en Material Lover.

0: Man at Work. Down Under bij 538. Mark LeBrand zometeen. En Iris heeft zo het nieuws met daarin.
1: Spoedoverleg in het Spaanse kabinet over dat Hantavirus.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
12: Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
14: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido.
17: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
20: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.

0: 538 Nieuws. 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Het Spaanse kabinet houdt spoedoverleg, want er is ophef over het gestrande virusschip bij Kaapverdië. Spanje gaf het schip toestemming om naar de Canarische eilanden te varen, waar het dan over een paar dagen zou aanmeren in Tenerife. Maar regionale bestuurders daar zijn tegen. Die zijn namelijk bang voor verspreiding van het dodelijke hantavirus. Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses met Marit, moet in zijn cel blijven. Hij wilde de uitspraak van zijn zaak thuis afwachten, maar de rechtbank wees zijn verzoek af. Die vindt de kans dat hij opnieuw de fout ingaat te groot. Høiby hoort volgende maand hoe lang hij de cel in moet. Hij wordt verdacht van 40 strafbare feiten, waaronder verkrachtingen. Het is makkelijker geworden om van je telefoon- en internetabonnement af te komen. Bakond ACM ontdekte dat veel providers het klanten moeilijk maakten om het op te zeggen. Het kon bijvoorbeeld niet online en op hun sites was het vaak lastig of niet te vinden wat je dan wel moest doen. Dat is allemaal nu beter voor elkaar, zegt het ACM. En hotels in Amerikaanse speelsteden van het WK voetbal, die krijgen hun kamers maar niet vol. De vraag is minder dan verwacht. Fans die twijfelen om naar Amerika te gaan omdat ze bang zijn voor de strenge visumcontroles en hoge kosten. Daarnaast zijn veel kamers die de FIFA had gereserveerd uiteindelijk niet geboekt. Krijg je nog het weer? In het noordwesten is er zon. Het is maximaal 15 graden. Vanavond en vannacht op de meeste plekken droog en 7 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
2: Ja, Iris, dankjewel. Dan de drie grootste files. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 9 minuten bij je reistijd optellen. Dan de A12 verderop. Oberhausen naar Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug. 5 kilometer file. 18 minuten vertraging. En de laatste is de A16 Antwerpen-Breda. Voor Breda vanuit het industrieterrein Breda 6000-7000. 11 minuten en dat komt door een ongeluk. En dan de belangrijkste controles. Die staan hier. A1 opgepast bij Muiden richting Naarden 13.6. A16 richting Breda vanuit Dordrecht 38.8. Dan ook nog een controle op de A16 Breda-Dordrecht bij Zevenbergse Hoek 49.0. Dan Velzen-Zuid, de A22 Velzen richting Beverwijk 9.2. A58 Vlissingen naar Goes bij 152.3. En de laatste is de A76 grens met Duitsland naar Heerlen toe bij Heerlen zelf bij 24.8.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
4: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
8: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
7: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
9: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
2: 538. Yes!
10: Mark Lapointe.
2: Hey, lekker joh, midden van de week. Balance met Alok en Katy Perry zometeen. En eerst is hier...

0: Nachtwerkdag. Mark Labrand.
1: Hey, goedemiddag. Je hoorde Somjeu bij 538. Met prachtig ook op de zang Maute. Ja, zij speelt ook viool bij Somjeu. Ik heb haar daar een keer mee geprobeerd te versieren tijdens 538 Koningsdag backstage. Voor vertellen dat ik vroeger in een orkest ook tweede viool speelde. Dan ondersteun je zeg maar de hoofdmelodie, even simpel uitgelegd. Maar nou, Maute keek me aan en denk dat ik nu bij Maute 42e viool speel. Dat gaat nooit meer goed komen.

0: Sabrina Carpenter in Taste. Ja, al gaat deze meid zingen over een verloren sok in de wasmachine, wordt het nog een hit. Alles wat ze aanraakt, wordt goud. Hey, wat doe jij als je boos bent? Eén gaat praten met een psycholoog, een vriendin. De klantenservice van Zalando werkt ook wel eens, denk ik. Welke supergrote 538-hit uit 1997 van een blonde schone werd geboren uit complete frustratie? Het antwoord hoor je zo meteen. En verder Turn the Lights Off komt eraan. Bruno Mars en Kygo.
1: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
2: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
1: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten.
2: Dan win je 20.000 euro.
1: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
2: Aanmelden via 538.nl.
3: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
10: Tango?
9: Huh?
10: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
14: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
14: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
19: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
20: Ciao. Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
21: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
22: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
23: Oh yeah.
22: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Binnen 1 minuut
25: meer muziek
24: tijdens de 538 werkdag.
26: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Hey, goedemiddag.
27: 538. Mark LaBrand.
0: Met zometeen Bruno Mars. Mars Mellow komt eraan. En je hoort ook Turn the Lights Off.
27: Radio 538.
28: The cloud ticking on the wall loses.

Yes, je wint het van je werkdag met de hits van 538. Mijn naam is Mark, fijn dat je luistert. Turn the lights off, hoorde je. Hey, wat doe je nou als je boos bent? Heb jij ook van die slam balls in de gym? Van die ballen die je dan... Dat is mijn bezigheid als ik boos ben. No doubt zangeres Gwen Stefani werd thuis lange tijd onder de duim gehouden door haar vader. Op een gegeven moment was het zo zat dat haar broer van haar vader veel meer vrijheden kreeg dan zij. En daar ontstond deze hit uit. Dus uiteindelijk meer vrijheid gekocht door frustratie. Gwen Stefani, No Doubt. Dit is Just a Girl.

0: meer de nummer 1 van de 538 op 50. Nee, dat is Shakira. Die hoor je zo meteen met Zoo. Hey, en je hoorde net nog voor Bruno Mars Gwen Stefani, de vrouw die ooit te laat kwam op haar eigen bruiloft. En we blijven nog even hangen met elkaar in de witte jurken. Want het kortste huwelijk ooit werd in Kuwait al na 3 minuten ontbonden. Maar over de kortste scheidingen hoor je bijna nooit iemand. Maar de vrouw van Sam Hunt vroeg 4 jaar geleden de scheiding aan vanwege ongepast echtelijk gedrag. Maar verrassing, een paar uur later trok ze die papieren alweer in. Ja, dus blijkbaar was toch geen affaire. Want gewoon de vaat was er verkeerd ingeruimd en daarbij gezegd, nou, maar het staat toch gewoon prima zo, schat. Sam Hunt en Hannah, ze zijn nog steeds een mooi koppeltje samen. Je hoort Sam Hunt nu op 538. Dit is Take Your Time.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother.

0: Het zijn. Je hoort hem zo meteen. En ook Michael Jackson komt eraan en Jennifer Lopez.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Howdy! Beleef het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen. Skyshifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas. Psst,
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
17: Even overlaat.
18: Ik ben aan het streamen.
17: Oh, sorry.
18: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoutenboutertje 46.
17: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
19: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Coffee lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
21: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer.
5: omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
21: 538 Nieuws.
22: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Het Nederlandse cruiseschip waar de virusuitbraak op was wil zaterdag aanmeren op Tenerife. Maar Spanje zit helemaal niet te wachten op het schip. Er zijn namelijk zelfs 3 passagiers aan overleden. 3 andere zieken zijn inmiddels geëvacueerd. Ze zijn bang dat het virus zich verspreidt. Maar volgens de minister van Volksgezondheid hebben de andere passagiers geen symptomen. Wel worden ze goed in de gaten gehouden. Gisteren bereikte benzine nog een recordprijs, maar vandaag beter nieuws. De olieprijs is namelijk hard gedaald tot onder de $100. Het komt omdat Amerika dichtbij een akkoord met Iran zegt te zijn. Betekent een einde van de oorlog. Tenminste, als Iran akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Anders volgen er snel nieuwe bombardementen, zei Trump net. Mensen die op vakantie gaan naar Thailand kunnen zich maar beter gedragen, want de politie daar gaat strenger controleren in sommige gevallen. Denk aan drugsgebruik of seksuele handelingen in het openbaar. Pas hadden 2 toeristen, namelijk op het eiland Phuket, seks in een tuk-tuk. En we wisten al dat het gisteren mega druk was op de bevrijdingsfestivals, maar er zijn nu ook cijfers. Er waren ongeveer 1 miljoen mensen op de been. Het zijn er wel iets minder dan vorig jaar, maar dat komt omdat sommige mensen op vakantie waren. En 5 mei was dit keer ook geen officiële vrije dag. Krijg je nog het weer? In het noordwesten is er zon met maximaal 15 graden. Vanavond en vannacht op de meeste plekken droog en 7 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
0: Ja, Iris, dankjewel. Dan eens even kijken, de 3 grootste files. Die staan hier, de A12 Oberhausen-Arnhem voor IJsselbrug vanuit Zevenaar, 19 minuten. A15 dan Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam, 16:03. En de A59 Zonzeel richting Oost tussen Maden en Raamsdonksveer. 4 kilometer, komt door een ongeluk, vertragingstijd 21 minuten. En dan de belangrijkste controles. A6 Emmeloord-Jouren bij band 288.2. A7 bij Twisk, Amsterdam-Den Hoever is dat, 41.6. Dan Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij Amsterdam, 3.8. A73 Nijmegen-Venray bij Rijkenvoort bij 81.4. En de laatste, de A76, grens met Duitsland richting Heerlen bij Heerlen, 24.8.
23: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
24: De beste plek voor jou, NVM.
25: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
26: Oh yeah.
25: De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
0: Yes, hallo daar. Met zometeen Michael Jackson, Bibi Rexha hoor je, Morgan Wallen en dit

0: Kygo, Khalid en Griffin. Save my love. Iris, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Hoeveel mensen er gisteren op een bevrijdingsfestival te vinden waren?
0: Hey, en bizar om te bedenken dat een van de grootste clubtracks ooit begon in een houten schuurtje. Ergens midden 90s. Welke zijn

Ben je bizar om te bedenken dat een van de grootste clubtracks ooit begon in een houten schuurtje? Daar maakte Faithless midden-90s Insomnia. Gewoon gasten die weinig sliepen, veel draaiden, veel feesten. En muziek maakte tot diep in de nacht. En die ene zin, I can't get no sleep, dat was gewoon Maxi Jazz die last had van kiespijn. Fast forward naar dit jaar. Bebe Rexha zelf zat in een donkere periode. En net als Faithless ooit in dat ene tuinhuisje vond ze de uitgang niet in stilte, maar in dancemuziek. Dus ze belde haar vrienden van Faithless en samen maakten ze New Religion. Volgens Bibi, een liefdesbrief aan muziek. Je hoort hem nu.

0: create hard.
1: Radio 538 met Cameron Withcom. Daarvoor nog Michael Jackson. En het bekendste huisdier dat MJ ooit had was de chimpansee Bubbles. En de comedian Eddie Murphy. Jij kent hem wel van de Nutty Professor, denk ik. Of stem van Shrek, van de ezel. Kwam ooit bij Michael Jackson thuis toen Bubbles wat ouder was. En de beste aap een beetje dement begon te raken. En dan staat Michael altijd klaar met een advies voor in dit geval Eddie Murphy.
2: Bubbles had gotten too old. Bubbles was in the cage tripping like that. And Michael's like, don't go near the cage. It was surreal. So Bubbles.
1: Als een grappig als celebs Michael Jackson nadoen dat ze altijd.
3: The cage.

0: Lindy stuurt een appje. Kun je ook doen vanuit je WhatsApp 035-538-5538. Of gewoon gratis met de 538-app. Dat ze ontzettend zin heeft om even weg te dromen in de basistijd met En Vogue. 538 klassiekertje, Don't Let Go Love. Die ga je zometeen horen. Verder Another en 54 Ultra. Zomerhitje in wording. En Fize en Afrojack komen er ook aan.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
4: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
5: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
6: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haar.
6: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
8: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
11: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
9: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
12: Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Ufone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op ufone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
16: Dat is wit goud voor weinig.
17: Dat gaan we vieren.
18: Aldi. Lunchtijd. Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
19: Kippie.
20: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
21: Mamma mia, dat is goedkoop.
17: Dat gaan we vieren. Dat gaan we vieren.
20: Aldi.
22: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
23: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
24: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
25: Het goed!
0: het!
2: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
10: Binnen 1 minuut
14: meer muziek
10: tijdens de 538 werkdag.
19: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Hey, hallo daar.
27: 538. Maak la brand.
26: Met de hits van Taylor Swift en Anne Vogue zometeen. En eerst Miles Smith met

0: 538 presenteert het NK WK voetbalkijken.
1: Was dat? Nou, oké. Je komt dus hier naar 538 toe. Je gaat een paar dagen lang, vier om precies te zijn, non-stop voetbalwedstrijden kijken. Ja, zonder slaap, hè? En we gaan je intussen testen op je voetbalkennis. Dus vier dagen lang NK WK voetbal kijken. En we testen je op je voetbalkennis. Ja, de een zou denken, nou, geef mij maar een wortelkanaalbehandeling zonder verdoving. En de ander denkt, ja, dat is echt iets voor mij. Ik sta gewoon bekend als de voetbalknobbel van de familie. Oké, je kunt je tot zaterdag opgeven via 538.nl. Ga jij deze test doorstaan? En doe je dat als beste van al die 538-luisteraars die hier komen? Oké, komt-ie. Dan win je 20.000 euro en een jaar lang gratis voetbal kijken. En een jaar lang gratis boodschappen. Ik blijf hier maar over struikelen. 20.000 euro en een jaar lang gratis...

wat een lekkere zomerrit, hè? Another N54 Ultra. Dit is 50 Jacht. De werkdag loopt langzaamaan leeg. De hits gelukkig niet. Robbie Williams, ga je zo meteen horen. Offenbach komt er ook aan. En dit is eerst Homewrecker van Somber. You

0: van Summer. Dit is Radio 538 met zometeen de middagshow. Met Bas en Jelte. Met onder andere Robbie Williams. Offenbach komt eraan. Ook natuurlijk weer het kokerspel. Hè? Kans op duizenden euro's. Zo direct. En gisteren hoorde je in onze middagshow een nieuwe baannaam. Dat is wanneer iemands naam wel heel erg goed bij het beroep past dat hij of zij doet. Nou, dat was ze. Sophie.
1: Ik ben echt heel benieuwd.
2: Ja, je bent mondhygiëniste Sophie en je heet...
3: Ruikers, Sophie Ruikers, mondhygiënist.
1: Ruikers! Oh, wat goed. Maar dan kan ik wel meteen de vraag stellen, want ik vraag me dit dus wel altijd af. Ruik je het ook als je bezig bent?
3: Nou, gelukkig heb ik een mondkapje voor.
1: Ja.
3: Dus ik ben goed afgeschermd. Maar patiënten stellen vaak... ik heb knoflook gegeten, sorry, dat ben ik vergeten.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts... en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen... je zomervakantie bij Centerpark.

0: Parks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
1: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
2: Tango?
1: Huh?
2: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snieprootjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag. Van Albert
2: Heijn. Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
2: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
10: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: 538 Nieuws.
15: 4 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Een van de zieke passagiers van het cruiseschip die onderweg is naar Nederland wordt opgevangen in het LUMC. Dat ziekenhuis is gespecialiseerd in infectieziekten en goed voorbereid, zeggen ze bij de NOS.
16: Iedereen die dit doet, die is getraind. En we doen ook oefeningen eens in de zoveel tijd, zodat ze echt weten, als er een patiënt komt, dan weet ik precies wat ik moet doen.
15: De andere twee zieken zijn inmiddels ook van het schip afgehaald. De rest van de passagiers hebben geen symptomen van het Hanta-virus. Zij varen nu door naar Tenerife, waar het zaterdag zou kunnen aanmeren. Tenminste, als het eiland ze toelaat. Het bestuur daar is namelijk bang dat het virus zich verspreidt. Er zijn 3 toeristen overleden en hebben elkaar mogelijk besmet. Het kabinet komt vrijdag met nieuwe asielmaatregelen. Pas werd die van Faber weggestemd in de Eerste Kamer. In de ministerraad gaan ze het vrijdag eerst hebben over de ongewenst verklaring. Dat zou sneller moeten worden gegeven aan asielzoekers die zich misdragen in ons land. Op 4 mei worden altijd herdenkingskransen gelegd op alle treinstations. Maar die zijn gestolen in Roermond en Woerden en in Weert is er eentje vernield. NS-directeur Koolmees is woedend. De daders hebben duidelijk geen respect voor mensen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Oorlog, zegt hij. En dan door naar 5 mei, want ook de organisatoren van de bevrijdingsfestivals, die hopen dat heel Nederland vanaf volgend jaar vrij is op die dag. Ze gunnen het meer mensen om de vrijheid mee te kunnen vieren. Nu moesten veel mensen gewoon werken van de baas. Premier Jette beloofde gisteren ook al dat hij er werk van gaat maken. Ongeveer 1 miljoen mensen waren wel op de festivals gisteren. krijg je nog het weer vanavond en vannacht. Op de meeste plekken droog en 7 graden. Morgen af en toe zon en rond de 15 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer.
14: Dan de verkeer krijg je van Jelte.
17: Er staan 25 files. De langste nu op de A7 Groningen-Zurich. Voor Heerenveen is een ongeluk gebeurd. Er staat 14 minuten. Op de A12 richting Duitsland voor Velperbroek 22 minuten. En op de A12 Oberhausen-Arnhem staat een file tussen Zevenaar en IJsselbrug van 22 minuten. Flitsers op de A2 Utrecht en Bos bij 70.8. Op de A10 tussen de Nieuwmeer en de Koentunnel bij 28.5. De A16 Dordrecht-Breda 37.0. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij 53.2. De laatste op de A73 echt Venlo, pas op, bij 24.4.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
18: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
19: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van de ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
20: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
14: 538. Het is 2 minuten over 4. Een gloednieuwe middagshow is hier met zometeen Offenbach.

0: Zijn we? Teddy Swims, Tones and I, Gone, Gone, Gone. Het is 4:05, gloednieuwe middagshow. Frank nog even op vakantie, daarom Bas hier met Iron.
1: Hi, hi.

0: in iets geks.
1: Leuk.
0: Ja,
1: ja, maar
0: en moet je denken aan bijvoorbeeld, want ik wist het bestaan niet ervan, laat staan dat er een kampioenschap was, grasmaaier race.
1: Dat bestaat.
0: Dan ga je gewoon op grasmaaier zitten en tegen elkaar race.
1: Wauw.
0: Geweldig.
2: Ja, fantastisch.
0: Al opvoeren.
1: Ik vind eetwedstrijden altijd fantastisch.
2: Oh, is ook leuk, ja.
0: Die hebben gasten, we nog niet gehad.
1: Die in een uur 30 frikandellen kunnen eten.
2: Oh, maar dat is mijn droom.
1: Het onbeperkt frikandellen.
0: Zou je dan gaan voor de frikandel?
1: Tuurlijk.
2: Ja, joh. Als ik in een wokrestaurant zit, hebben ze ook altijd zo'n bak met van die mini frikandelletjes. Nou, dan waag ik een aardige poging om kampioen te worden.
1: Ik zou de kaassoufflé ook wel een kans willen geven.
0: Nou, maar dan ben je na twee toch echt gewoon klaar. Maar
1: zeker niet.
2: Nee.
0: Worden dat soort wedstrijden überhaupt echt georganiseerd hier in Nederland? Ja?
2: Tuurlijk, ja zeker. Die heb je wel eens gewoon lokaal in een kroegje. En,
0: En zit er dan op dit moment iemand te luisteren die er daar aan mee heeft gedaan? En misschien zelfs heeft gewonnen?
2: Ja, nou ik denk het eigenlijk wel. Nou, ik heb zoveel rare dingen gehoord hier al in de middagshow. Er zit altijd wel weer iemand te luisteren.
0: We hebben geweldige luisteraars.
2: Ja, zo is het. Dus ja, de vraag is concreet. Zit er op dit moment iemand te luisteren die kampioen is in iets? In iets bijzonders.
0: Iets bijzonders, inderdaad.
1: Ja, iets vreemds.
2: Iets vreemds, iets bijzonders. Pak je telefoon even 0909-30538 of stuur van een appje. Gewoon een berichtje via WhatsApp naar de studio. En dan willen we je zo even spreken. Dus nog één keer de vraag.
0: Ben jij kampioen in iets heel bijzonders?

0: Dan is de vraag toch, zit er iemand te luisteren die kampioen is in iets bijzonders? Of iets vreemds? Of iets geks?
1: Ja.
0: Of iets raars?
1: Gewoon, het kan alle kanten opgaan. En dan weet ik dat Jelte een lichte voorkeur had voor een eetwedstrijdkampioen.
0: Ja.
1: Maar worden ze überhaupt hier georganiseerd en is er een kampioen?
0: Nou ja, blijkbaar wel. We moesten ook echt nog kiezen. Want blijkbaar zijn er heel veel mensen. Ook garnalenpelwedstrijden en zo. Spijkerpoepkampioenen heb ik gezien.
1: Eieren werpen.
0: Echt van alles.
2: Sigaar roken.
1: Zo snel mogelijk een frikandel eten is ook een goede.
2: Vind ik ook wel gaaf.
1: Ja, is ook gaaf.
0: Ja. Sam.
3: Ja, goedemiddag.
0: Jij hebt echt een beetje de natte droom van Jelte te pakken.
3: Ja, ik hoorde net al zoiets, ja.
2: Ja, jij bent echt een hele grote. Ik vind ook dat we jou eigenlijk moeten huldigen hier.
3: Eigenlijk wel, hè. Ik zou het wel moeten inderdaad, ja.
0: Vertel het eens.
3: Nou ja, ik doe een jaartje of 5 doe ik al mee aan een etenstrijd. Was voor de grap was ik opgegeven door vrienden. En toen bleek, ja, hun zeiden ook al twee, je kan heel veel eten jij. Dus ik was gelijk de winnaar. En eigenlijk ben ik al die 5 jaren ben ik de winnaar geweest. En vorig jaar moest ik bijvoorbeeld 42... was de wedstrijd dat je 20 minuten tijd had om zoveel mogelijk gekookte eieren te eten. Het had ik in 20 minuten had ik er 42 op.
0: 42 eieren? Hè?
3: Ja.
2: Nee, maar dat is niet goed.
0: Dat kan helemaal niet.
3: Ja, dat is wel echt gebeurd.
1: En ga je daarvoor trainen of denk je, ik pak gewoon het moment en ik eet zoveel mogelijk?
3: Nou ja, ik zeg altijd zo, ik heb niet zoveel talenten, maar dat is mijn enige talent. Eigenlijk.
0: Ik heb wel eens geprobeerd, hè, dat je dan even, dan ben ik geïnfluenced, denk ik moet meer eieren, hè, meer eiwitten.
2: Meer eiwitten,
0: en dan zeggen ze, dan zegt zo'n trainer, dan begin je gewoon met 5 eieren. Nou, op een gegeven moment komt het mijn neus uit. Ik krijg het gewoon niet weg, 's ochtends. Hoe doe je dat?
3: Ja, denk ik toch wel stand op nul zetten en gewoon gaan, denk.
0: En heb je ook niet dat je op een gegeven moment dat ding krijgt wat sommige mensen wel eens met eieren hebben, dat je ineens zo realiseert dat je een soort kippen zaad aan het vreten bent? Ja, zeg maar,
3: nu je het zo zegt, is het eigenlijk wel vies inderdaad, ja.
1: Je moet echt niet met iemand praten voordat hij aan de eetwet
3: zijn.
1: Nee, dat
3: is
1: sowieso even aan de kant voor Jelte.
2: Maar je hebt 4 kampioenschappen gewonnen. Ja. Hoeveel wat heb je nog meer gegeten dan?
3: Ja, daarvoor was het van die piccolini's, van die mini-pizza's.
1: Hoeveel had je?
3: Nummer 2 had er 30 en ik had er 55.
0: Wow. 55 piccoli in 20 minuten?
1: En wat nog meer?
3: Ja, in 20 minuutjes, ja.
1: Wat heb je nog meer gedaan aan eetwedstrijden?
3: Het was de eerste wedstrijd, was een kilo kip was dat. Maar ja, die had binnen 7 minuutjes op, toen was het jaar erop. Hadden ze gezegd, ja, we doen nu al gewoon met een tijdslot. En dat je dan gewoon zoveel mogelijk moet eten. Want dat was het een beetje saai. Het was zo voorbij, zeg maar.
2: En hoeveel kip had je toen op?
3: Het was maar maximaal een kilo. Iets snels een kilo op had. Dat was 7 minuutjes.
0: Maar we zijn ons als mensheid toch echt aan het vervelen. Wat is
2: dit? Ja,
3: eigenlijk wel, hè.
2: Voor mijn beeld, Sam, wat weeg jij?
3: Ik ben 2 meter 5, dus ik mag ook wel wat wegen.
2: Ja,
3: ik weeg 105 kilo, dus dat mag ook wel.
1: En wat is nou de tactiek? Zoveel mogelijk eten aan de voorkant dat je maag opgerekt is, of juist jezelf helemaal uithongeren en dan bunkeren?
3: Nee, gewoon, je moet gewoon een beetje wat je gewoon normaal ook eet, zeg maar. Niet iets speciaals of zo. Ik heb ook nooit echt nagedacht over een tactiek of
0: en,
3: zo eigenlijk.
0: En drink je er dan veel bij?
3: Ja, water. Niet geen cola of zo, want dat helpt niet mee.
2: En de ochtend na zo'n eiwedstrijd, hè?
1: Ja.
2: Ja, maar even, weet je, heb je dan ook als een soort kip, weet je, heb je hem gewoon gelegd?
3: Nou, die eieren, die heb ik niet binnengehouden, zeg maar.
0: Oh, dat gaat er wel weer uit.
2: Oh ja, oké.
3: Okay. Ja, de rest wel altijd hoor, maar ik vond het geen prettige wedstrijd, zeg maar, om het zo te zeggen.
2: En ben jij bij een all-you-can-eat? Zie je mensen echt huilen als je binnenkomt?
3: Ja, ik denk achteraf misschien wel, ja. Maar ja. Ik heb nog niet gehoord van ze.
0: Dus dat kan niet een winst geven.
1: En staat je volgende al op de planning en weet je dan wat je moet gaan eten?
3: Nee, geen idee. Ik zie het al hoe het loopt.
0: Nou, ik heb nog
3: geen volgende planning staan.
0: Nee. En als je nou nog een voedselsoort ambieert om een keer een wedstrijd in te doen, wat zou dat dan zijn?
3: Oeh, dat is echt een goede vraag. Die ben heel vaak gesteld. Maar ik denk toch wel frikandellen een keer op.
0: Lekker.
2: Hey, en ik vind het zo cool dat je zo nuchter blijft ook onder je succes. Ik vind je hele relaxte gozer, terwijl jij zo, wauw. Wat heb jij aan talent, man.
0: Echt een topper.
2: Wauw.
3: Ja, dankjewel.
0: Sam, thanks.
3: Oké, hoi.

0: heb je wel zin in frikandellen.
1: Dat snap ik.
0: Vervelend ook. Het is, zeg maar, er is, ja. Is er vandaag nou iets te vieren? Zeg maar, is dat hoe we dat noemen?
1: Ja, vind ik eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Ja, ja, een volgende fase.
0: Het is een soort van, ja, afscheid van de tietendag.
1: Afscheid van de tietendag.
2: Het is een soort uitzwaaiwedstrijd.
1: Ja, zeker. Ik heb wel, als tipje van de sluier, ik heb wat een en ander georganiseerd voor jullie.
0: Ja.
1: Het moet wel echt een feestje worden. Een goed afscheidsfeestje.
0: Mochten mensen het gemist hebben, morgen ga je onder het mes.
1: Ga ik onder het mes.
0: Worden de implantaten
1: eruit gehaald.
0: Ja. Ja, daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Maar het is, ja, ik vind het raar, want het voelt ergens als een soort feestdag. Want jij zegt, we hebben allemaal dingen geregeld.
1: Ik heb allemaal dingen geregeld.
0: Hapjes geregeld. Zijn daar dus dan ook frikandelletjes bij?
1: Nee, we moeten het een beetje in de vorm houden. Dus het wordt iets rond.
0: Dan heb ik ook zo'n idee. Okay. Zometeen bellen we eventjes met Wietse van der Groot. Want vanavond staat er een belangrijke wedstrijd.
2: Ach man, vorige week was legendarisch en dat wordt het vanavond wellicht weer.
0: En het nieuws van Iris, wat heb je?
3: Marco Borsato dropt weer een hint naar een comeback.
4: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent? Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken. Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten? Dan win je 20.000 euro. En 1 jaar lang gratis boodschappen. Aanmelden via 538.nl.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
14: Yes! Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
14: Yes!
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hey, bedankt.
15: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Vul je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go!

0: Pinus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
3: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
2: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
3: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
5: Oh yeah.
4: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
7: Kippie.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
11: 538 met het weerbericht. Het is vrijwel overal droog, maximaal 15 graden. Maar door de noordoostenwind voelt het frisser en vanavond kans op lichte regen. Dan het verkeer, heeft Jelte.
12: Er staan 36 files en de langste nu op de A9 Amstelveen ook maar voor de Wijkertunnel 37 minuten. A12 Utrecht-Oberhausen voor Velperbroek 21 en de A28 Amersfoort-Zwolle voor de brug Kater 4-2 daar 25 minuten. Flitsers op de A6, Jouren Emmeloord bij 300.5. De A16 Dordrecht-Breda bij 37.0. A28 Amersfoort-Utrecht 14.5 en de A73. Echt Venlo, dat is de laatste bij 24.6.
11: Het is 16:30, de middagshow met het nieuws krijg je van Iris Schut.
13: Goedemiddag, een ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opvangen die misschien is besmet met het Hantavirus. 3 passagiers van het cruiseschip die symptomen hebben komen naar Nederland, waaronder ook een Duitser en een Brit. En zij worden dan vanaf hier naar hun eigen land gebracht. Het cruiseschip met de andere passagiers, die wil naar Tenerife. Daar kunnen ze dan zaterdag worden gecheckt en als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis. Tenerife heeft nog geen toestemming gegeven om aan te meren, want zij zijn bang dat het virus zich daar verder verspreidt.
14: Waarom zijn wij daar dan niet bang voor?
13: Nou, omdat zij natuurlijk niet hier zijn.
14: Nee.
13: En over het algemeen word je niet zo snel besmet. Moet je wel echt heel dicht op elkaar zitten. En dat gebeurt natuurlijk op zo'n cruiseschip. Zit je allemaal in die hutjes en heel dicht op elkaar.
15: Ik krijg wel weer helemaal persconferentie. Ja. 5,
13: nee, dat hoeft allemaal niet. Dat is al een briefje. Ja. Het is toch mens op mens.
15: Ab Osterhout zit alweer klaar in een auto hier in Nederland tot een talkshow belt.
16: Hugo de Jonge is de handjes al aan het warm drijven.
15: Ja, krijgt weer helemaal. Ik ga vanavond de kroeg in.
13: Maar ik heb me laten vertellen dat als deze mensen goed behandeld worden, dat het daarna echt klaar is. Dit virus komt namelijk heel veel voor. Alleen dit is dan de Andes-variant. Die hebben ze waarschijnlijk opgevallen.
15: Variant, dat woord ook.
13: Ja, maar dat
15: begint weer.
13: Maar dit is de enige variant die van mens op mens overdraagbaar is.
16: Maar je hebt er
13: andere
16: maar
13: varianten.
16: Nodig, toch?
13: Ja, dat klopt. Maar als zij goed behandeld worden en daar stopt het, dan is het natuurlijk gewoon klaar.
16: Ja. Maar denk je dat we geleerd hebben van, wat is het, 5 jaar geleden?
13: Nou, uit onderzoeken blijkt dat we niet heel goed voorbereid zijn op een volgende pandemie. Maar jongens, gaat allemaal niet gebeuren.
14: Nee, maar kijk, ik snap als die mensen aankomen van een schip, dan weten we, dit zijn die mensen. Maar je hebt ook het verhaal van, we zijn op zoek naar die vrouw die op een bepaalde vlucht heeft gezeten.
16: Ja,
14: die mensen allemaal daarin. En die
15: zou je wat afstand
14: overal
15: willen houden? Ik zit er dicht op me.
13: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie is inderdaad nog wel op zoek naar 88 mensen die inderdaad.
16: Naar de kroeg vanavond.
13: Vandaag stonden de ouders en de zus van crimineel Bolle Jos voor de rechter. Ze zouden hebben geprofiteerd van het criminele geld van Bolle Jos. Zo kreeg zijn vader een horloge van hem, betaald met crimineel geld dus waarschijnlijk. Justitie wil dat hij 7 maanden in de cel ingaat voor het witwassen. Verder bleek dat justitie er echt alles aan doet om ook dus die Jos Leidekkers op te sporen, die waarschijnlijk nog steeds in Sierra Leone zit. Achter de vaatwasser van zijn zus zat bijvoorbeeld afluisterapparatuur. Een telefoon werd door de politie gehackt. En de familieleden kregen te horen dat ze op een dodenlijst stonden. Bij graafwerkzaamheden in Weesp is net een mogelijke bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het treinverkeer rondom Amsterdam is daarom stilgelegd. Marco Borsato die postte vandaag twee oude foto's van zijn optredens op Instagram met daarbij de tekst "Ik mis dit." Is natuurlijk weer een beetje een hint naar een comeback. Dit jaar gaat het niet gebeuren, zeggen zijn advocaten ook. Maar het lijkt er toch steeds meer op dat hij misschien dan volgend jaar wel weer op een
15: bank gaat. Het is wel een hengeltje uitgooien naar dat dan mensen moeten gaan reageren. Tuurlijk. Nu met wij ook.
14: En dat mag je ook.
16: Ja, nee, ja, tuurlijk. Ja. Ja. Ja, en ik sta er ook. Want het is, ja, heel eerlijk. Fantastisch.
15: Wordt wel echt iconisch als wij weer gaan optreden.
16: Oh, dat neemt toch echt de vormen aan van die K3-reunieconcerten, toch?
14: Ja.
16: Ja, maar dat echt zo, dat blijft maar verlengen. Dat kan bijna niet anders.
13: En alles uitverkopen waarschijnlijk.
16: Ja, precies.
13: En een hoop kritiek op Kylian Mbappé. Dit weekend maakte de voetballer een tripje naar Sardinië. En Real Madrid-fans vonden dat een ongepast moment, ondanks dat hij geblesseerd is. Komend weekend spelen ze namelijk tegen FC Barcelona, de Classico natuurlijk. En fans vinden dat Mbappé te veel met zichzelf bezig is. Te weinig met de club. En er is zelfs een petitie opgestart. En die is al 12 miljoen keer ondertekend.
15: Ja, het is wel extra pijnlijk, want die Classico zaterdag in Barcelona, daar kan Barcelona tegen Real Madrid kampioen worden. Dus dat ligt natuurlijk heel gevoelig allemaal.
16: Iris, dankjewel.
13: Graag gedaan.
5: 538. De 538 Middagshow.
16: Zijn we met zometeen Calvin Harris en eerst Max en Andy.

0: legendarische 5-4 van vorige week kijkt de hele voetbalwereld uit naar de tweede wedstrijd van de halve finale van de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Vanavond om 9 uur dan is het zover en de commentator die is al in München. Wietse van der Goot!
1: Ja, Erfurt,
0: tot de avond, hallo. Heel eventjes, toch even terug naar vorige week. Hoe zou je die wedstrijd omschrijven? Jelte die is al de hele week niet te stoppen.
2: Nee, dat was één groot voetbalfeest. Het was niet normaal. Ik kreeg tijdens de wedstrijd al appjes met... Is dit de beste voetbalwedstrijd ooit? En dat was het misschien ook wel. Het was zo goed en zo leuk en er gebeurde zoveel. En dat ook nog eens op een heel belangrijk punt in het toernooi. Nee, het was echt fantastisch.
3: Jij kon daar niks negatiefs over zeggen, behalve dat je zei... Ja, jammer dat er geen Nederlander tussen hobbelt, maar that's it.
2: Nou ja, ik zat daarnaar te kijken en te genieten. En toen dacht ik, dat zou toch zo leuk zijn... als daar gewoon een Frenkie de Jong of een Gravenberg... dat we iets van ons erbij hadden nog.
3: Hoe groot acht jij de kans dat het dan vanavond nog een keer zo'n feest wordt... met allerlei doelpunten en sensatie?
2: Nou, ja, eigenlijk best wel groot. En dat is heel gek, want je zou zeggen dat zo'n fantastische wedstrijd... misschien een soort positief incident is. Maar allebei die trainers die hebben gezegd, ja, maar dit is hoe wij spelen. Dus dat maakt de kans dat het nog een keer gebeurt eigenlijk gewoon super groot. Het enige is dat, kijk, vorige week was een soort van free shot. Want je had altijd nog die terugwedstrijd. Ja, ja. Dus je kon een soort van doorvoetballen. En dan konden ze aan het eind wel zien hoeveel het stond. Nou, het staat 5-4, dus dat is leuk, want je telt gewoon door. Alleen er kan vanavond wel ergens een punt komen dat een van beide ploegen... denkt, ja, oké, zo kan hij wel weer eventjes. Maar ik denk het eigenlijk niet. Ik denk eigenlijk dat ze gewoon weer lekker gaan ballen.
4: En denk je dat er trainers in bijvoorbeeld zo'n Pep Guardiola... die altijd alles helemaal dicht timmert en helemaal uitdoktert... kijkt hij nu ook en denkt hij, dit moet ik misschien ook maar eens gaan doen?
2: Nou, weet je wat zo gek was? Hé, de Allianz Arena, hij komt nu aanrijden. Ach, mooi, dat is een mooi stadion. Ja, leuk. Dat is altijd leuk om te zien.
3: Ja,
2: maar dan krijg ik flinders in mijn buik.
3: Ja, wij zijn het jaloers.
4: Dat ligt helemaal op daar, toch? Dat hele stadion is verlicht, toch, aan de buitenkant?
2: Ja, dat is zo'n grote Michelin-band-achtig ding. En daar komt dan rood doorheen. En ik zit in de taxi en het regent. En ik zie opeens dat stadion. En dan, dan schiet ik aan. Van jezus, die wedstrijd gaat zo beginnen.
0: Ja.
2: Wat was ook alweer de vraag?
4: Sorry, of zo'n Guardiola... Guardiola. Ja, gaat nu in Engeland zo'n ploeg ook leuker voetballen, denk je?
2: Nee, weet je wat het leuke is? Guardiola zat vorige week bij Stockport County... tijdens die wedstrijd. Die was ergens een potje gaan voetballen... voetballen gaan kijken, op het derde niveau of zo. Die zei, ik ben hem later pas gaan kijken.
0: Nee.
2: Ja, maar die zei, ik hou zo van Engels voetbal... dat ik Stockport County ben gaan kijken. En later heeft hij hem nog aangezet. Maar ik denk dat hij vanavond wel klaar zit.
0: Wat was dat gedoe met die hotels...
2: Ja, goed. Hè. Nou ja, kijk, Paris Saint-Germain heeft vorig jaar hier in München de Champions League gewonnen. De finale gespeeld. En toen zaten ze in, ik geloof dat het Infinity Hotel heet of zo. En dat is het mooiste hotel van de stad. Alles geweldig. Alleen, dat is ook waar Bayern München zit om zich voor te bereiden op dit soort belangrijke wedstrijden. Dus die hebben gezegd, ja, ophoepelen, dat is ons hotel. Jullie kunnen daar niet in. Terwijl Paris juist heel graag wilde natuurlijk om dat goede gevoel van vorig jaar weer te kunnen reproduceren.
3: Hey, maar in bijgelovig voetballand kan dat desastreus zijn. Dat is mentaal, is dat gewoon een tik.
2: Zeker te weten. Dat is helemaal waar. Ja, maar je moet allemaal heel, heel rechtlijnig kunnen denken voor die voetballers, zeg maar, met dit soort dingen. Dus dit kan zomaar doorwerken. Absoluut. Hey,
0: dat gaat niet samen in één hotel. Dat is ondenkbaar.
2: Nee, kom op, zeg. Nee, joh, dan moet je ook wel aankijken. Dan sta je samen aan het ontbijt.
0: Ja.
2: En als je elkaar een beetje zo dwars kan zitten op zo'n soort manier, dat is wel even lekker natuurlijk. Hè? Dat de compagnie zei ook, de trainer van Bayern, dit is onze stad, dat is ons hotel, zoek maar wat anders.
3: Oké, okay, nou, met dit in je hoofd, durf je dan een kleine voorspelling te doen voor vanavond?
2: Ja, ik denk 11-11.
3: Oh. Ja. Dat zou waanzinnig zijn.
4: Ja, maar ja, kan als je het bij elkaar optelt, zouden ze het nog kunnen redden.
3: Ja,
4: ook.
3: Ja, zeker.
2: Maar dat is het mooie aan deze wedstrijd. Het zou gewoon 5-5 weer kunnen worden. Of 6-6. Er is geen enkele reden om te denken dat utopisch is. Want dat hebben ze vorige week al laten zien.
0: Maar is dit dan niet gewoon de finale van de Champions League?
3: Eigenlijk wel, toch?
2: Wel een beetje. Kijk, het leuke is dat we nu 2 afleveringen van deze wedstrijd krijgen. En we hebben gisteren Arsenal gezien tegen Atletico.
3: Ja.
2: Dat is allemaal op Ziggo Sport te zien trouwens, hè, mensen. Ziggo Sport, even onthouden.
0: Ziggo Sport.
2: Voor de duidelijkheid. Ja, dank je.
0: Waar was het ook alweer te zien? Ziggo Sport.
2: Ja, bij Ziggo Sport. Ja. Dankjewel, vrienden van Radio 538. Nee, maar Arsenal is wel heel taai en heel goed georganiseerd. En defensief heel sterk. Dus dat die zouden er misschien nog een wedstrijd van kunnen maken, wie weet.
4: Hoeveel zin heb jij erin, Wiet?
2: Oh, zoveel zin. Dag. Ik voel me jarig.
0: Ja, ja. Hey, ja, ja. Ik hoor het ook echt.
2: Ja, ja, ik heb er mega veel zin in. En de taxi komt nu aan. Ja,
3: oh,
2: ja,
3: jij komt nu aan. Even snel nog die netten. Die netten. Jij bent altijd op de netten, hè?
2: Netten goed.
3: Netten zijn goed.
2: Netten zitten lekker strak. Ja? Ze zijn wel tweekleurig. Dus ja, met een beetje rood erin. Dat liever niet.
0: Nee. Okay.
2: Maar goed genoeg voor een voetbalfeest.
0: Ik kan niet alles hebben. Vanavond om 9 uur. Bayern München. Paris Saint-Germain. Waar ook alweer?
2: Ziggo Sport.
0: 538.
5: Dank je wel. Favorite. Sienna Spyro. Material Lover.

0: Offerspel.
1: Iron.
2: Ja.
1: Hoe lang is het geleden?
2: Nee. Wat? Ik weet in ieder geval dat het niet 300 jaar is.
1: Ja, hoe lang is het geleden dat Nederland bevrijd is?
2: Ja, iets korter.
1: Je weet het niet?
2: Nee.
1: Weet je het niet?
2: Ja, ik weet het wel. Maar ik kan niet rekenen. Oh, ga het niet doen dit.
1: 81 jaar, dat was het goede antwoord geweest.
2: Oh, en... ja, ik zat bij 82. Jammer dat ik neer.
1: Ja, maar dat had onze vriendelijke luisteraar gisteren een hele hoop centen kunnen opleveren. Ja.
3: Ik had echt te doen met Mariska. Ja. Ik vond het zo, want het is inderdaad moeilijk.
2: Ik wist dat het niet was, maar ik kon het niet verbeteren inderdaad. Maar oh.
1: Nee, ja, het is moeilijk en je moet het maar net weten. En er ligt druk op, want er luisteren toch een hoop mensen. We gaan zo meteen het kokerspel weer spelen. In iedere koker zit een vraag en in iedere koker zit een bedrag. En dat bedrag dat loopt op. Ja, en zeg je ik speel door, dan laten we de koker daarvoor achter ons. Dan ben je dat bedrag kwijt. Dus dat is hoe het werkt.
2: Ja, maar er zitten mooie bedragen in.
1: Ja, maar ook vragen die je toch wel even moet beantwoorden.
2: Ja.
1: Over het algemene kennisvragen, maar je zou het maar net niet weten. Het kan. Zometeen gaan we het spelen.
2: Oh, kan je nu al opgeven? Mag ik nu al bellen of moet ik nog even wachten?
1: Zullen we dan dit alvast... Dit is je moment om te bellen. Ja. 0909-30538. Pak je telefoon en bel 0909-30538. Dan speel je zometeen mee met het 538 kokerspel. En maak je kans op een hele hoop geld.

0: zo meteen spelen en dan maak je kans op een hele hoop centen. En Iris die heeft zo meteen het nieuws. Wat heb je?
1: Ryanair is klaar met dronken passagiers en grijpt in.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet dat alvast in je agenda en kom snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: 538 Nieuws.
9: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De passagiers die op het Nederlandse cruiseschip zitten, waar het Hanta-virus rondgaat, kunnen dit weekend weer terug naar huis. Ze komen dan aan op Tenerife en als ze geen symptomen hebben, mogen ze doorvliegen. 3 zieken zijn op weg naar Nederland. De Nederlandse patiënt zal dan naar een ziekenhuis in Leiden gaan, waar ze gaan kijken of die inderdaad besmet is.
10: En dan gaan we natuurlijk het verhaal aanhoren, lichamelijk onderzoek doen en kijken naar de algemene conditie van de patiënt. Want dat is eigenlijk ons startpunt.
9: De andere 2 zieken zijn Brits en Duits en zullen vanaf hier naar hun eigen land gaan. Verder zouden er geen zieken meer zijn aan boord. Het is chaos op het spoor ten oosten van Amsterdam. Vlakbij het station Weesp is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. En daar is al het treinverkeer stilgelegd. Weesp is een soort spoorknooppunt. Daar komen ook de treinen van en naar Amsterdam, Amersfoort en Flevoland langs. De topman van prijsvechter Ryanair heeft het helemaal gehad met dronken passagiers en wil strengere maatregelen. Bijvoorbeeld door geen alcohol meer te schenken op vliegvelden, zeker in de ochtend. Ryanair zou bijna elke dag een vlucht moeten omleiden door beschonken passagiers. En de Amerikaanse mediamagnaat Ted Turner is overleden. Hij was de oprichter van CNN, dat vrijwel overal in de wereld te zien is. Hij werd er in 1991 voor geëerd toen hij door Time werd uitgeroepen als man van het jaar. Ted Turner was 87. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht op de meeste plekken droog en 7 graden. Morgen af en toe zon en rond de 15 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
11: Dan een verkeer van Jelte.
12: Er staan 49 files. De langste op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam. Er staat voor de Keteltunnel een half uur. Op de A4 Den Haag-Rotterdam voor Pernis staat 30 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle daar tussen het Harde en de brug Katerveer 2, 38 minuten. Flitsers op de A2 richting Amsterdam bij 56.8. Op de A9 Alkmaar-Haarlem bij 57.7. De A16 Dordrecht-Breda bij 47.4. En op de A16 tussen de grens met België en Breda bij 64.3. De laatste op de A73 echt Venlo bij 24.6.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
14: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
15: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Even overlaat.
17: Ik ben aan het streamen.
16: Oh, sorry.
17: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
8: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
19: 538.
20: De 538 Middagshow.
21: 0909 3538.

0: Of sta je er nu al bij te gieren?
1: Nou ja, dat, dat ik onder zware begeleiding hier neer wordt gezet door Jelte. Die echt minstens 6 uur zegt, dit is koker 1, dus je moet vanaf rechts. Kijk, ik sta achter een desk en je wil natuurlijk heel erg van links naar rechts gaan.
0: Ja.
1: Ten eerste heeft die man niet meer tijd. Het was een soort standaard voor me neer.
0: Klopt.
1: Ik voel me enorm onder begeleiding.
2: We weten hoe georganiseerd je bent. En weet je wat er mis kan gaan? Is dat je begint met koker 3. En je zegt zelf ook al dat... Leg het uit, het gaat mis.
1: Ja, nee, het klopt ook. Ik ben heel erg geneigd om de achterste koker te pakken. Of de meest linker voor mij, maar dat mag dus niet. Ik moet rechts beginnen.
0: Jij weet waar je moet beginnen?
1: Onderaan de koker is er ook nog nummers. Ja, ook.

0: kokers in de studio. En daarin zit een vraag en een bedrag. En dat bedrag is oplopend. Beginnen bij koker 1. Heb je het goed? Nou, dan kun je kiezen om door te spelen. Ga je dus naar sowieso een hoger bedrag. Maar ja, beantwoord je de vraag verkeerd, dan heb je helemaal niks.
1: Alles kwijt.
0: Staatslot, ook leuk. Maar goed, dit is wel waar het om gaat. En Joop, daar gaan we mee spelen.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hoe is het nou, Joop?
2: Ja, goed jongen. Ja, leuk.
0: Waar denk je zelf aan? We spelen tot 10.000 euro. Heb je een soort van idee van, oké, daarmee wil ik de deur verlaten?
2: Ja, ik hoorde van week al een paar keer 4.000 euro. Dus dat is ook een mooi bedrag. Dus ja.
0: Dat is een mooi bedrag.
3: Oh, dat klinkt goed, Joop.
0: Zeker weten.
2: Ja,
0: ja. Nou ja, we hebben alles uitgelegd, toch?
3: Als het goed is wel.
0: Gaan we ervoor.
4: Koker 1.
3: In koker 1 zit een bedrag van 100 euro.
0: Oké, nou.
3: En Joop, je hebt straks 8 seconden hè, om de vraag goed te beantwoorden. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor, ja.
3: Komt de vraag. Welke Nederlandse stad staat bekend als de Domstad?
2: Ja, Utrecht.
0: Oh, nou, dan had je al goed gevraagd. Ja, die timer die loopt gewoon door, maar je hebt hem al goed.
2: Ja, nee, Utrecht. Ja, toch?
0: Lekker. Ja, die is voor jou sowieso. Heb je 100 euro gewonnen, dat is lekker. De vraag is, spelen we door?
2: Ja, dan ga ik nog een rondje door. Ja, ja, ja.
3: Lekker, Joop. Oké, in koker 2 zit een bedrag van, maar liefst, 3.000 euro.
0: Ja, dit spel is zo onvoorspelbaar.
2: Zo, dat is een stap.
3: Oh.
0: Oké,
3: ben je er klaar voor?
2: Ja.
3: Wat is de naam van onze nationale luchtvaartmaatschappij?
2: Ja, KLM.
0: KLM. KLM. Is dat goed?
3: Yes!
2: Yes!
3: Maar dit gaat lekker.
0: Hey, maar gozer, je hebt 3.000 euro.
1: Het is goed te doen ook tot nu toe, toch?
2: Ja, nu wel. Maar ik heb ook een vraag gehoord van de week, die wist ik niet. Bijvoorbeeld de zanger van Kensington. Dus ik vind het mooi dit.
0: Maar wil je niet weten wat er in de laatste koker zit?
2: Want ja, als dat dit wil al, ik wel weten. Maar,
0: als dit al, we zijn van 100 naar 3.000 euro gegaan.
3: Ja.
2: Ja, maar ik ben bang dat ik het niet weet, joh.
3: Ja, maar ja, angst is zo'n slechte raadgever.
0: Stel je voor dat er een gigantisch bedrag in zit. Het is dus sowieso meer dan 3.000 euro. Ja. En je hoort zo meteen welke vraag het was en je wist hem meteen. Dan is dat bedrag, dat is gewoon compleet door de neus geboord.
3: Ik heb wellicht gespiekt. Het is een mooi bedrag. Het is gewoon een mooi bedrag.
2: En de vraag is te doen?
3: Ja, nee, dat heb ik niet gezien. Daar heb ik niet gezien.
2: Nee, ik gok met 3.000 euro. Dat vind ik zonde. Ik stop, Ik vind het heel mooi dit.
0: Dan geven we jou de hand. Gefeliciteerd!
2: Dankjewel.
3: Lekker hoor.
0: Wat heerlijk! Gefeliciteerd, 3.000 euro is voor jou en een staatslot. En die prijs wordt verzorgd door Staatsloterij. Maar...
1: Ja, zullen we de vraag toch nog even doen?
0: Het bedrag
1: wil ik weten.
0: Uiteraard.
3: Oké, het bedrag wat je had kunnen winnen was 6.000 euro.
0: Oh,
3: en ik denk dat je de vraag ook wel goed had beantwoord.
0: Wat dan?
3: Gianni Infantino is president. Waarvan?
2: Van de FIFA.
3: Ja.
0: Ach, dat was dan goed geweest.
2: Ja. Ik ben heel blij met dit geldbedrag.
3: Ja, dat snap ik ook.
0: En dat begrijp ik helemaal. Gefeliciteerd. Dankjewel voor het meedoen, jongen. En gefeliciteerd.

0: totale chaos bij mij thuis.
1: En dat is anders dan normaal?
0: Ja, ja, absoluut.
1: Ja?
0: Ja, nee, ja, het ding is, mijn vriendin die is op reis. Die is gewoon even lekker een paar weken weg. Oh. Maar echt wel even, zeg maar. Dus ja, het hele huis is nu mijn terrein.
1: En jij laat de boel de boel.
0: Ik laat de boel de boel, maar ik doe dingen netjes. Ik doe de was, ik stofzuig, weet je, dat.
2: Ja, maar het is wel zo dat je nu gewoon uit de vaatwasser leeft, zeg maar.
0: Ja, dat wel. Ja, ja, het valt me vooral op hoe weinig dingen ik vies maak. Ik kan gewoon 's ochtends van hetzelfde bord eten als 's avonds. Dat is, ja, even een doekje eroverheen en je bent er. Maar goed, punt is, zij kan dan best wel verwijtend doen tijdens een telefoongesprek. Zij zegt, je denkt wel aan de kattenbak, hè Bas? En dan met die Bas erbij.
2: Dus oh, met je naam erin.
0: Oh, heel irritant vind ik dat. Dat kan ik niet tegen. Vind ik echt, echt vervelend.
2: Hè, Bas?
0: Maar, ja, ik dus een beetje tof doen. Ik zeg, ik heb het allemaal prima onder controle. En toen hoorde ik dus ergens het woord plant vallen. En toen dacht ik, shit, de planten, dat is haar terrein. Daar vindt ze echt machtig mooi. We hebben 6, 7 van die grote dingen. En iedere, nou, ik weet niet hoe vaak, maar heel vaak pakt ze de gieter erbij. Het vergeten.
1: Oh nee.
0: Wat is het? 1,5 week.
1: Ah nee.
0: Weken. Dus ik heb het nu gedaan.
1: Maar hoe hingen ze erbij?
0: Ja, dat is, ja, niet goed.
1: Nee, hè? Dat hangt dan allemaal zo gedrapeerd over die rand.
0: Maar wat kun je daarmee, joh?
2: Ja, niet heel, ja, je kunt
1: sommige herstellen, maar sommige is het ook.
2: Kun je ze reanimeren, denk ik?
0: Dat is zo.
1: Je bent niet heel veel water gaan geven, toch? Want dat is precies niet wat je moet doen. Oké, ik zie het. Ja,
0: absoluut. Je moet er een beetje compensatie uit door.
1: Heb je foto's gemaakt zodat je gelijksoortige planten kan kopen? Wat het was?
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. Nou, goed, je hoort het. Het is één grote panieksituatie.
1: Ik snap het.
0: Want zij komt dadelijk thuis en zijn al die planten stuk.
1: Maar dat is gewoon een ze is echt teleurgesteld straks in jou.
0: Oh, hou op.
1: Ik ben niet boos. Ik ben gewoon echt teleurgesteld.
2: Ja, maar dit is een project, hè, planten. Dat is, ja, daar ben je al maanden, zo niet jaren mee bezig. En dan heb je ze eindelijk op de grootte en dat ze gezond zijn. Want het is gedoe, een plant in leven houden.
0: Ja, allemaal stuk.
1: Oh,
0: maar misschien om mij dan een beetje me goed te laten voelen. Zullen we zo even een rondje doen met van die dingen? Gewoon van die leuke dingetjes. Dat je dan iets van je partner helemaal stuk hebt gemaakt.
1: Oh, ja.
0: Dan, zeg maar, dan ben ik een beetje ontzorgd.
1: Ja, ja, precies. Ja,
0: dat is altijd
1: het
0: erger kant.
1: Kom door met je verhalen. Dingen die jij van je partner hebt gemold. Moet je het weggemoffeld hebben?
0: Nou, dat hoeft toch
1: niet. Nee, gewoon dingen helemaal, die je...
0: Ja, maar het kan ook oud en in die open zijn. Dus heb je wel eens iets gesloopt van je partner?
1: Zo'n gloednieuwe witte bank bijvoorbeeld.
2: Oh, ach. Ja, nee, of dat je bij een date thuis komt en meteen iets heel belangrijks laat vallen.
1: Ja,
0: ja, echt erg. Dat je vent een nieuwe auto heeft en dat je er een...
1: Ja, ik had wel een onderdeel gesloopt bij mijn man in de auto. Want, ja, en toen heb ik het teruggeplaatst. En toen hij zeg maar dat vizier naar beneden deed, toen flikkerde het eruit. Toen zei ik, oh, huh? En toen zei hij, hoe lang is het al zo? Had het tegen dat ik het gedaan heb.
0: Nou ja, goed. Kom maar door. Heb je ooit iets van je partner gesloopt? Drop het even in de 538-app of bel 0909 3000 538.

0: 5:30 door de shout, Tears for Fears. En zometeen even een lijstje maken met dingen die je mogelijk van je partner gesloopt hebt.
1: Ja. Dat is een moment waarvan je denkt, ik ga liever nog dood dan dat ik even moet opbiechten wat er is gebeurd. Oh. Dat heb jij straks ook met die plantjes.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Maar om jou een beetje oké te laten voelen, misschien kunnen we even wat verhalen verzamelen van jullie.
0: Lekker. Kom maar door. 0909-30538. Heb je ooit iets van je partner gesloopt? Of drop even een berichtje in de 538-app. Wat heb je zo meteen, Iris?
2: Hoe je geld kan verdienen met het kijken van de WK-wedstrijden.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
3: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi. 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
13: Howdy! Beleef het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen. Skysifter. 2 avonturen, 1 epische rit. Maak je avontuur compleet en blijf slapen. Boek nu jouw verblijf met maximaal 40% korting op slagharen.com.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
17: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1+1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido.
0: Het is iets voor 6:58 met het weerbericht. Vanavond en vannacht op de meeste plekken droog. Een graad of 7 en morgen af en toe zon en 15 graden. Dan verkeer heeft Jelte.
22: 52 files staan er in de langste nu op de A2 Maastricht-Eindhoven voor de brug Wessem, 36 minuten. De A4 Den Haag-Rotterdam voor Schipluiden staat ook 36 minuten. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer 2, daar 37 minuten. Flitsers op de A16 Dordrecht-Breda bij 37.0. De A16 tussen de grens en Breda bij 64.3. Op de A59 Breda Dinteloord bij 92.7. En de laatste op de A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 24.8.
0: Zijn we, de middagshow voor de woensdag. En het nieuws krijg je van Iris Schut.
2: Goedemiddag. De overleden Nederlandse Hanta-patiënt werd anderhalve week geleden in Johannesburg uit een KLM-vliegtuig gezet. Vanwege zijn gezondheidstoestand besloot de crew hem niet mee te nemen. Later is hij in Johannesburg overleden. De GGD heeft inmiddels alle passagiers op die vlucht geïnformeerd. 3 zieken van het cruiseschip die zijn vandaag geëvacueerd en naar Nederland gebracht. En eentje wordt dan opgenomen in een ziekenhuis in Leiden. De andere passagiers die varen door naar Tenerife en kunnen dit weekend vanaf daar dan naar huis. Vandaag bereikte de benzine weer een recordprijs, maar de olieprijs die daalde voor de 2e dag op rij en is gedaald tot onder de $100. Dus het zou de komende dagen wel weer kunnen gaan zakken aan de pomp. Komt omdat Amerika dichtbij een akkoord is met Iran. Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, die mag de uitspraak in zijn proces niet thuis afwachten. De rechtbank wees zijn verzoek af. De kans is groot dat hij opnieuw de fout ingaat. Høiby, die van 40 strafbare feiten wordt verdacht, hoort volgende maand hoe lang hij de cel in moet. Er komt nog een seizoen van The Voice of Holland met dezelfde coaches in de draaiende stoelen, zoals Suzanne Freek en Willy Wartaal. Dit jaar keerde The Voice weer terug. De finale is deze vrijdag. De winnaar wordt bekendgemaakt in RTL Tonight. Hotels in de Amerikaanse speelsteden van het WK voetbal die krijgen hun kamers maar niet vol. Fans die twijfelen om naar Amerika te gaan, omdat ze bang zijn voor de strenge visumcontroles en hoge kosten. De wedstrijdkaartjes die zijn duur en de treinkaartjes die zijn 10 keer zo duur als normaal.
0: Zo.
2: Voorzitter Infantino van de FIFA die vindt de prijzen van de kaartjes voor het komende WK terecht. Voetbal is entertainment en daar wordt nou eenmaal dik voor betaald, zegt
1: hij. Ja, met Infantino's salaris kun je dat makkelijk
0: ja,
1: doen.
0: Ja, ja,
1: wat een man.
0: Inderdaad, maar ik vind dat binnenkomen in Amerika is sowieso, dat is een spannende aangelegenheid. Want ja, ik ben, wat is het, 1,5 jaar geleden voor het eerst naar New York geweest. Ja, en dan kom je daar aan. Ja, nou, boos gaan ze allemaal vragen aan je.
1: Hele lange reis.
0: Ze gaan er gewoon vanuit dat je een zware drugscrimineel bent.
2: Ja.
0: En jij moet in dat kleine momentje moet jij gaan bewijzen, nee, ik kom hier enkel en alleen voor vakantie. Maar ja, dat moet allemaal in het Engels. En daar ben ik dan al zenuwachtig voor. Ik schaar gewoon helemaal. Ik krijg een soort blackout.
4: Ja, ik was naar Amerika geweest nadat ik naar Thailand was geweest. En in Thailand ging alles zo. Ik heb een kaart. Ja. En dan kwam ik echt in Amerika aan. Het was echt, ik was een paar uurtjes thuis, volgende vlucht met mijn familie. En dan was het echt, next to land, did you pack your bags? Ik was echt helemaal zo in jetlag.
0: Ja, dat is gewoon heel Thai.
4: Ja.
2: En je hoeft ook niet per se in de stadions te zitten, want je kunt de wedstrijden ook gaan kijken op Times Square. Streamingsdienst Fox die is namelijk op zoek naar mensen die alle 104 wedstrijden willen bekijken vanaf Times Square dus. En dat ook vastleggen voor social media. Daar verdien je dan $50.000 mee. Dat is bijna €43.000. Uitgaande van 90 minuten per wedstrijd, hè, gaat het dan om een salaris van zo'n €270 per uur.
1: Maar dit is van ons afgekeken.
0: Ja, dat
1: is het. Ja, dit is het NKWK. Kijk, dat gaan we doen. Daar kun je nog voor opgeven. Win je €20.000.
0: Ja, en, maar het zit je wel lekker warm binnen.
1: En je kijkt alleen maar wedstrijden van het Nederlands elftal. Dat is sowieso beter.
2: Ja.
0: Ja, ook dat.
2: En het scheelt weer een reis ook.
0: Ja, ja. Nee, laten we dat dan inderdaad even roepen. Je kan je opgeven voor het NKWK kijken. Dan kom je naar de studio van 538. En dat dan voor een paar dagen achter elkaar. Want je gaat alle WK-wedstrijden van het Nederlands elftal achter elkaar bekijken. En het ding is eigenlijk niet in slaap vallen. Als je
4: dus dan €20.000 en een jaar lang gratis boodschappen, toch?
0: Dat win je. In totaal.
1: Ja, dat is ook waanzinnig.
0: Als je dus gewoon niet in slaap dondert. Ja. Dat is het ding. Ja. 538.nl/acties, daar geef je op. Was het, hè?
2: Ja,
0: lekker.
20: 538. De 538 Middagshow.
0: Zijn we met Just Zometeen Turn the Lights Off. En eerst de Jonas Brothers en

0: Mijn vriendin is op reis. Ik ben verantwoordelijk voor alles thuis. En nu was ik de plantjes vergeten. En laat dat nou net echt haar, nou ja, haar paradepaardje, haar pronkstuk zijn.
1: Waar ze zoveel tijd en zorg in stopt.
0: Mooi zo. Ja, nou, ze hoort dit toch niet. Dus ik kan nog naar de intratuin of weet ik veel.
1: Nou, ik heb gehoord dat jij plantenviagra toe kan passen. Dus planten, ik wens je daar heel veel succes mee.
0: Een pokon.
1: Nee, volgens mij echt een soort pjaira.
0: Echt? Dit
1: is heftiger spul. Ze komen echt overeind. Ja, echt.
0: Nou, fantastisch. Vraag is, heb je wel eens iets van je partner gesloopt? Berichtje kun je insturen via de app of even bellen 0909-3000-538. En daar is Tom. Hallo Tom.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Wat heb je gesloopt?
2: Nou, niet van mijn partner, maar van mijn zusje. Toen mijn zusje met mijn ouders mee op vakantie ging, moest ik op de vissen van mijn zusje passen.
0: Ja.
2: Nou, die ben ik dus helemaal vergeten. En een paar dagen voordat ze terugkwamen, kwam ik achter dat ze dood waren. Mm. En toen heb ik eigenlijk de vissen in een zakje gedaan, ben ik naar een dierenwinkel gegaan en heb ik een vergelijkbare vissen gevonden. En die teruggedaan in de viskom.
1: En ze heeft het nooit geweten.
2: Nee, tot een keer met kerst, dat het een keer naar voren kwam. Maar dat was jaren later.
0: Oh, en was ze boos of was het allemaal oké?
2: Okay? Nee, toen was die vis toch al echt gespoeld.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Ja, wat een prachtig verhaal, Tom. Dankjewel, we gaan even naar Paul. Jo. Hallo, Paul.
3: Goeiedag.
0: Hi, vertel, wat heb je gesloopt?
3: Nou, ik tot een keer de granalen van de vriendin. Zou de weekendje naar Limburg gaan, want zij woonde toen nog in Drenthe. Dus ik denk, gooi je er wat voer in? En we komen terug van het weekendje, want ze lagen allemaal dood.
0: Maar wat was er dood?
3: Ja, garnalen.
0: Garnalen? Ze had eigen garnalen.
3: Ja, ze had eigen garnalen. Dat waren schijnbaar ook nog speciale garnalen.
0: Speciale garnalen ook nog, dat zullen we net zien. Dat
4: ja, wat geef je die teten?
3: Ja, garnalenvoer.
0: Garnalenvoer?
1: Zijn dat snippers of zijn dat
0: garnalen?
3: Ja, van die korreltjes waren dat. Ik ben zelf ook weer goeie eten, dus ik denk, ik hoor er flink wat in.
0: Ja.
1: Oh, helemaal overvoerd.
0: Oh, wat erg.
3: Ja, helemaal overvoerd.
0: Paul, dankjewel. We gaan even naar Linda. Hallo.
5: Ja, hoi.
0: Hi, wat heb jij gesloopt?
5: Ja, het is echt te erg. Ik had mijn toenmalige vriend, dat is een hele mooie, lange Mercedes 280 SL.
0: Ja.
5: Een pronkstukje dat hij altijd had te poetsen. En ik mocht hem een keer lenen. En ik ging ermee flaneren in de binnenstad. Rijden met de zijspiegel tegen een steiger aan van een huis wat ze aan het verbouwen waren. Nou ja, buikpijn natuurlijk. Ik denk, hoe moet ik dat vertellen thuis?
0: Mm.
5: Maar ja, hij woonde in een dijkwoning. En dan moet je de auto in het onderhuis parkeren. En dat past allemaal maar net. En dat zou hij dan wel even zelf doen.
0: Oh.
5: Ja, en toen reed hij heel gelukkig zelf met zijn zijspiegel tegen de muur aan. En ik heb nooit gezegd dat hij...
1: jij geluk gehad.
0: Oh, wat is dat?
5: Ja, ik had echt heel veel geluk. Ja.
0: Oh, wauw. Oh, wat. En heb je hem... Nou, hij weet het nog steeds niet.
5: Nee, hij weet het nog steeds niet.
0: Even hopen dat hij niet naar 538 luistert. Zou hij er nog boos op zijn?
5: Nee, ja, nou, ik voel me niks verbazen.
0: Oh, dankjewel, Linda. Brenda, okay. Hallo.
6: Hallo.
0: Hoi. Hi, vertel.
6: Nou, mijn ex die was nogal trots op de vijver in onze tuin. Daar was hij echt weekend in, weekend uit heel druk mee.
0: Mm-hmm.
6: En die vijver die bevatte, we blijven een beetje in het visthema. Die bevatte een witte steur, een hele grote.
1: Ja?
6: En op een gegeven moment, mijn hond die had die steur in de bek. Dus ik dacht echt, oh mijn god, hij was echt helemaal pislinkt. Dus ik heb die steur in de grondbak gegooid en snel afval eroverheen gegooid en niks gezegd.
0: En
6: een paar weken later dacht ik, goh, ik heb hem er nog niet over gehoord. Ik zal eens vragen hoe... Of je die nog gezien had. Dus ik zei van, wow, hoe zit het met die steur eigenlijk? Die heb ik een tijdje niet gezien. Zo heel schijnheilig. En toen zei hij, ja, nee, die was denk ik aangevallen door een reiger. Dus die heb ik begraven. En toen pas snapte ik dat onze hond die vis gewoon heeft opgegraven.
0: Nee.
6: En zichzelf in
0: had. Oh, wat erg.
6: Oh, maar... Toen heb ik het wel opgebiecht overigens. Maar,
0: oh ja. Maar wat fijn ook, ja. Dat je er op zo'n manier dan onderuit komt. Ik heb wel toch het idee, je ontdekt een soort patroon... dat vissen er over het algemeen niet echt goed van afkomen.
4: Nee, nee. Goed voor je relatie.
6: Ik ben blij dat ik geen nieuw heb gekocht zoals de vorige. Nee, want dan had ik door de mand gevallen.
0: Ja. Dankjewel. Michael, even nog als laatste. Hi, Michael.
7: Hey, goedemiddag. Hey.
0: Hallo. Heb je ooit iets gesloopt van je partner?
7: Jazeker. Maar zij heeft nogal een aparte smaak soms. Dus ze had een gouden tijger. Die is toen uit de kast gevallen. En ik heb de kat de schuld gegeven.
0: Een gouden tijger?
7: Ja, of een panter. Weet ik veel wat het was.
1: Maar, gewoon, jij vond het lelijk in ieder geval.
0: Gewoon een of ander, ja, wat is het, een soort Xenos ding. Gewoon zo lekker zo in de kast. Ja. Gewoon een beeldje.
7: Ja, dat inderdaad.
0: En het was, dat was, was dat duur?
7: Nee, helemaal niet.
1: Maar ze was er wel aan gehecht?
7: Nee, ook niet.
0: Oh, oh nou jammer. Wat maakt het dan uit?
7: Maar dat was wel een makkelijkste optie.
0: Oh, juist. Michael, dankjewel. Hoi.

0: kan niet zo goed peilen of dat we blij zijn met deze feestdag. Of dat we toch een soort van bedroefde stemming.
1: Nou, doe maar een melange van dat allemaal. Okay. Dat zijn de leukste feestjes als de emoties hoog zitten.
0: Dat is waar.
1: Dat er iets gebeurt.
0: Jij gaat morgen onder het mes.
1: Ik ga morgen onder het mes. Dan gaan de siliconen eruit.
0: Ja.
1: Ja, dat is aan de ene kant. Ik weet niet wat ik erbij voel. Ik denk, ja, ik leef er al heel lang naartoe, al een aantal jaar. Dus ik denk ook wel, let's get it over it.
0: Ja.
1: Maar ik denk ook wel, ik ben bij elk momentje aankleden, uitkleden. En denk wel, oh, ze zitten er nog. Nog ja. Even van genieten.
0: Het is gewoon de laatste dag.
1: Van de laatste dag. Niet. Ik zeg ook echt, te pas het onpas tegen taken. Je moet ze wel aanraken, je moet er naar kijken, je moet er nog van genieten.
0: Ja, want wat, neem afscheid. Wat ja. is zijn...
1: neem afscheid, doe er iets mee.
0: Hoe vindt hij het? Ik bedoel, hij heeft er op zich niks van te vinden. Alleen ja, je vindt het toch...
1: Nou, hij zegt, ik vind het supergoed dat je het doet. Ja. En liever gisteren dan vandaag eigenlijk.
0: Oh, oké.
1: Maar ik denk, ja, je weet helemaal niet, jij kent me alleen maar met borsten. Dus jij moet hier nog echt van genieten. Want jij grijpt straks echt mis.
0: Ja.
1: Als jij
0: heeft hij dat gedaan? Of nou is ja, vanavond
1: een beetje,
0: dan...
1: nee, hij heeft een beetje gedwongen. Heeft hij zo ermee iets mee gedaan. Maar dat was ook niet dat
2: maar
1: ik
2: dat is ook over. Ongemakkelijk. Van, ja,
1: heel blij van.
2: Doe nu maar.
1: Ja,
2: dat is ook
1: nou, maar voor mij moest het even. Dat ik gewoon bewust ja, tegen ja. hem heb gezegd. Want dit zijn de laatste momenten. En dat heeft hij gedaan. Heel geforceerd. En nou ja,
0: heb je vandaag dan nog iets. Heb je er een speciaal top voor aangetrokken?
1: Of nee, dat je even denkt van. Ja, ik dacht nog wel van, oh, ik moet nu iets aantrekken. Ja. Want ik dan straks niet. Maar dat vind ik altijd te veel moeite. En denk, ah, zie ik straks wel weer.
0: Okay.
1: Maar ik heb gewoon iets aangetrokken. Nee, ik heb er niet heel bewust, nee.
0: Oké. Okay. We gaan het zo meteen, we gaan het even, ja.
1: Ja, we gaan het toch een soort vieren. Een afscheidsfeestje wordt het.
0: Een afscheidsfeestje.
1: Een afscheidsfeestje.
0: Van...

0: de borsten van Arjen.
1: Juist. Juist.
2: Ga je een wereldprimeur. Ja.
0: Ooit een afscheidsfeestje van Tieten geweest?
1: Ik weet het niet, maar bij deze... Nee, toch?
0: Hoe voel jij je dat je erbij bent, Iris? Het is,
3: Ja, ik had dit niet willen missen.
0: Nee,
3: ja,
0: dat is een afscheid van te nemen.
2: Maar deze, je hebt ook echt dingen geregeld voor
1: ik heb dingen geregeld, absoluut. We gaan bellen, er komen optredens, snacks. Ja, echt? Ja, van alles.
0: Wat waanzinnig.
2: Gaan we ook nog iets weggeven? Dat dan niet. Zeg maar, dat je dan...
4: Kun je ze winnen?
2: Kun je ze winnen?
1: Ja, je kunt de titel winnen. Ja. Dat is goed.
2: Dat zo meteen. En het nieuws van Iris, wat heb je?
3: Nou, een vertrouwd gezicht in de Eredivisie stopt ermee. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen, tot 320 milliliter, voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
6: De Droomselectie.
7: Droom jouw amateurteam nog wel eens van Oranje?
8: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
7: dat Oranje achterna reist.
8: Meld je team aan via onzeoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
6: De Droomselectie.
9: Staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus.
10: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En wie gaat er mee het water op, sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
8: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
7: dat Oranje achterna reist.
8: Meld je team aan via onzeoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
11: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
12: Bij AutoFirst houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar AutoFirst.
13: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
14: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
13: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
12: Wij houden van alle auto's. AutoFirst, geen gedoe, goed geregeld.
15: Het goed!
16: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
17: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
5: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Hamster!
1: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
7: Yes!
1: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en Texas-schnitzels 2 stuks, tweede gratis.
7: Boeie.
1: Hak, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
1: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
7: Lekker hoor!
1: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Cat Factions, ook tweede gratis.
7: Doei!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster!
4: 538 Nieuws.
17: 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Nere Schut. De Nederlandse vrouw die in een ziekenhuis in Zuid-Afrika overleed aan het Hanta-virus was even aan boord van een KLM-vliegtuig naar Nederland. Maar vanwege haar slechte gezondheid besloot de crew haar weer van boord te halen. De andere passagiers worden ingelicht door de GGD. Loosdrecht maakt zich op voor de komst van asielzoekers in een oude gemeentehuis. Volgende week komt de eerste groep. Dat is later dan gepland, want het dorp was dagen het toneel van heftige protesten. Loosdrecht zet de opvang door, maar er komen er wel minder. Geen 110, maar 70. De zware vliegtuigbom vlakbij het treinstation van Weesp is weggehaald. Er kunnen dus weer treinen rijden tussen Schiphol, Amsterdam en Amersfoort. De bom uit de Tweede Wereldoorlog wordt op een andere locatie tot ontploffing gebracht. En een vertrouwd gezicht in de Eredivisie stopt ermee. Spits Ricky van Wolfswinkel is 37 en heeft zijn pensioen aangekondigd. Hij speelde de afgelopen 18 jaar voor onder meer Vitesse en Utrecht. Bij Twente is hij nu bezig aan zijn laatste weken. Van Wolfswinkel speelde ook 2 keer voor Oranje. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht op de meeste plekken droog en 7 graden. Morgen af en toe zon en rond de 15 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
20: Dan het verkeer van Jelte.
21: Staat 20 files, de langste nu op de A2 Maastricht-Eindhoven voor Wessem staat 3 kwartier. Op de A10 de Nieuwmeer-Watergasmeer voor Amsterdam-Watergasmeer staat 34 minuten door een ongeluk. En de A76 Brussel-Aken voor Spouwbeek ook daar een ongeluk en daar staat 25 minuten. Flitsers op de A1 Deventer-Breda bij 37.0. Op de A16 tussen de grens met België en Breda bij 72.2. De A27 Utrecht-Gorkum bij 69.0. De A50 Zwolle-Apeldoorn 228.6. En de laatste op de A76 als je vanuit Duitsland Nederland binnenrijdt, dan staan ze voor Heerlen bij 24.8.
22: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
23: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
24: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio, levenzonderbril.nl.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost, Autotaalglas.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
28: 538.
29: Zijn we met zometeen Sam Je gaat Morning horen en eerst is hier Taylor Swift en Opa La.

0: 538, je hoorde Samieu en Morning. Het is een... sorry, wat komt er hier
1: nou
0: weer
1: binnen? Het feest zonder hapjes is natuurlijk geen feest.
0: Nou, kijk eens.
1: En kijk eens wat een speciale hapjes ik heb meegenomen. Oh. Kan je zien waar het op lijkt?
0: Ja, nou, ik zie wel waar dit op lijkt, hoor.
1: Nou, en?
0: Ja, nee, ja, ik zie hier prachtige... Ja, prachtige... Tietencakejes.
1: Neem er eentje. Gewoon lekker met velvet erin.
0: Vind ik
1: en
0: heel graag.
2: Wat is een bijzondere uitzending, Iron? Want we nemen vandaag afscheid van jouw implantaten, van je borsten.
1: Dat klopt. Morgen ga ik onder het mes. En dat doen we met een afscheidsfeestje. En als je een feestje doet, dan horen daar dingen bij natuurlijk. Waaronder dus iets lekkers. Een tietencupcake in dit geval. Dat moet wel een beetje in het thema blijven. Ja. Verschillende smaakjes. Iris, kom ook naar jou.
0: Vind ik leuk. Want
1: laat het niet aan je voorbij gaan.
0: Zeg maar, je bent best wel gespannen. En dit is dan, dit is een beetje het copingmechanisme. Dit is hoe je ervoor zorgt dat je
2: morgen
0: niet...
2: ga je geopereerd worden, ja.
0: Ja.
2: Het is ook gek als je hier een hap van neemt trouwens. Want dan zet je gewoon eigenlijk je mond op een tiet.
1: Ja, dat is ook zo.
2: Ja.
1: Dus ervaar dat vooral in een lekker romige tietencupcake.
0: Het is niet dat ik er veel over fantaseer, maar dit is wel ongeveer hoe ik het voor me had gezien, denk ik. Dus het is,
2: ik heb een red velvet, dan zijn ze rood. Dat is gek.
1: Ja. Laat het je in ieder geval smaken. Er staat veel op het programma. Het wordt een drukke eer.
0: Ja.
1: En er staat nog een optreden ergens paraat. En we kunnen bellen, dat is wel heel speciaal, met de arts die mij morgen gaat opereren.
0: Oké. Okay. Maar we zijn ook gewoon op de radio. Het is echt een tietenfeestje aan het houden.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Nee, ik wil wel dat het een beetje you go out with a bang.
0: Ja, en wat willen we dan weten nog van de arts? Want daar moeten we wel even over nadenken.
1: Nou, ik persoonlijk wil wel weten. Eigenlijk wil ik het antwoord op de vraag. Iedereen stelt mij de vraag, kan jij niet gewoon vet van mij krijgen?
2: Ik zou jou een paar knallers kunnen geven.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid. Het is niet dat je dus per se naar kleinere borsten wil. Het is dat je de implantaten eruit wil hebben.
1: Ja, en dan in mijn geval blijft er dan echt niks over. Dus wat we gaan proberen is om ergens vet te vinden op mijn lichaam. Dat is niet zoveel. Maar om in ieder geval te voorkomen dat ik kuilen heb. Want dat kan ook nog zijn ontstaan. Omdat ik maximale implantaten heb genomen destijds. En ik ben heel tenger qua bouw. Dus dat kan zijn dat dat weefsel een beetje naar achter is gestaan. Dus daarom gaan we proberen met wat eigen vet dat proberen recht te trekken.
0: Ja, maar
1: nou, dan krijg je dus allemaal aanbiedingen van mensen. Van neem van mij vet.
2: Ja, tuurlijk.
1: En ik heb niet echt antwoord waarom dat niet zou kunnen.
0: Nou, gaan we dat zo even checken.
1: Ja. What is love?

0: het ding is, Iren die wordt morgen geopereerd. Ja. Morgen worden jouw borstimplantaten eruit gehaald.
1: Ja, klopt.
0: En ik weet niet, Jelte, misschien dat ja, jij zit er altijd bij. Misschien dat jij er herkent, maar we hebben helemaal geen controle meer. Het is gewoon, zeg maar.
2: Nee, en het is voor het eerst dat Iren ook gewoon echt heeft gezegd: joh, dit uur is van mij.
0: Gewoon van
2: ik wil
0: 6 tot 7.
2: Afscheid nemen van mijn borsten. Ja. En je staart dat radiouur maar af en ik ga dingen regelen.
0: Maar je denkt toch dat het een soort, dat het ook nog een emotionele. Ja, het moet een soort emotionele lading hebben. Maar we zitten hier Tieten cupcakes te eten. Er is live muziek. We gaan nog een arts bellen. Er hangen nog net geen slingers.
2: Nee, ja.
0: Wat gebeurt er, Iren?
1: Ik snap het. Ik snap het helemaal. Nu toch een soort van emotionele lading. Die ik dan niet te emotioneel wil maken. Maar je had vroeger bij Kinderen voor Kinderen het Tietenlied.
0: Ja, dat had je.
1: Gezongen door Elise. En dat is een nummer wat voor heel veel meiden volgens mij herkenbaar is geweest. Dat ze op een gegeven moment dus borstontwikkeling hebben gehad.
0: Ja.
1: Dat was bij mij nooit het geval, want ik had nooit borstontwikkeling. Dus ik heb nooit dat nummer echt kunnen voelen.
0: Ja.
1: Toen heb ik aan Elise gevraagd: zou jij op mijn afscheidsfeestje willen komen? En dat lied een beetje in een iets andere vorm willen zingen. En ze heeft ja
0: nee,
1: gezegd.
0: Nee joh, dat weet je niet.
1: En ze is hier.
0: Elise!
2: Oh, wat te gek. Nou ja, de
3: 538
2: Live
3: Stage.
2: Nou ja.
1: Elise die ook een beetje bekomen van waar ze nou precies in terecht is gekomen.
2: Ja, gek afscheidsfeestje dit, hè?
1: Ja, maar ik vind het zo te gek dat jij op dat ja, iconische lied van jou... en daardoor ben je toch wel echt ook groot geworden, hè?
4: Ja, zeker. En ik vond het ook geen pretje om te zingen vroeger.
0: Nee, echt niet?
4: Nee, joh. Ik was zo plat als een dubbeltje, net als jij.
1: Kijk.
4: En dan moest het allemaal nog komen. En ik zat in de brugklas op het fiets. Nou ja, volgens mij Jelte ook, toch?
5: Ja, in de buurt daar, ja.
4: Ja, in de buurt. Dus ja, nee, dat was heel spannend.
0: Maar als je daar, ja, je bent echt daarmee doorgebroken eigenlijk. Dan heb je zo'n andere verhouding met Tieten dan andere mensen, toch? Voel je dat ook echt zo of valt dat mee?
4: Nee, dat valt wel mee.
0: Oké. Okay. Nou, dat zou dan vooral in mijn hoofd heel erg leven.
1: Ja. Ik heb samen met Elise hebben we een nummer gemaakt.
0: Nou ja, zeg.
1: En dat gaat er eigenlijk om dat ik dit lied wil maken voor alle meiden. Dus ja. Misschien ook een beetje voor Elise zelf dus, of dat meisje van vroeger. Dat je eigenlijk heel graag borsten wilde hebben. In mijn geval heb ik borsten genomen, maar dat je uiteindelijk dus ook weer terugkeert naar je eigen kleine borsten. En dat zit dus allemaal...
0: Dat zit allemaal in het liedje.
1: In dit titellied.
0: Oh, wow.
1: Het is het titellied 2.0.
0: Wat waanzin. Heb je al een Tiet cupcake gehad?
4: Nog niet, maar ik heb ze wel zien staan.
0: Oh, oké, okay. Nou dan kom je die zomaar even oppeuzelen. Ja,
1: Elise, ben je er klaar voor?
4: Zeker, let's
1: dan,
4: go.
1: Dan gaan we beginnen.

0: zeg.
1: Nou, wow. Ik voel me helemaal vereerd. Oh. Wat heb je het goed gedaan. Groot applaus. Hey,
2: Louise. Oh,
3: dankjewel.
0: En
1: het is echt helemaal, ja, echt fantastisch dit.
0: Waanzinnig.
1: Ik voel me eigenlijk helemaal zo omarmd door het nummer. Je hebt het echt feit. Ik ben helemaal sneeuw.
0: Ja. Oh ja, ik zie het.
1: Ja. Oh.
3: Ja. Ik dacht, nog ga ik die hoge noten nog wel redden. Dat zat er volgens mij net tegenaan.
1: Jij deed het echt onwijs goed. Nou, dit is helemaal top.
0: Ja, maar ik vind het ook mooi om te zien dat er in de app gewoon... dat er ook veel mensen zijn die zeggen... ja, zeg maar, dit liedje was nooit voor die mensen. En nu is het er wel.
1: Ja.
0: Nou.
1: Nou, dankjewel.
0: Gaat het goed komen morgen?
1: Ja, gaat het goed komen. Het is gewoon een besefmomentje dat je denkt... oh ja, gaat gebeuren. Maar dit was meer dan top.
3: Oh.
1: Dankjewel.
4: New truck.

0: Zoveel goede reacties ook in de app. Gewoon mensen die zeggen, Fiona bijvoorbeeld, die zegt, ik zit hier met tranen in de auto.
1: Ach, ja.
0: Wat lief. En je bent een heel stoer wijf, Ayren. Heel veel succes morgen.
1: Ja,
0: komt van Paul binnen en daar nog van honderden andere mensen. Dank je wel.
1: Ja, iedereen bedankt voor alle hartverwarmende en hele lieve reacties die ik allemaal krijg. Echt bedankt, allemaal.
0: Ja, mocht je het gemist hebben, morgen de operatie van Ayren.
1: Ja.
0: Waar de implantaten eruit gaan. Net hoorde je Elise met het... ja, een soort van het anti-Titeliet eigenlijk, hè?
1: Ja, Titeliet 2.0.
0: Ja, nou precies. We gaan zo meteen ook nog even bellen met de arts. Dat heb je ook nog op de planning. Ja, het is een soort feestdag.
1: Ja.
0: En zo meteen het nieuws van Iris. Wat heb je?
2: Noah Lang keert deze zomer waarschijnlijk terug naar Napoli.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: Deze week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags. En speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij. Dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito-schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
14: Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
15: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
16: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
19: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
20: Kippie.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
23: Tango?
22: Huh?
23: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
24: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
0: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
1: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Hoi van Ethos.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: 50 jaar met het weerbericht. Vanavond en vannacht op de meeste plekken droog. 7 graden. Morgen is het af en toe zonnig en een graad of 15. Het verkeer heeft Jelte.
25: Er staan nog files op de A10 tussen Amstel en de Nieuwe Meer. Staat voor de Schinkelbrug 13 minuten. Nog een op de A10 tussen de Nieuwe Meer en Watergraafsmeer. Dat staat voor Watergraafsmeer 17 minuten. En de A12 Utrecht-Oberhausen voor Velperbroek 11. Flitsers op de A7 Bolzwart Den Oever bij 71.6. Op de A12 richting Duitsland bij 134.1. De A16 Dordrecht-Breda bij 37.0. En de laatste op de A73 Echtven. Bij 24.5.
20: Het is 5 minuten over 6:30. De middagshow met het nieuws, dat krijg je van Iris Schut.
26: Goedenavond. Een van de twee vliegtuigen die onderweg waren naar Amsterdam met passagiers van het cruiseschip is uitgeweken naar Gran Canaria. Waarom is onduidelijk. Het tweede medische vliegtuig wordt in de loop van de avond verwacht op Schiphol. De 3 zieken worden naar ziekenhuizen in onder andere Leiden en Düsseldorf gebracht en daar wordt dan bekeken of ze ook besmet zijn met het hantavirus. De Argentijnse functionarissen die de herkomst van het virus onderzoeken, denken dat ze die hebben opgelopen tijdens een vogelspotuitstapje in de Argentijnse stad Ushuaia. Daarna gingen ze aan boord van het cruiseschip. Waarschijnlijk zijn ze daar in contact gekomen met knaagdieren die het virus dan met zich meedroegen. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het niet lijkt op het begin van een nieuwe wereldwijde pandemie. Pim Fortuyn is herdacht op het Mediapark in Hilversum. Daar is de politicus vandaag precies 24 jaar geleden doodgeschoten. Een groep mensen verzamelde zich om hem te herdenken. Sterrenchef Sergio Herman die kondigde afgelopen weekend aan nog dit jaar te stoppen met zijn Antwerpse restaurants. Vandaag laat hij zelf weten dat een van de zaken nu al dicht is en ook dicht blijft. Hij bedankt iedereen die langs is geweest. Noah Lang keert deze zomer waarschijnlijk terug naar Napoli. De aanvaller wordt momenteel verhuurd aan Galatasaray, waar hij nauwelijks speelt. Vanavond is er ook voetbal. Almere City en de Graafschap die spelen tegen elkaar om promotiedegradatie in de Eredivisie. En ja, in de Champions League, daar gaat het juist om een finale plek. Arsenal werd gisteravond de eerste finalist. En vanavond spelen Bayern München en Paris Saint-Germain tegen elkaar. De vorige wedstrijd werd met 5-4 gewonnen door PSG.
27: Is Liz eigenlijk iemand die voetbal kijkt?
28: Nee, die zit dan wel naast me. Die is vaak op de laptop.
27: En die vindt die dan niet zo'n wedstrijd niet die ook
28: zit
27: te
28: dan,
27: gek?
28: Ja, die kijkt dan wel wat vaker op.
27: Ja.
28: Die zit dan wel van, dit is echt leuk, hè? Ja. Hoorde ik dan vorige week, ja.
20: Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat er ooit iets is geweest van entertainment op televisie waar jij zo naar uit hebt gekeken. Zeg maar, geen film waar je zo enthousiast over
28: bent. Het is ook echt, het was vorige week echt een 10, die wedstrijd. Het was echt vet, want normaal kan 90 minuten wel eens lang duren. Gisteren was die wedstrijd bijvoorbeeld ook Arsenal. Was gewoon niet veel. Vond het gewoon niet zo leuk. Dan duurt het ook lang, dan denk je op een gegeven moment fluit maar af. Dit had wat mij betreft een nacht mogen duren.
20: Ja, wat goed.
26: Het boek Voor Altijd Jong van de overleden Jade Kops die staat weer in de top 5 van de bestseller 60. Vorige week, vlak na haar overlijden, stond ze nog op plek 27. Het boek gaat over haar leven met de ziekte. En dat kwam vorig jaar uit en direct toen al op plek 1. En stond toen 6 weken in de bestsellerlijst.
20: Iris, dankjewel.
26: Graag gedaan.
29: 538 middagshow.
20: Is de middagshow, zullen we Elise zo nog even de studio inhalen?
27: Jawel, heel graag.

0: Bruno Mars en I Just Might bij Radio 538 in een door eigen ingevuld uurtje. Vanaf 6 uur, zei ze, dan hebben jij en Jelte helemaal niks meer voor te zeggen. Nou, en dat bleek. Tieten Cupcakes, we hadden live performance. We gaan zo meteen de arts nog even bellen. Ja. Gewoon heel eventjes, zeg maar, morgen gaat het gebeuren. Gaan de implantaten eruit. Ja. Zijn er geen tieten meer.
1: Ja, tieten zijn weg dan.
0: De tieten zijn weg. Ja. Heel even terug naar mijn kleine kwartier.

0: Ja, dat is wel precies waar het op neerkwam. En nog even een heel groot applaus voor Elise. Ja! Ja, sorry, ik werd net een beetje overmand door emoties. Omdat het lied toch wel echt binnenkwam. Je hebt de tekst ontzettend goed verwoord. En hier en daar een klein beetje getweakt van wat ik had geschreven. En het was echt geweldig. Maar ik wilde helemaal nog met jou praten hoe het met je gaat. En waar je mee bezig bent. Dus daar is nu even de gelegenheid voor. Want hoe is het met je, Elise?
1: Ja, het gaat hartstikke goed. Ik ben druk bezig met nieuwe muziek. Ja? In Nederland. Dat is heel anders. Ik heb de afgelopen 3 jaar heel veel geschreven. En nu eindelijk een soort knoop doorgehakt. En in september komt er nieuwe muziek uit.
0: En waarom dacht ik ga nu in het Nederlands?
1: Eigenlijk altijd in het Engels gezongen. En heel veel ook wel samenwerking gehad in het Nederlands. Met Opposites in het verleden. En dat beviel heel goed. Ja. En het werd me steeds gevraagd van, goh, ga je nou ook in het Nederlands zingen? Dus toch geprobeerd. En er is wel wat moois uitgekomen. Dus we gaan het nu allemaal afronden. De demo's liggen er. Ik heb een keuze gemaakt welke nummers het gaan worden. En in september komt het allemaal uit.
0: In september?
1: Ja.
0: Okay. En zijn er nog andere dingen? Want ergens heeft een vogeltje me ingefluisterd dat jij druk bezig bent geweest. En dat je ergens mee gaat doen.
1: Ja, klopt. Ik doe niet zo snel aan televisieprogramma's mee. Ik heb meestal zoiets van, als het niks met zang te maken heeft, dan vind ik het niet zo interessant. Maar dit was wel echt heel gaaf. Dus, en dat komt in september.
2: Oh, ook in september.
1: Kan
2: er
1: niks over zeggen. Ook in september, ja. RTL.
2: En is het niet een idee dat dit titellied 2.0, hè, wat dus eigenlijk een liedje is, wat ook ter support van meiden die denken, ja, maar bij mij gebeurt helemaal niet zoveel. Zou dit niet ook gewoon bij Kinderen voor Kinderen op de nieuwe release moeten komen?
1: Gewoon een nieuwe versie.
2: Zou het niet uit moeten komen? Toch? Zou het niet of gewoon sowieso op Spotify gezet moeten worden? Dit is toch hartstikke goed?
1: Ik heb dus een keer voor een vrouw met borstkanker, kreeg ik van haar beste vriend een mailtje. En die zei van, hey, zij is hoogzwanger en haar borst moet worden geamputeerd. Dus ze moet eigenlijk ook aan de chemo. En hij had een hele tekst geschreven voor haar, omdat zij altijd in de kroeg dus de titellied zong. Voordat ze naar huis ging, pakte ze de microfoon en zong ze dat. En toen heb ik dat meteen die dag heel snel voor haar ingezongen. En dat was best wel intens, want zij had... Ja, de derde kind ging ze van bevallen. En ze mocht dus geen chemo omdat ze een kind droeg op dat moment. En uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen. Maar zij moest dus ook echt de operatietafel op hoogzwanger. Ja. Dus ik heb dat toen voor haar opgenomen. En er zijn ook heel veel mooie reacties op gekomen. Maar dit is weer een hele andere kijk erop.
3: Ja, een hele andere invalshoek. En ja, ik vind het op zich een mooie vraag van Jelte. Want
0: ik kan hier niet objectief over oordelen.
3: Nee, maar het wordt een hoop gevraagd.
2: Het wordt een hoop gevraagd door luisteraars ook. En daar moet gewoon uitkomen, toch? In ieder geval moet hij op Spotify, wat mij betreft.
0: Ja, ik ben er even beter op. Maar ik ga er niet over. Heel super bedankt dat je dat
1: Ja, jullie bedankt.
3: Echt waanzinnig dat je er was.

0: grote dag morgen.
1: Juist, ja.
0: Dus het afscheidsuurtje.
1: Afscheidsuurtje, klopt. We hebben optreden gehad, we hebben cakejes gehad. En we willen nog even gaan bellen.
0: Dus ja, zeker.
1: Lijkt me een goed moment, toch?
0: Ja, nee, ja, absoluut. Morgen dan worden de implantaten eruit gehaald.
1: Ja.
0: Ja, dan zijn de borsten weg.
1: Ja, dan zijn de borsten weg.

0: Aan de lijn?
1: Ja, ik ben er.
0: Ja.
1: Ik
0: zit hier met de mannen en nou hebben we een aantal vragen. Ja, die kunnen ze aan mij stellen, maar die kan ik natuurlijk niet beantwoorden. Dus ik dacht, laten we even de arts bellen die mij daadwerkelijk morgen... Het heel gek idee is.
2: Dit is hem.
0: Hij gaat het doen.
2: Nou, aangenaam. Ja. Hi.
1: Hoi. Grapies.
2: Ik merk aan Arend dat ze toch een beetje, gespannen. Ik bedoel, gaat toch onder narcose en zo. Is dat terecht?
1: Ja, spanning is niet nodig. Nee, ik snap dat je, als je borstimplantaat hebt, een bepaalde soort borsten, dat het al spannend is om te weten hoe het er dan uit gaat zien. En je bent even de sturing over jezelf kwijt, dus ik snap wel dat het spannend is. Ja. Ja,
0: ik krijg eigenlijk van iedereen de vraag der vragen is, als je vet kan implanteren, dus ik kan vet uit ergens anders van mijn lichaam halen. Kan je dan ook niet vet van iemand anders? Ik heb heel veel donatievet aangeboden.
2: Ik heb echt heel veel.
1: Iedereen biedt het natuurlijk altijd aan. Nee, dat kan niet. Omdat dat wordt als lichaamsvreemd herkend. Dus elke cel heeft een specifieke buitenkant. En daardoor wordt het herkend als dat hoort bij mij. En als je van iemand anders wat krijgt, dan wordt dat als lichaamsvreemd herkend en wordt afgebroken.
2: Belangrijk nog even, vind ik toch wel. Vanavond geen feestje, Frank, hoop ik. Je blijft nuchter. Je hebt geen gekke dingen gepland.
1: Nee. Uiteraard niet. Zeker niet als ik haar geopereerd. Ik heb niks gepland.
0: Ben je een beetje fris tijdens het middaguur?
1: Ik ben altijd
0: fris. Moment. Oké, heel goed. En wat mag ik nou, want hoe lang gaat het ongeveer duren?
1: Nou, de operatie kost iets meer dan 1,5 uur. Dat is het.
0: Oké. En wat mag ik erna niet? 4 weken niet sporten?
1: Ja, de rest mag je gewoon bewegen. Je moet geen heftige, zware dingen tillen. Maar over het algemeen mag je gewoon van alles. Gezien de narcose is het handig. Ja, weet je dat je misschien geestelijk even... dat je je wat praperig gevoelt, iets minder fit. Dus in die zin de eerste week geen auto rijden. Maar dat mag daarna wel. Voor mij mag je fietsen, wandelen. Dat mag allemaal.
0: Een sauna?
1: Dat zou ik niet doen, omdat het heet is.
2: Ja, en dan zit je ook met zo'n soort korset aan. Zit jij in de sauna?
0: Oh, dat is waar. Ik heb dat korset al
1: gehad. Je moet een pak aan. Want waar het vet vandaan wordt gehaald, moet natuurlijk netjes worden. Nou, 4 weken dag en nacht doen wij, nog 2 weken s'nachts.
0: En wij doen dit voor echt schrikbarend weinig vet, hè, Frank? Want er zit niet zoveel op mijn lichaam. Dus het gaat heel veel moeite doen voor heel weinig. Ja. Maar het wordt het, ik heb er ergens wel zin in. Altijd als ik Frank heb gesproken, denk ik.
2: Let's go. Vind je het goed dat ze doet?
1: Ja. Want kijk, als je er last van hebt van implantaten, en dat kan natuurlijk lokaal pijn zijn, dat kan systemisch kun je soms klachten hebben, dan is het goed om ze eruit uiteindelijk uit te halen. Je moet ook bedenken dat wil je voorkomen dat je kapselproblemen krijgt of dat ze kapot gaan, dan adviseren we ze om zo ongeveer om de 10 jaar te vervangen. Op een gegeven moment kan het zijn dat mensen zeggen van mij hoeft het niet meer zo. Mijn haar is eruit en dan is dit een goede oplossing. Maar bij haar is er inderdaad niet superveel vet. Maar ik doe mijn best en volgens mij wordt het wel mooi.
2: Nou, prachtig. Stel er morgen een beetje op de gemak. Maar volgens mij gaat het heel goed komen. Succes morgen.
1: Ja, dankjewel.
2: Ja, en anders jij wel.
0: Ja.
2: Morgen ben je er niet.
0: Nee, ik ben er even niet. Ik ben er heel erg
2: bij.
0: Nee.
2: Heel veel succes, sterkte.
0: Dankjewel.
2: En hou ons een beetje op de hoogte.
3: En hulde voor deze dappere beslissing.
2: Absoluut.
0: Ga ik doen en dankjewel voor dit geweldige feest.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
3: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
6: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
5: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
4: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
10: 538 Nieuws.
11: 7 uur.
12: Goedenavond, ik ben Iris Schut. De uitbraak van het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip lijkt niet het begin van een nieuwe wereldwijde pandemie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan overleden. Een van hen is eerder van een vlucht vanaf Johannesburg gehaald. De vrouw was toen al te ziek om nog mee te kunnen naar Amsterdam. De GGD informeert de passagiers aan boord, want mogelijk heeft ze ook anderen besmet. Andere zieken vanaf het cruiseschip zijn onderweg naar Nederland, maar een van de vliegtuigen heeft een tussenlanding gemaakt op Gran Canaria. Waarom is niet bekend. Het andere toestel is vanaf Kaapverdië gewoon doorgevlogen en komt straks aan op Schiphol. De beurs in Amsterdam heeft door optimisme over het einde van de oorlog in Iran een topdag achter de rug. De AEX sloot op de hoogste stand ooit. De olieprijzen gingen fors omlaag. Het kabinet hoopt dat werkgevers de kilometervergoeding nog wel gaan verhogen naar 25%, maar doet daar zelf niet aan mee. Ambtenaren krijgen wel iets meer, 23 in plaats van 21 cent. En het was net even onrustig in München. Fans van Bayern München en Paris Saint-Germain die gingen de confrontatie met elkaar aan in de metro. Ze zijn nu richting het stadion voor de tweede halve finale van de Champions League vanavond. De eerste won PSG met 5-4, dus het belooft ook vanavond weer spannend te worden. De winnaar speelt de finale tegen Arsenal. Krijg je nog het weer op de meeste plekken droog en 7 graden vannacht. Morgen af en toe zon en rond de 15 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
13: Iris, dankjewel. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen nog. Eerst op de A1 richting de Duitse grens door de controles. 5 minuutjes. En de A50 Os Arnhem, de laatste bij Bankhoef door een auto met pech. 6 minuten. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A4 Amsterdam-Leiden. Hectometerpaal 16,4. A12 richting de Duitse grens 134,1. En de A16 Rotterdam Dordrecht 25-2. A16 verderop Dordrecht-Breda 37-0. En weer verderop de A16 Belgische grens-Breda 72-2. Laatste voor nu A73 echt Venlo. Op de rem bij hectometerpaal 24,5. De hotline is geopend. Wat is nou een nummer waar je echt eventjes zin in hebt op deze woensdagavond? Pak de app van 538 erbij rechtsboven in het WhatsApp-icoontje inklikken. Word je naar WhatsApp gestuurd en spreek daar even in waar je zin in hebt.
14: Hola.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
14: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
16: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
13: 538. Aftrap van je woensdagavond en de hotline is open. In welke track heb je track 3?

0: Smith, Now Horn, Drive Safe, Radio 538. Floris hier en de hotline is open. Wat is nou zo'n nummer waar je echt eventjes zin in hebt, zo aan het begin van je woensdagavond? Stuur hem dan maar door via de app van 538. Rechtsboven in het WhatsApp-icoontje even inklikken. Word je naar WhatsApp gestuurd en dan kun je hem even inspreken. Wel zo leuk. Jolien heeft dat al gedaan.
1: Hey Floris, zou jij van mij Pump It kunnen spelen van Black Eyed Peas? Geweldig nummer. Hey, fijne uitzending.

0: Joris Molenaar.
1: En de hotline is geopend voor je op deze heerlijke woensdagavond. Mocht je nou zo'n nummer hebben waarvan je zegt, joh, hey, daar heb ik echt even zin in. En het lekkerste is nog dat hij ook op 538 gedraaid wordt. Dat we hem even delen met de rest van Nederland. Drop hem via de app van 538 rechtsboven in het WhatsApp-icoontje even inklikken. Word je naar WhatsApp gestuurd. Als je dan het microfoontje nog ingedrukt houdt, dan kun je even inspreken waar je zin in hebt. Welke track je track hebt zo rond etenstijd. Wel leuk. Ben benieuwd. Daphne aan de telefoon.
2: Hey Floris, goedenavond.
1: Goedenavond. Hoe is het met de spierpijn in de kuiten bij jou?
2: Die is behoorlijk aanwezig.
1: Nou, dat kan ik me voorstellen, want jij bent met een flinke opgave bezig. Vertel.
2: Ik ben aan het lopen voor de stichting MS Research, dus om de ziekte MS de wereld uit te bewegen. En ik ben zelf heel sportief en denk, nou, dan beweeg ik wel voor die mensen die het niet meer kunnen. En daar word ik bij gesponsord, dus ik haal eigenlijk geld voor het goede doel binnen met het lopen.
1: Oké, en hoe lang ben je aan het lopen? Hoe ver?
2: Ik heb nu 64 kilometer erop zitten. Ja. Van de 100. Maar ik denk als ik zo doorga, dat ik deze maand nog wel over mijn 100 heen ga.
1: Wat goed. Ja, maar dat is een bizarre afstand, joh.
2: Ja, en het gaat met mij nog redelijk goed. Maar de hond die ligt op het moment voor pampus, want die moet ook mee.
1: Oh, de hond die loopt ook mee. Oh, maar het is wel fijn dat je in gezelschap bent. Dat is altijd goed.
2: Ja. En die trekt heel goed aandacht.
1: Ja, en wat goed dat je geld ophaalt voor de ziekte MS. Ja. Je hebt ook een link gestuurd via de app van 538. Die deel ik dan eventjes op mijn Instagram, @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op mijn stories. Dan deel ik even de link. En ja, mocht je nu aan het luisteren zijn en je hebt zoiets van, ik wil wel wat bijdragen aan dat bedrag voor Daphne, dan kan dat via die link. Want jij hebt volgens mij zelf ook mensen in je omgeving die met de ziekte MS te maken hebben.
2: Dat klopt. Eén iemand is helaas eraan overleden aan de gevolgen. Maar twee mensen die gaan redelijk goed. Het is gewoon belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt. En dat mensen hun leven nog zo aangenaam mogelijk gemaakt kan worden. Ja. Maar het is een vreselijke aandoening. Het sloopt je letterlijk.
1: Ja. Ja, en alle beetjes helpen dan in dit geval. Dus ja, nogmaals, @Floris Molenaar op mijn Instagram, op mijn story, de link. Dan kunnen mensen jou sponsoren. Mag ik wat voor je draaien op 538 om je te helpen met bijkomen van de wandelkilometers van vandaag?
2: Ja, heel graag. Ik krijg altijd superveel energie van Physical, van Dua Lipa.
1: Nou, dan dragen wij op die manier ons steentje bij.
2: Ja, dat is heel erg lief.
1: We gaan hem voor je draaien. Mooie dag en sterkte nog eventjes met die laatste kilometers.

0: Alex Warren, Burning Down bij 538. Ik ben Floris. Fijn dat je er lekker bij bent vanavond. Oké, ik zag vandaag een filmpje op Instagram. Heb jij enig idee wat hier gebeurt? Ja. Heb je enig idee wat hier gebeurt? Hoor je zo?
1: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent?
2: Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis.
1: Radio 538 presenteert
2: het NK WK voetbal kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken.
1: Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten.
2: Dan win je 20.000 euro.
1: En 1 jaar lang gratis boodschappen.
2: Aanmelden via 538.nl.
1: Het NK WK voetbal kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Wat goed!
14: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
16: Oh yeah.
15: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, wat je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
18: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
19: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
20: 538, Floris Molenaar.
21: Mensen die lijken op vogels. Hoor je over 7

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Wat gebeurt hier, moet je horen?
1: De avond van 538.
0: Ik weet niet of jij goed bent in imitaties van dingen of van mensen of van dieren. Ik kan heel goed een kettingzaag nadoen. Heel goed. Klinkt zo, zeg maar. Nou, dit is een live opname van mij. Mijn vriendin die weet hier alles van. Ik kan heel goed een kettingzaag nadoen. Ja, het is soms echt bizar hoe goed sommige mensen dingen kunnen imiteren. Nu zag ik vandaag er ook weer een filmpje op Instagram. Een wedstrijd in België. De Europese wedstrijd meeuwen schreeuwen. Dat zijn dan zeg maar allemaal mensen die het geluid van een meeuw na kunnen doen. En ja, dat klinkt dan zeg maar zo.

0: Het is toch bizar? Dat zijn mensen die dit geluid maken. Het is bizar. Maar mooi, als je gewonnen hebt, dan ben je dus zeg maar de beste meeuwenimitator van Europa. Krijg je een bokaal en meeuwige roem, denk ik al, hè?
1: Radio 538.
2: Armin van Buuren, like a child.

bij 538 met een van de anthems van het WK Voetbal 2010. Ja, mocht dit nou een gesneden koek zijn voor je trouwens, deze kennis, dan ben jij helemaal geschikt voor het NK WK Voetbal kijken. Hier op grootscherm bij 538 allemaal WK-wedstrijden van het Nederlands elftal kijken. En ondertussen word je ook nog getest op je voetbalkennis. 20.000 euro kun je ermee winnen en een jaar lang gratis boodschappen doen. Aanmelden via 538.nl.

0: prachtig. Bruno Mars, Risk It All bij 538. Floris hier om deze woensdagavond met je te vieren. Ik zag een filmpje op Instagram van een gozer uit Polen. Die heeft een adembenemend wereldrecord op zijn naam staan. Echt, maar met de nadruk op adembenemend. Hele verhaal, hoor je zo.
1: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
4: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
5: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
6: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
3: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
7: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
7: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
10: Yes!
11: Oké, mannen. Bij wie kijken we het WK?
12: Niet bij mij. TV is te klein.
13: En ik heb geen barbecue.
14: Man, man. Zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een TV, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
9: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
10: Yes!
15: Je zou je favoriete radiozender ook kunnen beluisteren in je nieuwe sportwagen. Op je jacht of je eigen privé-eiland. Speel daarom iedere

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.

0: Food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
1: Hatsoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Hé, lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
6: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
5: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
6: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
10: 538 Nieuws.
9: 8 uur.
11: Op Schiphol is het eerste vliegtuig geland met mensen die besmet zijn geraakt met een virus op een cruiseschip dat bij Caverië ligt. Wie precies aan boord waren is niet bekend. Er komt ook nog een tweede vlucht aan. Er worden in totaal 3 mensen naar Nederland gebracht, waaronder een Nederlands bemanningslid. 7 Nederlandse universiteiten zijn de dupe van de wereldwijde hack bij een bedrijf achter onderwijssoftware. Naast de unies in Amsterdam en Rotterdam zijn het die van Tilburg, Eindhoven, Maastricht en Twente. Waarschijnlijk zijn van studenten alleen namen en e-mailadressen gestolen en geen wachtwoorden, ID's of bankgegevens. In Frankrijk is een meisje van 14 doodgestoken. Ze werd vanmorgen op straat gevonden in een plaatsje bij Parijs, maar was niet meer te redden. Er werd meteen gezocht naar de dader en die is aan het begin van de avond gevonden en opgepakt. Het is een man van 23. Hij zou een relatie hebben gehad met het meisje. En bij de Joshi-band hebben ze nog steeds een grote glimlach op hun gezicht na de optredens van gisteren op bevrijdingsfestivals. Ze waren ambassadeurs van de vrijheid en werden met een helikopter en de bus van plaats naar plaats gebracht. 13 zijn echt back af, want die hebben meegedaan aan alle concerten. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen zon en wolken met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag. En dat was het nieuws op 538.
12: Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen nog momenteel. Eerst op de A16 Antwerpen richting Breda. Bij Breda door een auto met pech 11 minuten. En de A58 de laatste Tilburg richting Bergen op Zoom bij Breda. 11 sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A16 Dordrecht-Breda. Hectometerpaal 58,5. Verder op de A16 Belgische grens Breda 72,2. En de A37 Duitse grens Hogeveen 38,9. A59 Den Bosch-Breda 130. En de A73 de laatste. Echt in de richting Venlo op de rem bij 20,2.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
16: Oh yeah.
15: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Jij kent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten, gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
12: 538. En een heel cool wereldrecord. Dat staat op naam van een man in Polen. Welk record hoor je over 6 minuten?

0: Shakira en Zoo. Kan jij goed tegen koud water?
1: 538. Floris Molenaar.
0: Ja, dat is echt verschillend per persoon natuurlijk. Ik doe het altijd in de zomer. Dan ben ik bij mijn schoonfamilie op Terschelling. Die hebben daar een huisje. En dan gaan we daar. En dan doen we als ochtends altijd even een ochtendduik in de Noordzee. Gewoon 8 uur 's ochtends als we wakker worden. Lopen we naar het strand en duiken we die Noordzee even in. En dan is het zomer, hè? Maar dan is het toch altijd die eerste keer kopje onder. Echt dat je denkt zo... Oh, dat is vreselijk. Ja, ik zou mezelf niet omschrijven als de nieuwe Wim Hof, zeg maar. Daar komt het op neer. Wie dat wel is, dat is Stanislav Opitalek. Dat is een gozer uit Polen. Ja, Opitalek heet hij. Die heeft het wereldrecord. Zo lang mogelijk je adem inhouden onder water in ijswater. Ja, dus het, zeg maar, zo lang mogelijk je adem inhouden, maar dan dus in ijswater. 3 minuten en 11 seconden ligt die gozer dus in ijs en ijskoud water. Onder water met zijn adem ingehouden, zeg maar. Ja, ik zet het filmpje wel even op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar, daar kan je hem vinden. Het wereldrecord staat op naam dus van deze man uit Polen. 3 minuten en 11 seconden. Ja, ze zeggen dat het een man is, hè. Ik bedoel, dat was na afloop niet heel duidelijk meer waar te nemen.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Hi, it's Bebe Rexha and this is my brand new single New Religion on 538.

bursting at the seams. Owl City, Fireflies. Elke zaterdagmiddag hoor je ze hier bij 538 vanaf 3 uur 's middags. De 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50 met Mark Labrand. Momenteel de Johan Cruijff van de lijst. Nummer 14, Direct, Won't Fall.

0: bij 538. Floris hier. Heb je wel eens dat je een nummer hoort en dat je direct aan een ander nummer denkt, omdat je vindt dat het op elkaar lijkt? De 538-hit die je zo meteen hoort lijkt heel erg op Beyoncé Irreplaceable. Dit stuk moet je op. Het gaat vooral even om de beat, ja? Oké, okay. Goed luisteren. Heb je enig idee waar die op lijkt? Je hoort het zo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu, alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt de rennen naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
4: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Deze week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken. Je onderbuikgevoel moet vertrouwen. En op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags. En speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij. Dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
12: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil... ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
14: onlineveilingmeester.nl.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl.
16: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
17: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
16: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
18: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
19: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlander. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
22: Psst, heb je het al gehoord?
9: Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.

0: Heb je enig idee waar dit nummer op lijkt?
1: De avond van 538.
0: En heb je dat sowieso wel eens, dat je een nummer hoort en dat je aan een ander nummer denkt, omdat je vindt dat het op elkaar lijkt, dat het lijkt op een ander nummer? Ik vind het, ja, ik heb het sowieso best wel vaak, maar ik vind het ook leuk om dit te ontdekken, dus van anderen te horen die twee nummers hebben die heel erg op elkaar lijken. Dat doen we dan ook elke donderdagmiddag 5:38 op mijn TikTok, Floris.Molenaar, dus Floris.Molenaar op TikTok. Dan gaan we twee nummers toevoegen aan de inmiddels lange lijst van Floris Luca liedjes. En dat kunnen dus die van jou zijn. Als je ook twee nummers hebt waarvan je zegt, oh, het lijkt op elkaar. Doe ze even in de reacties onder een van de video's. Dan kan het zijn dat we binnenkort die van jou wereldkunde gaan maken. Luca liedjes, ja, ook de 538-hit die je net hoorde. Roxy Dekker en Loser is een Luca liedje. Het gaat even om de manier van, ja, van drummen. Een beetje de beat, dit stuk. Ja, dat lijkt dus op Beyoncé Irreplaceable, moet je horen. Ja, hè? Ja, ja. Vanaf nu, ik kan alleen voor mezelf spreken, maar ik heb nooit meer dat ik naar Roxy Dekker kan luisteren zonder dat ik heel even aan Beyoncé denk. Op zich is dat helemaal geen schande dat je even aan allebei denkt op hetzelfde moment. Heb je nou ook twee van die leuke liedjes? Drop ze even in de comments onder een van de video's. En elke donderdagmiddag 5:38 dus op mijn TikTok. Floris.Molenaar, twee nieuwe.
1: 538.
2: Favorite. Sienna Spyro. Material Lover.

0: Pharrell Williams, happy bij 538. Zometeen een nieuwe 538 avondshow met Dylan en Eva. Gisteren had Dylan een probleem. Hij vindt namelijk dat hij te weinig foto's heeft om te plaatsen op zijn maandelijkse Insta-dump. Dat heb je misschien wel eens gezien. Zo'n dump die je maakt, weet je, allemaal foto's op je Instagram zet van de afgelopen periode, van de afgelopen maand. Gelukkig had Eva gisteren de oplossing.
1: Ik heb dit weekend mijn zolder opgeruimd. En toen vond ik zo'n wegwerpcameraatje.
0: Oh.
1: Nou, ik weet niet wat er precies mee gebeurd is. Want ik heb kennelijk het kartonnetje wel opengemaakt. Maar toen dacht ik, ik laat hem wel mooi in het plastic zitten. Dus hij is niet gebruikt.
2: Dan ga ik met deze wegwerpcamera elke dag van de komende maand een foto maken. Zonder vals te spelen. Dan ga ik ze ook allemaal posten. Aan het einde van de maand zijn er twee dumpjes.
1: Zeg je dan tegen mij?
2: Oh, sorry, dan zeg ik dankjewel even. Ja.
0: Zometeen na 9 uur. Eva, die Dylan opvoedt in de 538-avondshow.

0: en Eva. Ja! Heb jij, Dylan, eventjes, jij hebt gisteren een fotocamera gekregen van Eva.
1: Ja.
0: Zo'n wegwerpcamera. Omdat jij nooit, jij maakt geen, het lukt jou niet om fotodumps te maken. Van een maand.
1: Nee, dat doen mensen toch op Instagram. Ja. Dan gaan ze gewoon door een fotoalbumpje van de afgelopen maand. En dan knallen ze gewoon 10 fotootjes.
0: Ja, vind ik heel stom. Maar goed, dat terzijde.
1: Nou, dat dumpen ze dan eventjes op Instagram. Als een soort digitaal fotoalbum. En dat vind ik dan een digitaal fotoboek eigenlijk. Ja. En dat vind ik zo leuk. Alleen ik vergeet gewoon door de dag heen foto's te maken. Ik doe dat helemaal nooit. Nee. Dus toen kwam Eva met zo'n wegwerpcameraatje. Ze zegt, nou, er zitten 27 foto's op. Kan je nou pakweg een maand... kan je elke dag een fotootje maken. En dan heb je een mooie dump.
0: Ja.
1: Maar het is nu 9 uur. Ik ben dan weer vergeten om de eerste om de foto van vandaag te maken.
0: Ja, maar je kunt er nog één. Je hebt nog 3 uur.
1: Ja, maar kijk, het ding is... gisteren heb ik even dan de foto ook gemaakt in de studio.
0: Oh, dat is een beetje te hebben.
1: En morgen, dan vandaag, maak ik weer een foto in de studio.
0: Het lijkt alsof jouw leven bestaat uit de radiostudio. Nou, dat is toch ook zo?
1: Ja, dat is wel waar, ja. Want ik heb vandaag ook echt helemaal niks gedaan. Behalve ik ben om 12 uur uit mijn bed gekomen. Om 1 uur heb ik een boterham gegeten. Om 2 uur was ik op kantoor. En om 12 uur loop ik hier de deur uit.
0: Wat een leven.
1: Ik heb helemaal niks gedaan vandaag. Ja, gewerkt.
0: Ja. Maar ja. Oh, wat een leuke dump.
1: Ja, dat alleen ik maar kantoor.
0: Alle hoeken van de 50-studio in een maand. Ja. Super. Hey, Eva die liep ook een beetje... met een ziel onder de arm op de redactie. Volgens mij, er is iets aan de hand met haar.
1: Ja, dat is een beetje ongemakkelijk relationeel probleem bij Eva thuis. Ja, Eva is recentelijk getrouwd, tenminste afgelopen zomer.
0: Ja.
1: En dat heeft nogal wat voeten in de aarde nu.
0: Ze heeft gewoon eigenlijk een relatieprobleem.
1: Nou, een beetje een ongemakkelijk relatieprobleem is het wel, ja. Maar goed, we gaan het zo meteen eventjes voorleggen. Omdat ze weet niet zo goed wat ze moet doen.
0: Ze weet niet goed. Die heeft gewoon die heeft relatietherapie nodig. Ik blijf even hangen zo meteen.
1: Dat even denk ik goed op.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Doei.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
10: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
11: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
10: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
9: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
14: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
15: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd.

0: finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
1: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland.

0: 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
2: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
1: Die andere stuiterbal daar.
2: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
5: 538 Nieuws.
6: 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Op Schiphol is de eerste evacuatievlucht uit Kaapverdië geland. Aan boord was in ieder geval een Duitse vrouw die bevriend was met iemand die op het virusschip overleed. Ze wordt nu onder politiebegeleiding naar Duitsland gebracht. Demonstranten zijn de A59 bij Den Bosch opgelopen en blokkeren de snelweg, meldt Rijkswaterstaat. Het gaat om een protest tegen de komst van een AZC en ze staan er met spandoeken en fakkels. De gemeente Den Bosch wil 50 minderjarige asielzoekers gaan opvangen op een bedrijventerrein naast de snelweg. Israël heeft weer een luchtaanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut, ondanks dat er al weken een soort wapenstilstand is. Het doel was een commandant van Hezbollah die volgens premier Netanyahu achter aanvallen zit op Israëlische burgers en militairen. Of hij nu dood is, is niet bekend. En in Sittard zit de gemeente met de handen in het haar vanwege een groep roeken. Ze maken enorm veel lawaai en poepen alles onder, maar omdat het beschermde vogels zijn, kan de gemeente er niet zoveel aan doen.
8: Wat je moet doen op grond van de wet is proberen die roek te verleiden zich op een andere plek te vestigen. Ja, en dat gaat niet van vandaag op morgen, want je kunt niet met de roek in gesprek om het vriendelijk te verzoeken om ergens anders naartoe te gaan.
7: Ja, zo is het maar net, hoorde je bij Hart van Nederland. Het weer dan natuurlijk nog. In het midden en westen van het land kan het licht regenen. Morgen ook kans op buien en dan wordt het 14 tot 16 graden. En tot zover het 538 nieuws.
9: Dankjewel Eva, het 538 verkeerde flitsmeister. Met 4 flitsers op dit moment op de A2 te beginnen tussen de Belgische grens en Maastricht bij 268,9. Op de A16 tussen de Belgische grens en Breda bij 72,2. En op de A29 tussen Rotterdam en Dinteloord bij 12,6. Laatste voor nu vind je op de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 130,8.
10: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
13: Mamma mia, dat is goedkoop.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
15: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
16: Nu bij Karwei, 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: 538. Bas en Dylan. Zo, daar gaan we. Een kakelverse nieuwe avondshow met Alex Warren en Fever.

0: Dylan Walker, you're the Heartbreak Melody.
1: 538, Bas en Dylan.
0: Zijn we, Kakelverse nieuwe avondshow. Bas zit nog even lekker in de middag. Mijn naam is Dylan. Eva is erbij.
2: Hallo.
0: Hallo, Floris, jij bent nog even lekker blijven plakken aan de show.
3: Ja, zeker.
0: Ja. Eva, jij loopt toch wel even ergens tegenaan. Jij hebt een relationeel probleem.
2: Ja, ik zit in een benarde situatie.
0: Oeh, knap. Gooi het op tafel, kind.
2: Ja, nou, het volgende is aan de hand. Ik werd in een cadeau-app gegooid van een vriend van mij. Maar er zaten allemaal mensen in die ik ook niet kende.
0: Oh ja.
2: En toen dacht ik van nou, ik wil even aangeven aan degene die het gaat betalen, het cadeau, die ik niet ken, dat ik namens mij en mijn partner iets ga overmaken.
0: Ja.
2: Maar toen dacht ik, ja, ze weten niet hoe hij heet, dus dan vind ik het altijd een beetje zo populair om te doen, oh, ik maak namens mij een Pietje over.
0: Ja.
2: Dus toen dacht ik, dan zeg ik namens mij en mijn man, want we zijn getrouwd.
0: Afgelopen zomer zijn jullie getrouwd.
2: Afgelopen zomer, dus het is ook nog redelijk vers. Maar toen dacht ik, ja, in zo'n groep waar ik niet iedereen ken, dan voelt het misschien een beetje aanstellerig als ik dan zeg van, ik maak namens mij en mijn man over. Dat was toch niet de vibe die ik wilde uitstralen in de nieuwe groep. Dus toen heb ik gezegd, ik maak namens mij en mijn vriend over. Nou, ik voel het al knagen van binnen. Van dit is eigenlijk natuurlijk niet hoe het hoort. Want je moet trots zijn op de status.
0: Ja,
3: hij is op zijn knieën gegaan, verdomme.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar jij hebt je man, je vriend genoemd.
2: Ja, hij is gedegradeerd eigenlijk.
0: Hij is eigenlijk gedegradeerd. Oké, okay, maar
2: ja, en dat zou allemaal nog een heel leuk intern probleem kunnen zijn. Waar het niet dat er natuurlijk ook mensen in die appgroep zaten die ons wel allebei kennen.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: En toen was die verjaardag.
0: Oh ja.
2: En toen werd het vervelend. Want toen is iemand naar mijn man/vriend toegelopen om verhaal te gaan halen.
0: Verhaal te gaan halen?
2: Over mij.
0: Maar wat dan?
3: Of jullie gescheiden zijn.
2: Nou, hoe het nou zat dat ik hem niet meer man noemde.
0: Hé, maar hoe... Wacht even. Iemand is verhaal gaan halen. Ja. Iemand heeft jou verklikt
2: eigenlijk.
3: Ja, waar bemoei je je mee, joh?
2: Nou, waar bemoei je je mee? Dat is zo.
3: Ja, toch? Wat gaat dat die mensen aan?
0: Wat is het voor NSB-groep?
2: Ja, helemaal geen fijne groep om in te verkeren. Nee. Dat kan ik je wel vertellen.
0: En nu?
2: Ja, nou, dat vertel ik zo wel hoe die gereageerd heeft. Want dat is natuurlijk ook een probleem.
0: Oh, nee.

0: Net ik. Het is een beetje een gedoetje in jouw leven, Eva.
1: Ja, ik was toegevoegd aan een cadeau-app met allemaal mensen die ik niet kende voor de verjaardag van een vriend. Toen wilde ik geld overmaken namens mij en mijn man. Maar toen dacht ik, ja, als ik nou zeg, ik maak geld over namens mij en mijn man, dan klinkt dat zo aanstellerig.
0: Ja, maar dus, wat is dat nou aanstellerig aan?
1: Ja, gewoon zo. Ik vind mezelf daar nog te jong voor. En ik zat ook met allemaal jonge mensen in die appgroep. Ah, ja. Ik dacht, dan ben ik dat oude wijf dat dan weer stoer wil doen dat ze getrouwd is.
0: Ik vind het wel mooi, want de 538-app is toch al een beetje op je hand. Maar ze komen wel met alternatieven. Bruce die zegt, je moet zeggen, mijn vent.
1: Oh ja.
0: Mijn vent en ik.
1: Dat was goed geweest.
0: Of Erik die zegt, je beste vriend. Mijn beste vriend en ik.
1: Ja, ik denk dat hij misschien nog wel erger zou vinden. Hoe lief het ook bedoeld is.
0: Je man is ook je beste vriend. Maar op een gegeven moment is daar dus de verjaardag.
1: Ja.
0: En er is iemand die heeft
1: mij verklikt.
0: Jou verklikt.
1: Ja,
0: die is naar je man toegegaan.
1: Ik zat er zelf natuurlijk alweer mee in de maag. Dat ik dacht, ja, dat is ook een beetje kinderachtig dat ik me dan zo laat kennen en dan vriend zeg. Maar ik dacht, nou, dit is allemaal mijn interne proces en dat sluiten we gewoon weer af. Alleen, ja, er zaten ook mensen in die appgroep die ik wel kende. En zo iemand besloot op het feest naar mijn man toe te lopen en te zeggen, is jij dat Eva jou helemaal geen man noemt?
0: Wat is dit nou voor?
1: Ja, het is verraad.
0: Maar hoe reageerde jouw man?
1: Nou, verbaasd, geschokt en toch minder begripvol dan ik had gedacht. Want ik heb toch toen gedacht van, nou, ik leg het wel even uit en dan zal hij het wel snappen. Maar dat was er dan toch niet echt.
0: En we zijn ze nu zeg maar, nou, pak een beet een weekje verder en denk je van, joh, nou, dat is nou thuis, is het intussen wel geland en hij snapt het intussen?
1: Het was een beetje geland, maar nu is het denk ik wel weer opgerakeld, omdat we het hier uitgebreid aan het vertellen zijn.
0: Ik ga het zo meteen naar hem opsturen. Ja. Of die vriendin van jou natuurlijk.
1: Ja.

0: Kygo, Conradie, Order, Firestone. En komende zaterdag hebben we een teamuitje met dit avondprogramma. En ja, dat wordt het eerste teamuitje met onze 18-jarige stagiair Maxime. En ik zeg heel erg die leeftijd erbij, omdat ze afgelopen maandag deze woorden uitsprak.
1: Ik ben benieuwd of met jullie drinken heel anders is dan met mijn leeftijdsgenoten.
0: Ja, was een dolksteek in het hart, want eigenlijk zegt ze, jullie zijn niet jong meer. En daarom hebben we deze week de miniserie Stappen als een 18-jarige voor dummies bedacht. Zometeen deel 2, Cassie. Ben benieuwd.
2: Denk jij dat je een echte voetbalfan bent? Maak je dan klaar voor de ultieme beproeving op uithoudingsvermogen en voetbalkennis. Radio 538 presenteert het NK WK Voetbal Kijken. Een week lang WK-wedstrijden kijken. Achter elkaar ben jij degene die het langst blijft zitten? Dan win je 20.000 euro. En 1 jaar lang gratis boodschappen. Aanmelden via 538.nl. Het NK WK Voetbal Kijken wordt mogelijk gemaakt door Jumbo.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel.

0: €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: 8 mei begint het grootste wielercircus van Italië. 21 etappes, 3 weken lang, 1 roze droom. De Giro d'Italia. Vanaf 8 mei live op Eurosport en stream op HBO Max.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss

0: anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haar.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
4: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
5: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido.
9: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
10: 538 Bas en Dylan.
11: Kan je als millennial nog stappen als een 18-jarige? Zometeen het

0: Kan je als ouderen nog...
1: Nou, Dylan, kom op. Als ouder dan 18.
0: Nou ja, nee, ja, oké, okay, nee, nee. Nou goed, het ding is... Ja, ik vraag me af of wij nog kunnen stappen als een 18-jarige.
2: 538. Pas een
0: Dylan. Alhoewel, het is niet iets wat ik me afvraag... maar het is iets wat onze stagiair Maxime afvroeg. Luister even mee naar afgelopen maandag.
3: Ik ben benieuwd of met jullie drinken heel anders is... dan met mijn leeftijdsgenoten.
0: Nou ja, wij zijn respectievelijk 34 en 28.
1: En zij is 18.
0: En zij is 18. En wij gaan komende zaterdag gaan we op teamuitje. En zij is toch wel benieuwd. Ja, kunnen ze dat wel? Kunnen ze wel? Of kennen ze wel de dingen die wij doen? En kunnen ze het niveau wel aan?
1: Ja, maar wat ik daar eigenlijk in hoor is, zijn zij wel vet genoeg?
0: Ja, ja, nou ja, dat is wel inderdaad het ding. Nou ja, focus is op komende zaterdag. Het hebben we de miniserie Stappen als een 18-jarige voor dummies in het leven geroepen. Gisteren hoorde je in de show hoe we hebben geshotgund. Fenomeen onder de jonge mensen. En de video daarvan die check je op onze Instagram en TikTok. Daar heten we 538 Avondshow. En vandaag hebben we geleerd hoe het drankspelletje Cassie werkt. En ik denk dat als je nu luistert, dat je misschien nog wel bussen of Maxen kent. Maar Cassie was mij totaal onbekend. En zoals dat gaat bij spelletjes uitleggen, deed onze stagiair Maxime ook haar uiterste best op dat vanmiddag voor ons te doen. Maar er was geen touw aan vast te knopen. Dus ik heb even, nou ja, wat highlights uit de uitleg geknipt. Luister even mee.
4: Iedereen gaat gooien om de beurt. En je moet proberen de hoogst mogelijke score te behalen. Dat is het doel. Maar je legt pas een score als je de 1 en de 4 gooit. En als je dan de 1 en de 4 hebt gegooid, dan leg je een score. Ja. Oh, dat is verschrikkelijk. En als je Cassie wil gooien,
0: ja, Cassie,
4: als je Cassie wil gooien, Cassie, dan moet je 3 keer 6 erbij gooien. En dan ga je met z'n allen zingen. Cassie, Cassie, Cassie, Cassie, Cassie. Want gooien is een passie.
0: Nou ja, ja, goed, wij zaten dus vanmiddag aan een tuintafel hier in de tuin van 538. En toen kregen we deze uitleg. Het eerste wat ik zei is, nou ja, dat doet me ergens aan denken. En ergens nog een keer de elleboog op tafel stift, dat hoeft niet.
5: Wat is dat?
0: Jack in the Box stift, arm op tafel stift.
5: Nee, wat is dat?
0: Ken je Jack in the Box stift niet?
5: Jack in the Box, wat is dat?
0: Ken je Jiskevet niet?
5: Nee.
0: Oh, we zijn echt oud, Eve. Ja, debiteur, crediteur, Jiskevet, dat is nog nooit van gehoord. Stiften. Terugnemen op de boer. Leg hem terug op de aas. Ga je met 3, pak je terug. Bij 5 moet je verdubbelen. Zo simpel kan het zijn, weet je wel. Maar uiteindelijk was het toch een apotheose.
6: Een 1.
0: Ah, ja! Cassie, Cassie, Cassie, Cassie. Het is echt...
1: Ja, je hebt een spel gewonnen wat je in de basis niet snapte.
0: Nee, nee, dus ik heb inderdaad gewonnen. Maar het was eigenlijk best wel een leuk spelletje. Ik heb langzaam toch wel, het idee dat we echt wel oud beginnen te worden. We hebben hier een videootje van gemaakt en die ga je morgen checken.

0: oude ringtoon van mijn moeder. Anouk en Girl hoorde je. Ja, ze hebben van die, zeg maar, Amy McDonald en This is the Life. En Anouk en Girl, die had mijn moeder afwisselend als ringtoon. Dat vergeet ik nooit meer.
1: Maar dat is toch echt dé manier om een lied zat te worden? Het als je ringtoon instellen?
0: Nou ja, dat is precies wat er met mij en Anouk en Girl is gebeurd. Enfin. We gaan zo meteen kip of ei spelen. Spelen we iedere avond. En dan is iedere avond de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag, Eva?
1: Ja, de Erasmusbrug in Rotterdam dus, of de provincie Flevoland. En dat zou ik zelf nou eens eventjes helemaal niet weten. Ik heb nog niet naar het antwoord gekeken.
0: Het is een pittige, hè, vandaag.
1: Ik vind hem heel moeilijk.
0: Welk van de twee was eerder? De Erasmusbrug in Rotterdam of de provincie Flevoland? Kom maar door via de app van 538. En dan maak je kans op een 538 prijzenpakket.
2: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
3: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's.

0: foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
1: Greets. Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Hi, dag.
7: Hoi, hallo.
8: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
9: Olivia Rodrigo. The Unravel Tour. In Ziggo Dome Amsterdam op 23 en 24 maart. Tickets vanaf donderdag 7 mei via mojo.nl/Olivia Rodrigo.
8: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
10: 538 Nieuws.
11: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloom. Hulpdiensten op Schiphol hebben 2 mensen opgehaald die aan boord zaten van het vierde schip bij Kaapverdië. In die eerste evacuatievlucht zat vermoedelijk een besmet Nederlands bemanningslid en die gaat naar een ziekenhuis in Leiden. Daar gaan ze kijken of hij het virus ook echt heeft en hem behandelen.
12: Er is geen specifieke antivirale behandeling. Dus we moeten het gewoon vooral inzetten op dat we de luchtwegen zo goed mogelijk ondersteunen. Dat we zorgen dat hij geen andere infecties krijgt.
11: Ja, dat legt iemand van het ziekenhuis uit aan de NOS. In Den Bosch is geprotesteerd tegen de komst van een AZC. Een groep van zo'n 100 mensen liep met fakkels en spandoeken de A59 op en blokkeerde die weg. Dat leverde ook wel wat problemen op voor het verkeer, maar inmiddels is de actie afgelopen. Het aantal kinderen in de noodopvang is in een paar jaar tijd verdrievoudigd. En dat terwijl de afspraak juist was dat het aantal omlaag moest. De noodopvang is namelijk helemaal geen geschikte plek voor kinderen, zegt de voorzitter van het kinderrechtencollectief bij de NOS.
13: Je moet je voorstellen dat kinderen in de sporthal achter een schermpje slapen, onder hygiënische omstandigheden, weinig toezicht, dus slechte veiligheid. En kinderen moeten vaak heel lang wachten tot ze naar school toe kunnen.
11: Ja, hij vindt daarom dat ons kabinet in actie moet komen. En dan was er nog een primeur vandaag in Breda. Daar is het eerste rookvrije stadspark van ons land. Maar daar is niet iedereen blij mee.
14: Ik ben daar niet blij mee. Het wordt steeds gekker. Je mag straks helemaal niks meer.
11: Ja, er wordt met borden voor gewaarschuwd dat je het niet meer mag. Ik heb het weer nog voor je. In het midden en het westen van het land kan het licht regenen. Ook morgen kans op buien en dan wordt het 14 tot 16 graden. En tot zover het 538 nieuws.
15: 538 verkeerde flitsmeister, geen vertraging op dit moment. Wel nog 3 flitsers. Te beginnen op de A2 tussen de Belgische grens en Maastricht bij 268,9. Op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 39,9. En nog de laatste op de A16 tussen de Belgische grens en Breda bij 72,2.
16: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt er

0: 1,99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
3: 538. Met zometeen de uitslag in kip of ei. Wat was er eerder? De

0: welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag? De Erasmusbrug of de provincie Flevoland? En Denise is aan de telefoon.
1: Hi, goedenavond.
0: Hi, goedenavond. Ja. Jij komt uit Rotterdam en jouw vriend komt uit Almere.
1: Ja.
0: Dus voor jou was het eigenlijk een inkoppertje.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik wist het antwoord meteen zonder het stiekem op te zoeken.
0: Oké, okay, nou, daar zijn we altijd heel blij mee. Laten we dan snel even de geschiedenis induiken. Dan willen we zo meteen natuurlijk weten wat jouw antwoord is. En laten we dan beginnen met de Erasmusbrug. De brug die Rotterdam echt het Manhattan aan de Maas maakte. De brug ontstond als nieuwe verbinding tussen Noord en Zuid over de Nieuwe Maas. En architect Ben van Berkel ontwierp de brug voor de vernieuwing rond de Kop van Zuid. Rotterdammers noemen haar vaak de zwaan. Vanwege natuurlijk de knik bovenin. Dat het op een zwaan lijkt. Dan de provincie Flevoland, de jongste provincie van het land. Ontstond uit drooglegging in de Zuiderzee en is eigenlijk best een uniek gebied als je het zo bekijkt. Staat bekend om een polderlandschap, moderne architectuur, maar ook natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen. De hoofdstad is Lelystad, maar de meeste inwoners komen toch echt uit de stad waar jouw vriend vandaan komt, Denise. Almere, die vanavond overigens met 3-1 gewonnen hebben van de Graafschap. Laat de zon in je hart. Ja. Ze schijnt toch voor iedereen. Geniet van het leven, want het duurt toch maar even. Almere. Ik ben ook wel liefhebber van Almere.
2: Wat gebeurt hier een hoop, Dylan?
0: Ik ben afgelopen week bij de playoff wedstrijd geweest. Vond ik hartstikke leuk. Dus sindsdien draag ik Almere City een warm hart toe. Maar de grote vraag is natuurlijk, welke was er eerder, Denise?
1: Dat was de provincie Flevoland.
0: De provincie Flevoland, dat vullen wij in en dan zit de balans. Flevoland komt uit 1986 en de Erasmusbrug uit 1996. Dus de provincie Flevoland was eerder! Oh. Denise!
1: Yes.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, bedankt.
0: 5 jaar prijspakketje, komt je kant op.
1: Ja, helemaal leuk. Super.

0: Fritz en Piano met zometeen Harry Styles binnen nu in 30 seconden. American Girls na een kort intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
2: Waarom wil het kabinet goedkopere treinen in de zomer? Omdat de zon gratis is, de trein blijkbaar niet.
1: Het antwoord is...

0: Hendrix hoorde je en Golden met zometeen het nieuws van Eva. Eva, wat heb je voor de mensen?
1: Ja, er is uitgezocht wie er slechter is voor onze planeet. De man of de vrouw?
0: Oeh, ik ben heel benieuwd. En ook muziek van Ray Valenay en Bruno Mars zometeen.
2: Goed, goed!
3: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland. Elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: De droomselectie.
11: Droom jouw amateurteam nog wel eens van Oranje?
12: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
11: dat Oranje achterna reist.
12: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
10: De droomselectie.
4: Staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
12: Deze zomer selecteert Koeman een tweede team
11: dat Oranje achterna reist.
12: Meld je team aan via onsoranje.nl/staatsloterij-droomselectie.
10: De droomselectie.
15: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
16: Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.

0: Zaak.
1: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: 538. Bas en Dylan.
13: Wie is er slechter voor onze planeet? Man

0: aan het eind van de dag, heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over hele ingewikkelde milieukwesties.
1: Ik ben benieuwd.
2: Ja, mannen zijn slechter voor de planeet dan vrouwen. Dat blijkt nu uit een internationale studie. Het zit zo, mannen reizen over het algemeen meer. Het is allemaal over het algemeen, hè, want niet iedere man is natuurlijk hetzelfde.
1: Nee, vrouw.
2: Ze eten over het algemeen ook wat meer vlees. En ze zijn ook over het algemeen wat zorgelozer over het klimaat. Dus niet zo geneigd om te denken, nou, dan schik ik een beetje in, dan vlieg ik een keer niet, dat soort dingen. En het zou dan vooral om welgestelde mannen uit het Westen gaan.
1: Welgestelde mannen uit
2: het Westen. Ja, dus mensen met een beetje geld uit onze regio.
1: Beetje de Jort Kelderachtige types.
2: Nou, ik zat er meer te denken, misschien een beetje de Dilleboets.
1: Hoezo?
2: Je bent toch een welgestelde man uit het Westen?
1: Ja, maar wat is welgesteld?
2: Nou ja, gewoon mensen die het oké hebben.
1: Ja, oké. Okay.
2: Niet te bedelen vind ik jou welgesteld.
1: Oké, in dat geval ben ik een welgestelde man uit het Westen. Ik ben er niet heel druk mee, nee.
2: Nee, ik heb jou wel eens horen zeggen, als er geen vlees bij het eten zit, dan is het niks.
1: Nee, daar ben ik het wel mee eens, ja.
2: Ja, zeg maar, mijn heb gezegd.
1: Ja, dat klopt. Roer het met mezelf. Nee, ik kies mijn maaltijden altijd uit op basis van het vlees. Dus kijk ik op maandag kijk ik lekker in de bonusfolder, voordat ik de week boodschappen ga doen. En dan zie ik deze week kip in de bonus. Dan haal ik voor de hele week kip. En dan ga ik iets verzinnen wat ik dan bij de kip kan eten.
2: Oh, wat grappig. Ik kijk vanuit de koolhydraat.
1: De koolhydraat?
2: Dus dan kijk ik eerst van, wil ik pasta? Wil ik iets met rijst? Of wil ik iets met aardappelen? En dan ga ik dan de boel eromheen bedenken.
1: Oh, nee. Nee, bij mij is de basis altijd vlees. Heerlijk. Maar ja, het is, ik ben ook, ik ben echt, en het zou anders moeten hoor. Maar ik ben ook gewoon de gast die dan een vrij weekend heeft. En denkt van, joh, ik ga lekker met Ryanair voor €36 op en neer naar Dublin. Dan ga ik daar wel bier drinken van het weekend.
2: Ik ben echt vlees eten.
1: Ja, en dan daar inderdaad lekker aan de Sunday Roast. Lekker aan de lappen vlees. Maar ik ben wel echt de belichaming van wat slecht is voor deze planeet. Daar ben ik niet trots op.
2: Nee.
1: Maar goed, ik geniet wel van het leven.
2: Hey, en je bent ook niet alleen, hè? Meerdere mannen hebben het.
1: Zo is het. En jij bent daar wel mee bezig. Jij doet
2: ik probeer bewust te zijn, maar het is zo verrekte lastig. Ik ben dus op latere leeftijd vegetariër geworden, toen ik 32 was.
1: Ja,
2: maar dat is echt een verschrikkelijk moment.
1: Een vegetariër.
2: Ja, want je weet al hoe lekker vlees is.
1: Ja.
2: Dus ik ben nu gewoon een heel flexibel iemand. Kijk, als er vlees is, dan ga ik het ook niet laten staan. Maar ik haal het gewoon niet zelf in huis.
1: Ik vind het altijd zo mooi. Op vrijdag, Eva die zegt altijd, ik ben vegetariër. En dan komt op vrijdag die snackschaal langs liggen van die grote kippenstrips.
2: Oh,
1: en dan zegt ze altijd, als je het niet doorvertelt, dan pak ik hem wel even voor een keer.
2: Hey, en dan vertel je het toch weer door.
1: Oh ja, op de radio. Ben ik even vergeten of hier zijn.

0: Dashbash deze week van Armin, you're the like a child. En zometeen maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Opgeven doe je door antwoord te geven op de kwalificatievragen. Die heb ik zometeen dan voor je.
1: Radio 538 presenteert het NK WK voetbal kijken.
0: Ja, eerst toch een dingetje wat mij best wel kan bekoren. Wat ik echt heel vet vind dat we dat gaan doen. We zijn op zoek naar voetbalfanaten die een beetje tegen weinig slaap kunnen eigenlijk. Iemand die dagenlang non-stop WK-wedstrijden van het Nederlands elftal wil kijken. Gewoon dag en nacht. Van, ik geloof, 1974 tot het laatste WK. En dan denk je, ja, waarom zou ik? En waarom zou ik dat doen in de 538 Live Stage? Nou, er valt 20.000 euro mee te winnen. En een jaar lang gratis boodschappen. Ja, klinkt dit je nou als een vuvuzela in de oren? Ga dan naar 538.nl/acties. En geef je op.

0: David Guetta, Elvaville, Eva Max en Forever Young. En zometeen spelen we de quiz over vandaag. Maak je kans op 100 euro. Hoe geef je op? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Door antwoord te geven op de kwalificatievraag. En die heeft Eva voor je.
1: Ja, Thailand gaat losbandige toeristen harder aanpakken. Wat is de hoofdstad van Thailand?
0: Ja, wat is de hoofdstad van Thailand? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je dus kans op die 100 euro als je de weekwinnaar bent. Dus kom maar door, app van 538. Wat is de hoofdstad van Thailand?
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
6: Yes!
5: Met deze week in de bonus, alle Melk Unie Protein, tweede gratis.
6: Hooray!
5: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
6: Lekker hoor!
5: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
6: Zoé!
5: En Lipton half tot met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
6: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster!
4: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
7: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
10: Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
16: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
18: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
19: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
20: Schuren, afplakken, lakken.
21: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.

0: net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
2: Laat het hier zijn.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: 538 Nieuws. 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. De ongeveer 150 mensen die nog op virusschip Hondius zitten kunnen maandag van boord op Tenerife. Volgens een Spaanse krant komen ze zaterdag al aan op het eiland, maar moeten ze dan nog 2 dagen op het schip wachten. Alle zieke passagiers zijn al van boord gehaald. Paris Saint-Germain staat in de finale van de Champions League. De tweede halve finale tegen Bayern München eindigde net in 1-1. Maar dat was genoeg voor de Parijzenaars. In die finale eind deze maand moeten ze het opnemen tegen Arsenal. Nederlandse universiteiten waarschuwen hun studenten voor mogelijke mailtjes van criminelen. Die zouden hun gegevens hebben na een grote dataroof bij een softwarebedrijf. Zeker 7 universiteiten in Nederland zijn getroffen. En in de Krokusstraat in Spijkenisse kijken veel buurtbewoners op tegen vannacht. Afgelopen nacht was er namelijk voor de 3e keer in korte tijd een explosie in de straat.
2: Het zou vannacht weer kunnen gebeuren.
3: De 3e keer in de week, ja. Het houdt niet op. Het moet stoppen.
4: Ik weet het niet meer. Het einde is zoek overal van, geloof ik.
1: Ja, de burgemeester had het huis waar het afgelopen nacht raak was eigenlijk al eerder willen sluiten vanwege drugshandel. Maar omdat de bewoner in beroep ging, was dat nog niet gelukt. Ik heb het weer nog voor je. In het midden en westen kan het licht regenen. Ook morgen kans op buien. En dan is het 14 tot 16 graden. En tot zover het 538 nieuws.
5: Dankjewel Eva. Het 538 verkeer door Flitsmeister met 1 vertraging op de A30... tussen Barneveld en Ede voor Lunteren. Daar is de oprit en de afrit afgesloten. 5 minuten vertraging daar. En 1 flitser op de A2 tussen de Belgische grens en Maastricht bij 268,9.
6: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je

0: Calvin Harris, Clementine Douglas en Blessings.
1: Bas en Dylan presenteren
2: de quiz over vandaag.
0: Ja! Spelen wij iedere avond en dan maak je kans op 100 euro als je de weekwinnaar bent. Een belangrijke regel in de quiz over vandaag is dat je niet mag passen en je hebt 90 seconden om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. En vandaag gaat Tessa dat proberen. Tessa, sawadika.
3: Hi, goedenavond.
0: Hallo. Ja, de kwalificatievraag is als volgt. Wat is de hoofdstad van Thailand?
3: Bangkok.
0: Bangkok, dat is inderdaad goed. En jij gaat er een minor volgen binnenkort.
3: Klopt, inderdaad. Ja, vanaf augustus al.
0: Oh, wat heerlijk. Wat ben ik ongelooflijk jaloers.
4: Kijk, het lijkt me echt een leuke stad om je eens even helemaal in onder te dompelen.
0: Ja.
3: Ja, ik denk heel overweldigend, maar inderdaad echt ongelooflijk leuk en ongelooflijk enthousiaste vorm.
0: Ja, onze baas noemt het altijd het New York van Azië. Het is echt... Het is echt geweldig, maar het eten. Ja, ik ben er vorig jaar geweest, het eten is zo lekker. Ik kan er uren met je over doorpraten, maar we gaan de quiz spelen, want dat is uiteindelijk waar je hiervoor bent. Ik zei het al, 90 seconden, zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. Belangrijke regel is, je mag niet passen. Heb je dan een soort paswoord in je hoofd?
3: Ja, we laten een minor doen, dat is wel te passen.
0: Minor, oké, nou, dat is helemaal goed. Even kijken, bliepjes werken, pling en doen het. En als jij dan klaar bent en go zegt, dan gaan we ervoor.
3: Oké, go.
0: In Breda is het eerste rookvrije park van Nederland geopend. Vanaf welke leeftijd mag je in Nederland roken?
3: 18.
4: De hoogste eindstand op de Amsterdamse beurs ooit vandaag. Van welk land is Amsterdam de hoofdstad?
3: Nederland.
0: Emma Worteboer gaat man op Texel aan de liefde helpen. Noem een ander waddeneiland.
3: Terschelling.
4: In Weesp is een bom gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. In welk jaar startte die oorlog officieel?
3: 1940.
0: 17 Nederlandse wielrenners starten in de Giro d'Italia. In welke Italiaanse stad eindigt deze wedstrijd?
3: Minor.
4: Marco Borsato mist het podium. Noem een nummer van hem.
3: Rood.
0: De Jostie-band heeft veel liefde ervaren op Bevrijdingsdag. Op welke datum is Bevrijdingsdag?
3: 5 mei.
4: Kandidaat Tessa heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
3: Minor.
0: Een man die een complete badkamer dumpte langs de A65 is opgepakt. Noem een andere snelweg.
3: A15.
4: PSG staat in de finale van de Champions League. Uit welke stad komt PSG?
3: Eindhoven.
0: Er komt een nieuw seizoen van The Voice of Holland. Welke kleur hebben de stoelen in deze talentenjacht?
3: Rood.
4: Ryanair wil 's ochtends een alcoholverbod op luchthavens. Hoe heet de grootste luchthaven van Nederland?
3: Schiphol.
0: Het telefoonabonnement opzeggen is makkelijker geworden. Met welke twee cijfers begint een Nederlands mobiel telefoonnummer?
3: 06.
4: Bij 538 kan je binnenkort 20.000 euro winnen bij het NK-WK kijken. In welk jaar stond Nederland in de finale van het WK?
3: Minor.
0: Nou, dat is helemaal niet gek hoor. Op dit moment bovenaan, daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maya, zij had er 10 goed. Dat is best een pittige score. Alleen de grote vraag is, Eva, is Tessa daar overheen?
4: Nee.
0: Oh.
4: Maar.
0: Oh.
4: Zij heeft er ook 10 goed.
0: Ook 10 goed, dat betekent een gedeelde eerste plaats. Morgen hoor je of je die pot gaat delen. En je krijgt van ons sowieso een 538 prijs.

0: We zijn erachter gekomen dat onze stagiair van 18 heel anders feest viert dan dat wij dat doen. En nu heeft ze ons het volgende geleerd. Shotgunnen, dat klonk ongeveer zo.
1: Ah joh.
0: En wil je die video nou checken? Die vind je op onze Instagram en TikTok. Leuk als je daar ons meteen even volgt. We heten daar 538 Avondshow en misschien steek je er zelf ook nog wel wat van op. Het is de Avondshow met Kensington en Living Fork.

0: Kijk hier op links en dan zie ik de heupen van onze lieftallige Eva heen en weer gaan. Jorde, J-Lo en Ain't It Funny. En wat heb je zo meteen in het nieuws, Eve?
1: Nou ja, werknemers blijken over het algemeen één ding heel graag te willen. Maar dat krijgen ze nu vaak maar één keer per jaar. Zo wat het is.
0: Vakantiegeld?
1: Nee.
0: Oh.
2: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
4: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
3: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
7: Deze week spelen we bij 538 een gloednieuw spel. Waarin je je hersenen moet laten kraken, je onderbuikgevoel moet vertrouwen en op het juiste moment risico moet durven nemen. Luister 's ochtends en 's middags en speel mee met het 538 kokerspel. Kraak jij alle drie de geldkokers van Staatsloterij, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Deze week het 538 kokerspel. Alle info op 538.nl. Speel bewust 18+.
8: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Ja, dat hoor je goed. Win je een miljoen? Dan krijg je een miljoen. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
11: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
14: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
13: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
16: Amster!
17: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
16: Yes!
17: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels, twee stuks. Tweede gratis.
16: Boeie!
17: Hak, tweede gratis.
16: Lekker hoor!
17: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
16: Lekker hoor!
17: En alle Perfect Fit Cat, Shiba maaltijdzakjes en Cat Factions, ook tweede gratis.
16: Zoé!
17: De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Amster!
18: 538! Bas en Dylan.
0: Zo in het nieuws.

0: Samber hoor je, een homebreaker.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je werk.
2: Er moeten meer bedrijfsuitjes komen, vinden heel veel mensen met werken in Nederland.
3: Helemaal mee eens.
2: 94% van de werkende mensen zegt dat het is een hartstikke belangrijk onderdeel van het werk. En het gebeurt toch vaak maar één keer per jaar. Bij veel bedrijven.
3: Ja, nou ja, ik vind het wel, ik vind dat wel terecht. Het is toch, ik vind echt weinig dingen zo leuk als een bedrijfsuitje.
2: Meen je dat nou? Want ik vind het toch altijd een beetje dat je met mensen met wie ik normaal dus heel makkelijk kan praten, dan ineens valt het stil bij het bedrijfsuitje. Oh, dan lukt het me niet meer.
3: Oh, daar heb ik helemaal geen last van. Zeker niet als er een borreltje ingaat op een gegeven moment.
2: Okay,
3: maar ja. ik vind het juist wel leuk. Kijk, wij hebben altijd een soort van twee soorten uitjes. Want we werken natuurlijk voor 538. Maar we werken ook voor Talpa. Dus dan heb je ook dan met het hele bedrijf. Maar dan hebben we ook af en toe. Gaan we bijvoorbeeld bij Adi van Café de Amstel. Zijn we een keer wezen eten met z'n allen en drinken. Van de mop uit de ochtendshow. Zeg maar, dan gaan we dan met het team van 538 heen. Maar bijvoorbeeld hartstikke leuk. Kijk, Tim, Rick en Niels en Florentien of zo. Ja, die spreken wij nooit. Omdat wij zitten s'avonds en zij zitten 's ochtends. Dus je ontloopt elkaar altijd. Het is hartstikke leuk om dan even met al die mensen bij te kletsen.
2: Nee, dat vind ik ook hartstikke. Alleen bijvoorbeeld, we hebben hier dan ook wel eens met heel Talpa inderdaad een feest. En dan merk ik toch van, ineens voelt alles ongemakkelijk. Dan staan we ineens met elkaar in zo'n kringetje.
3: Ja.
2: En terwijl normaal, ja, we kletsen elkaar de oren van de kop. Maar ik merk dan toch, dan is er zo'n shift in de ruimte. En waar we staan en hoe we tot elkaar moeten verhouden. En dat werkt dan niet meteen.
3: Ah, ik vind dat zo mooi van bedrijfsuitjes. Dat je er altijd één of twee bij hebt zitten. Ja, die misschien helemaal niet zo vaak alcohol drinken. Gewoon in hun leven.
2: Maar die dan denken.
3: Maar die dan één of twee keer per jaar zo'n bedrijfsfeestje hebben. Die dan even lekker laten lopen. Omdat hun partner er niet bij is. Dus je bent ook met collega's. Je bent in een andere omgeving. Je bent niet met je vrienden in veel van de gevallen. Dus die laten zich dan helemaal lopen. En er is altijd één regel voor bedrijfsuitjes. Je kan je misdragen. Maar je mag nooit het gesprek van de dag zijn de volgende dag.
2: Nee.
3: En ja, je hebt van die mensen ertussen zitten. Die zijn van de 5 jaar, zijn ze 3. Het gesprek van de volgende dag.
2: Ja, maar dat soort mensen ben ik wel altijd dankbaar. Want die leiden wel de aandacht mooi af.
3: Anders waren wij het sowieso geweest.

0: Met deze week in de bonus: alle Melkunie protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé.
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes.
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Beste.
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
3: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
4: Dit Moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
10: Oh yeah.
9: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groenten, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
14: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: 538 Nieuws.
17: 12 uur.
18: De toestand van de cruiseschippassagier die gisteravond vanuit Schiphol naar een ziekenhuis in Düsseldorf is gebracht, is stabiel. Er zijn geen symptomen van infectie. Het gaat vermoedelijk om een familielid van een passagier die eerder overleed. Naast deze patiënt is er nog een evacuee naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. In het Utrechtse IJsselstein komen vooral gezinnen te wonen in de nieuwe noodopvang. Dat meldt de gemeente. In IJsselstein was het onrustig en waren de vernielingen uit protest tegen de komst van 150 asielzoekers. De bouw van de opvang bij het sportpark is vertraagd, zodat de sportclub het seizoen kan afmaken. Israël heeft weer een luchtaanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut, ondanks dat er al weken een soort wapenstilstand is. Het doel was een commandant van Hezbollah, die volgens premier Netanyahu achter de aanvallen op Israëlische burgers en militairen zat. Of die nu dood is, valt niet te controleren. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde in de uitwedstrijd tegen Bayern München 1-1 gelijk en dat was genoeg. De Duitse gelijkmaker viel pas diep in blessuretijd. Aan het einde van de maand eerste finale in Budapest tegen Arsenal. Het klaart op en het koelt af naar 3 tot 8 graden. De dag begint zonnig, later zijn er wolken en is er kans op een enkele bui. Het wordt overdag zo'n 15 graden. En dit was het nieuws op 538.
19: 538 verkeer dan voor je dan Flitsmeister met niks te melden. Mocht je onderweg toch nog wat hebben gezien, meld het vooral via de app van Flitsmeister. Veilige reis.
20: 538.
19: Ja, lekker zeg. De woensdag hebben we achter ons gelaten. Welkom op de donderdag, Gene & Jack.

hits van 538 met Max en Annie Grammer. Je hoorde The Thing I Love. 538. Zo, Kilian van Luit hier. Van harte welkom in de 538. We hebben de woensdag weer overleefd. De dag dat in de buurt van Weesp het hele treinverkeer is stilgelegd, omdat er bij graafwerkzaamheden een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De dag dat Twente-speler Rikje van Wolfswinkel heeft aangekondigd om helemaal te gaan stoppen met voetballen. En sowieso was het een speciale dag vandaag, deze woensdag. Want het was namelijk vandaag anti-dieet de dag. De dag in het leven geroepen om soms eens wat meer te genieten van het eten en wat minder met diëten bezig te zijn. Maar goed, zoals je bij mij ziet is dat elke dag het geval. Ja, flauw. Het zijn de hits van 538 om deze nacht lekker mee door te komen. Genesis, de nieuwste Secure, ze komen eraan bij 538. En eerst Junior Deck, dit is een heerlijke classic.

Jouw hits, jouw 538 met Sam Hunt. Je hoorde Take Your Time. Hey, en heb jij het 538 slaapmasker al? Nee, nog niet? Nou, goed nieuws. Zometeen jouw kans in 5 plus 3 is 8 om te winnen. Ook een heerlijke classic van Genesis komt eraan. En hier is nieuw.

0: 538 Genesis. Je hoorde I Can Dance.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Donderdagnacht. Bijna 12:30. We gaan eens even kijken hoe het is gesteld met je hoofdrekenskills. Je kunt het testen in 5 plus 3 is 8. Daarmee kan het je zomaar het 538 slaapmasker opleveren. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt als volgt. Hoeveel is 3 plus 9? 3 plus 9. Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan win je het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. 3

hoeveel is 3 plus 9? Je kunt het antwoord aan me doorappen via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je zomaar het 538 slaapmasker winnen. Dus kom maar door via de app van 538. 9 plus 3.

0: De Spice Girls bij 538, je hoorde Wannabe. Hey Adam, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hoeveel is 3 plus 9?
1: 12.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Hey Adam, mag ik zeggen dat jij mij keihard te pakken had?
1: Hoezo?
0: Nou, ik belde je net, maar hij kwam niet helemaal goed over. Dus ik kwam meteen naar je voicemail. Oh. En toen kwam het hoi met Adam. Dus ik zei, hey Adam, het is Kilian van 538. Dit is mijn voicemail.
1: Ja, dat heb ik
0: echt gedaan. Ja, maar aardig te pakken, jongen. Hey, hoe is het gesteld met je hoofdrekenskills deze nacht?
1: Nou, deze nacht denk ik dat wel redelijk. Maar als, op de middelbare school was ik heel slecht in. Met wiskunde werd gewoon alles vrij snel uit mijn geheugen gewist.
0: Oh, is dat zo, ja?
1: Daarom heette het ook wiskunde.
0: Ja, precies. Dus in wiskunde ben je niet goed, maar rekenen wel.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we eens kijken of je daar een beetje op kunt rekenen. Zometeen krijg je 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekensommen te beantwoorden. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk vragen goed beantwoordt. Doe je dat een beetje goed, Adam, dan ga je er zometeen voor door met het 538 slaapmasker.
1: Oh, super.
0: Dat zal super zijn, toch? Ben je er klaar voor, jongen?
1: Ja.
0: Daar ga je. Wat is 16 plus 9?
1: 25.
0: 7 keer 8?
1: 56.
0: 72 delen door 9?
1: 8.
0: 26 min 7?
1: 19.
0: 13 plus 11.
1: 24.
0: 6 keer 5.
1: 30.
0: 45 delen door 5.
1: 45 delen door 5?
0: Ja.
1: Dit is 9.
0: 34 min 16.
1: 19.
0: 18. 15 plus 7.
1: 21.
0: 22. 8 keer 6.
1: 48.
0: 36 delen door 6.
1: 6.
0: Kijk eens, nou. Je liegt niet, Adam.
1: Wow.
0: Je hebt het hartstikke goed gedaan. Hoeveel denk je dat je het zelf goed hebt gehad?
1: Ja, dan gaan we weer. Mijn rekenskills, geen idee.
0: Je hebt in totaal 9 vragen goed, jongen.
1: Oh, wauw. Dat is gewoon gemiddelde score, denk ik.
0: Ja, nou, dat is nou bovengemiddeld zelf, denk ik.
1: Oh.
0: Dus je hebt niet gelogen, jongen. Wiskunde is misschien niet je beste vak, niet je goeiste vak. Maar rekenen kun je wel.
1: Ik ben zelf
0: aangenaam
1: verrast.
0: Nou, lekker, jongen. Hey, het straatmasker komt jouw kant op, Adam. Veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: Fijne nacht, jongen.
1: Fijne nacht.

0: Smaal. En Kilian vanuit hier op deze heerlijke donderdag. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat. Weet dat ook deze nacht weer de app van 538 altijd wagenwijd voor je open staat. Als je eventjes gezellig met me wilt chatten of even iets wilt doorgeven. De app van 538 is altijd daar. Zo sprak Menno net eventjes wat in.
1: Voor alle mensen die nog buiten aan het rijden zijn deze nacht. Gaan ze doorstrijden.
0: Hey, en zo is het. En ook Mattes die heeft wat nodig eigenlijk.
2: Hey Kilian. Ik ben nog lekker aan het werk, nachtdienstje aan het draaien. Maar ik moet nog tot 7. Ik heb 15 op, dus dat scheelt. Maar heb je even iets energieks voor me?
0: Nou, Mattes, wat dacht je hiervan?

Jouw hits, jouw 538 met Bass Till. Je hoorde Pompeii. En Kilian van Luijten hier met zometeen nieuwe muziek van Now Horn. Ook Taylor Swift komt eraan. En, jawel, weer een nieuwe editie van Kilian's kansloze kennisquiz. Ik heb twee van die kansloze feitjes. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dat zometeen, eerste weekend bij 538. Dit is Cry For Me.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: De minister van Buitenlandse Zaken overlegt met Spanje en de Wereldgezondheidsorganisatie over de terugkeer van de opvarenden van de Hondius. Aan boord van het cruiseschip zijn nog 10 Nederlanders. Het schip is momenteel nog enkele dagen onderweg naar de Canarische eilanden. In Heerenveen en andere gebieden rond de Friese natuur moeten ongeveer 40 telers binnen een jaar stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen. De provincie dreigt met boetes als de boeren niet kunnen bewijzen dat die middelen onschadelijk zijn. De waarschuwing komt naar controles door de Omgevingsdienst. De Franse president Macron wil dat de blokkades in de straat van Hormuz direct stoppen. Hij belde hierover met zijn Iraanse ambtgenoot en wil dit ook met president Trump bespreken. Volgens Macron is Europa bereid om te bemiddelen bij nieuwe onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma. Dat gebeurde 10 jaar geleden ook al. En het programma Boos van Tim Hofman heeft een journalistieke prijs gewonnen voor het onderzoek naar christenen voor Israël en hun bijdrage aan de bezetting op de westelijke Jordaanoever. De prijs werd uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ook het Parool kreeg daar een prijs voor de verslaggeving over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint zonnig, later wolken en enkele buien. Het wordt zo'n 15 graden. En dit was het nieuws op 538.
2: 2:01 exact, tijd voor een update van Flitsmeister. Voor je hebben we nog 1 flitser op de A8 richting Beverwijk. Bij Oosterhaan opgepast, daarbij 3.7. Veilige reis.
0: 538.
2: Zometeen een nieuwe editie van Kilian's Kansas Academy Quiz. Ook Taylor Swift komt eraan. En dit is

0: 2 van 538. Je hoorde Opalight.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ja, welke van deze twee stellingen is waar? Is dat stelling 1? Lego produceert jaarlijks meer banden dan andere bandenfabrikanten ter wereld. Of denk je dat stelling 2 waar is? Octopussen kunnen tijdens hun slaap ook van kleur veranderen. Alles spelen we in Kilian's kansloze kennisquiz. Dat komt omdat ik altijd groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes, weet je wel. Dat zijn van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt. Maar toch ergens stiekem is het leuk om te weten. En toen dacht ik, ja, laat het een keer niet helemaal nutteloos zijn. Maar laat je bijvoorbeeld daar een keer het 538 slaapmasker kunnen opleveren. En zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz met dus 2 stellingen. 1 van de 2 is maar waar. Aan jou de vraag, welke is waar? Met de stelling 1, Lego produceert jaarlijks meer banden dan andere bandenfabrikanten ter wereld. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je, nou, stelling 2 is waar vannacht. Octopussen kunnen ook tijdens hun slaap van kleur veranderen. Dan heb je stelling 2 via de app van 538. Dus welke is daar waar, denk je, stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je nu Benson Boone.

Nobody else. Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Lego produceert jaarlijks meer banden dan andere bandenfabrikanten ter wereld. Of denk je dat stelling 2 waar is vannacht? Octopussen kunnen ook tijdens hun slaap van kleur veranderen. Je kunt het dan maar doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending? Dan kun je zomaar het 538 slaapmasker winnen. Dus welke van de twee is waar, denk je? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je nu, Cindy Lauper.

0: Ja, 538 met No Horn, je hoorde Dinner Party.
1: 538 presenteert
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ja, welke van deze twee stellingen is waar? Is dat stelling 1? Lego produceert jaarlijks meer banden dan andere bandenfabrikanten ter wereld. Of denk je dat stelling 2 waar is? Octopussen kunnen ook tijdens hun slaap van kleur veranderen. Dat doen we in Kilian's kansloze kennisquiz die ik deze nacht ga spelen met John. John, goeienacht jongen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen is het voor jou. Jij bent onderweg vanuit Tsjechië naar Nederland.
3: Dat klopt.
0: En normaal gesproken zou ik dan zeggen, joh, wat doe je voor werk? Wat ligt er achter in de vrachtwagen? Maar jij gaat op vakantie naar Nederland eigenlijk, hè?
3: Ik ben een paar dagjes naar Nederland. Voor een vrije tijd inderdaad. En wat dingen te doen daar. En dan weer terug naar Tsjechië.
0: Lekker, want jij woont dus in Tsjechië. Hoe lang woon je daar al?
3: Ik woon er bijna 20 jaar, denk ik.
0: 20 jaar. En waarom heb je ooit voor Tsjechië gekozen in plaats van Nederland?
3: Dat ging via mijn werk, voormalig werk wat ik gedaan heb.
0: Ja.
3: En dan leer je mensen kennen, ja, dan leer je een vrouw kennen, ja, dan blijf je hangen.
0: Heel ja, simpel. Precies. Dus eigenlijk door de liefde ben jij verhuisd?
3: Gedeeltelijk wel, ja, inderdaad. Werk en liefde.
0: Nou, wat mooi zeg. Hey, en wat nou het grootste verschil tussen Nederland en Tsjechië, als je één of twee verschillen zou moeten noemen?
3: Mentaliteit moet ik wel zeggen, hoor. De Tsjechische mentaliteit is wel anders dan de Nederlandse mentaliteit.
0: Maar wat past er beter bij jou en vooral waarom?
3: Ja, de Nederlandse mentaliteit eigenlijk wel. Ik zeg altijd, de Tsjechen zijn eigenlijk, als je van een Tsjech iets moet hebben, dan duurt het weken. En als een Tsjech iets van jou moet hebben, dan moet het gebeuren gisteren.
0: Ja, precies. moet ik zeggen, dan lijkt hij denk ik meer op een Tsjech dan op een Nederlander, hoor.
3: Oké, dat kan zijn.
0: Ik heb echt totaal geen geduld, maar als anderen op mij moeten wachten en ze krijgen het te horen, nou, dan weet je het wel.
3: Ja, geduld moet je leren krijgen, hè.
0: Ja, dat is waar. Goed, ik ben nog maar 24. Ik heb nog een hoop te leren, denk ik dan.
3: Ja, ja, ik ben een stukje ouder inderdaad.
0: Ja. Heb je nog goede tips voor me dan?
3: Nee, gewoon lekker doorgaan met je programma. Je doet je best, dus dat zeg ik.
0: Nou, lekker jongen. Hey John, nog eventjes aan jou de vraag. Welke van deze twee is waar? Is dat stelling 1? Lego produceert jaarlijks meer banden dan andere bandenfabrikanten ter wereld. Of is stelling 2 waar? Octopussen kunnen ook tijdens hun slaap van kleur veranderen.
3: Nou, voor mij is stelling 1 wel meer de waarheid dan stelling 2, de octopus, denk maar.
0: Oké, okay, en waarom?
3: Ik heb het al een keer meegehoord, het verhaal. Dus daarom ben ik er stellig van overtuigd dat 1 goed is.
0: Ik hoor het al, John. Jij bent ook fan van die kansloze feitjes.
3: Ja, je hoort ze regelmatig op de radio. Of je komt ze overal tegen op Facebook en zo. Hè.
0: Ja, en als je op Facebook hebt gestaan, dan klopt dat natuurlijk. Want je hebt het hartstikke goed, jongen.
3: Dat is heel mooi.
0: En Lego staat zelfs in het Guinness World of Records boek met het meeste bandenmaker ter wereld. Zij maken namelijk 381 miljoen banden per jaar. En even in vergelijking, grote bandenfabrikanten zoals bijvoorbeeld inderdaad Michelin en Bridgestone en Goodyear, die maken tot de 180 tot 190 miljoen banden per jaar. Steeds een enorm stuk, maar gewoon bijna eigenlijk een derde van wat Lego maakt.
3: Dat is een stuk verschil, ja.
0: Heb je vroeger wel eens met Lego gespeeld? Misschien nog steeds wel eens, kan natuurlijk
3: ook. Ja, natuurlijk ben ik met Lego groot geworden. Hè. Dat is overgegaan naar de kinderen, zeg maar, naar mijn zoon, hè.
0: Ja, precies. Nou ja, dus moet je nagaan dat al die banden, zeg maar, die moeten natuurlijk ook gemaakt worden.
3: Ja, die verslijt ook, hè.
0: Die verslijt te hard, kan ik je vertellen. Dus ja, inderdaad. En ze hebben laatst nog bevestigd in 2025 dat ze nog steeds 300 miljoen banden per jaar maken. Maar nu natuurlijk wel van gerecycled materiaal.
3: Ja, dat klopt. Dat is helemaal mooi, hè. Beetje met het milieu meegaan.
0: Toch weer iets geleerd, hè, deze nacht.
3: Inderdaad.
0: Nou, lekker, John. Hey, rij nog eventjes veilig naar het mooie Nederland.
3: Zo zeker doen.
0: We zullen je met open armen ontvangen. En dan komt het slaapmasker helemaal per vliegtuig natuurlijk naar Wenen toe.
3: Perfect, joh. Hey, veel bedankt voor het belletje.
0: Geen dank, John. Reizen, jongen. Dit is van 538 voor nu Offenbach. Dit is Miles Away.

Kendrick Lamar. Je hoorde The Greatest. Ik jullie al vanuit hier. Van harte welkom in de 538. Laten we eerlijk zijn. Met de hit van 538 vliegen we door de nachtdienst heen. Zo meteen een heerlijke classic van de Red Hot Chili Peppers. Ook de dance mash van Armin van Buuren komt eraan. En eerst op 538 nieuwe muziek van Sommer. Dit is lekker zeg.

0: 538 met nieuwe muziek van Davido Michel. Je hoorde Still Champagne.
1: Gisteren in de 538 ochtendshow.
0: Ja, elke werkdag hoor je ze hier vanaf 6 uur. Tim, Rick, Niels en Florentien in de 538 ochtendshow. En eergisteren was het natuurlijk 5 mei, dus vierden we Bevrijdingsdag en stond het hele land vol met festivals. Maar had onze eigen reserve-DJ Rick Romeijn eigenlijk helemaal geen klus, dus ze blikte eventjes terug.
2: Gisteren was natuurlijk de uitgelezen dag om een goede klus te hebben.
3: Als reserve-DJ was ik heb natuurlijk Koningsdag was ik natuurlijk heel dag reserve-DJ. Ja. Ja. Niet gedraaid. En gisteren was ik wederom voor vele festivals in Nederland.
2: Maar zit jij dan thuis, stand-by?
3: Ik zit de hele dag in de auto. Dus bellen is rijden.
2: En ja, het is maar dan is er een soort centraal. Dus we hebben 12 van die festivals.
3: 12 festivals, die hebben allemaal een centrale centralist. Is er ergens een uitvaller? Of denken ze, we hebben een gaatje?
2: Ja, ja.
3: Gaat bij mij die telefoon. Dat is gisteren niet gegaan.
4: Is er een lijst van reserve-DJ's?
3: Ik ben eigenlijk de enige reserve-DJ. Ik denk dat gisteren de enige DJ was in Nederland die niet gedraaid heeft. Maar ik was gisteren voor het eerst teleurgesteld.
2: Oh. Maar is het, laat maar zeggen, is dat een fulltime baan reserve-DJ?
3: Nou, het is een fulltime onbetaalde baan.
0: Morgenochtend vanaf 6 uur zijn ze bij je terug. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Onderweg voor de dancemensen van Armin van Buuren.

0: Heb je ooit een keer in je leven een keer iets gestolen? Ja, ik zelf heb eigenlijk nooit iets gestolen eigenlijk, maar Robin Schulz, die je nu op 538 gaat horen, wel. Hij hoorde namelijk op de radio dit liedje.
1: Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you.
0: Lily was at a break met Prayer in Sea en toen dacht hij, ja, weet je, best een leuk plaatje. Maar hij mag wat mij betreft wel wat sneller. Dus heeft hij een remix van gemaakt, heeft hij op YouTube gezet. En een remix gemaakt als in gewoon de vocalen ergens illegaal geript, weet je wel. Dus hij heeft gewoon die vocalen gestolen. Op YouTube gezet en toen hij zijn app de dag daarna opende, zag hij ineens dat hij een paar miljoen weergaven had. Ging helemaal viral en ook Lilywood and the Prick. En vooral hun manager had het gezien. En die heeft nogal een boze mail naar Robin Schulz gestuurd. Maar ja, wat flik je ons nou? Dat kun je toch niet? Je kunt niet zomaar de vocalen stelen. Je kunt niet zomaar de vocalen rippen. Een boze mail gestuurd. En daarin stond uiteindelijk helemaal onderaan. Maar we vinden de remix wel hard. Zou je misschien met ons in de studio willen komen zitten, zodat we de vocalen zelf in kunnen zingen? En zie daar de start van een nieuwe carrière van Robin Schulz. Je hoort er nu bij 538. Dit is zijn remix van Prayer in Sea.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Argentinië gaat knaagdieren vangen en testen om de bron van het hantavirus op het cruiseschip Honduras te vinden. Het virus verspreidt zich meestal via de ontlasting van deze dieren. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakte een passagier waarschijnlijk al besmet voor het vertrek van het schip. In Loosdrecht is er weer gedemonstreerd tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Deze keer was er een symbolische rouwstoet, compleet met grafkist. Daarmee gingen ze naar het gemeentehuis. Tijdens die tocht werden rookfakkels afgestoken en werd er ook veel geschreeuwd. De minister van Asiel wil dat vluchtelingen uit Syrië sneller terugkeren naar hun eigen land. In New York heeft hij daarover gesproken.